0: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft twee tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Radio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochao moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer.

0: politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer. De dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzi in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de opening

0: mishandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu

0: Ondanks dat het lekker weer is en de bioscoop misschien minder aantrekkelijk voelt dan het terras dat 10 meter verderop in zicht is, zijn er toch een hele hoop goede films waar je langs kan en misschien wel langs moet. Dini is filmprogrammeur bij onder andere Castellum en ons aan de lijn. Goedemiddag, Dini.
1: Goedemiddag allemaal.
0: Wat is nou een absolute filmhit waar ik dit laatste weekend van de meivakantie echt nog naartoe moet?
1: Nou, zullen we gewoon de hele maand mei even meepakken dan?
0: Nou, zeg het maar.
1: Kijk, ik was vorige week zelf even naar Michael.
0: Ja.
1: Dat is een beetje als Bohemian Rhapsody, mensen die van de muziek houden. Dat is gewoon genieten. Hè. Kijk, en dan zijn er discussies, is de film goed of niet goed? Je hoeft niet alle films helemaal door te praten. Het is gewoon genieten van een kleine Michael met zijn broers en hoe die groot wordt. En ja, het is gewoon een icoon. Dus wel, die mag je zeker niet missen.
0: Wel een beetje geromantiseerd, begreep ik toch?
1: Maar ja, dat wel. Maar ja, films hoeven ook niet altijd precies zo te gaan als het is. Het is ook film, hè? Het
0: is nee, dat is soms. Zeker waar. Dat is zeker waar. Ja. En wat heb je nog meer voor me op de agenda staan?
1: Nou, ik heb hem nog niet gezien, maar ik heb toevallig vorige week de eerste even teruggekeken met mijn dochter. Dat is The Devil Wears Prada.
0: Oh.
1: Ja, dan moet je gewoon heen. The Devil Wears Prada 1 is natuurlijk best wel een beetje dat je denkt, daar zeiden ze dingen die je nu niet meer kunt zeggen. Dat mensen met maat 36 dik zijn.
0: Ja, precies.
1: Daar zitten nu, ik heb hem nog niet gezien, maar daar zitten nu dingen in. Daar maken ze ook een beetje een statement van wat je wel niet kan doen tegenwoordig meer.
0: Ja.
1: En dat je dus niet mee hoeft te gaan met schoonheidsideaal wat overal voorbij komt. Maar wees gewoon jezelf en dan kom je er wel.
0: Zou je dan een beetje zeggen dat waar het voorheen een beetje een portret was van de modewereld, proberen ze daar nu een beetje een tegenbeweging op te creëren met die film?
1: Ja, juist inderdaad.
0: En zijn er nou nog films die binnenkort gaan verdwijnen, waar je echt nog even naartoe moet, om die moet je zien in de bioscoop?
1: Ja, eentje die moet echt iedereen zien. Dat is de Britse film I Swear.
0: Ja.
1: Ik vloek. Dat gaat over een jongen die wordt zwaar gebeurd verhaal.
0: Mm-hmm.
1: Die heeft rond zijn 10e jaar ontwikkeld die Gilles de la Tourette. Dus hij begint te vloeken, de tieren en de spastische bewegingen te maken.
0: Van die tics, hè?
1: Ja, en dan, hij wordt dus helemaal gevolgd totdat hij groot is.
0: Mm-hmm.
1: En het is mooi, want het is een waar gebeurd verhaal. En hij gaat op een gegeven moment, zorgt hij ervoor dat zijn ziekte, want het is niet erkend,
0: mm-hmm,
1: dat mensen begrip krijgen voor wat hij heeft. Want hij is niet de enige. En het is zo'n hartverwarmende film. En ja, gewoon, dat is een massie. En die draait nog op 12 mei nog één keer.
0: Oh ja,
1: dus die mag je echt niet missen.
0: Oké. Bijzondere film dus in de gaten te houden.
1: Ja,
0: en er zijn natuurlijk ook een hele hoop films die uitgaan komen aankomende zomer. Is er eentje waar jij specifiek naar uitkijkt?
1: Ja, ik ben al wel misschien 50 plus, maar ik kijk enorm uit naar Toy Story, de vijfde.
0: Dat snap ik wel,
1: serieus.
0: Ja. Maar weet je al een beetje wat we ervan kunnen verwachten?
1: Ja, dat is dus ook echt heel slim gedaan van Disney. Want dat meisje, dat krijgt een iPad.
0: Oh.
1: En die is dus alleen maar gefixeerd op die iPad. En dat speelgoed waar ze mee speelde, dat ligt gewoon in een doos.
0: Ook weer zo'n kleine steek naar de maatschappij eigenlijk dan.
1: Ja, precies. Dus ik kijk er echt enorm naar uit. Daar heb ik heel veel zin in.
0: Dat snap ik wel. Ja, eerste dag dat je hem kan kijken, zit je dan al in de zaal?
1: Ik hoop al iets eerder eigenlijk.
0: Oh, dat je mij een voorpremière stiekem eventjes...
1: Nee, ik zit er binnen op vakantie in Engeland. En daar draaien ze dus meestal dingen wel iets eerder. Dus,
0: Kijk, dat is de hele erge luxe, klinkt dat.
1: Ja, een beetje wel.
0: Ja, en zijn er nu nog films die nu nog in de bioscoop draaien, waar misschien wat voor een nicher publiek wat interessant is?
1: Nou, ik hou ook heel erg van documentaires.
0: Ja.
1: En die werden niet veel vertoond in Castellum, maar daar gaan we een beetje verandering in brengen.
0: Okay,
1: ik hoop dat de bezoekers dat waarderen. Er staan er een paar op de agenda, maar eentje die draait niet op veel plekken in Nederland. En dat is ook een waar... Nou, de documentaires zijn over waar gebeurd. The Day Iceland Stood Still.
0: En waar gaat die over?
1: Dat is in 1974 hadden in IJsland alle vrouwen één dag het werk neergelegd.
0: Oh.
1: Dat hele land lag dus plat.
0: Maar,
1: en die mannen waren even in paniek. Want hoezo doen jullie niks? Maar weet je wel, dus dat was... Nou, en eigenlijk is er helaas niet veel veranderd op sommige vlakken.
0: Nee.
1: Maar die vrouwen die dachten van klaar ermee even.
0: Om een soort statement te maken van, zie je, wij zijn wel gewoon nodig.
1: Wij zijn nodig inderdaad. En wij worden zo ondergewaardeerd als huisvrouw, als medewerker, als van alles.
0: En wat kan je al verklappen wat er dan daarna die dag gebeurde? Of maak je dan een spoiler voor heel die documentaire?
1: Nou, je ziet dus gewoon de mensen van toen zie je ook in beeld. Maar wat ze heel erg het onderwijs voor de meisjes, carrière mogelijkheden, dezelfde betalingen voor dezelfde functie. Mm-hmm. Ja, aan het eind zie je dat ook allemaal welke kansen de meisjes van nu krijgen in tegenstelling tot toen.
0: Ook heel dus, vet.
1: Ja. Ja, is echt een aanrader.
0: The Day Iceland Stood Still heet hij, hè?
1: Yes.
2: Studio Alpha.
3: Studio Alpha.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty zegt dat er het afgelopen jaar een record aantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. In Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt door Russische drone-aanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn er woongebouwen geraakt. Het zuiden van China is getroffen door een aardbeving. De beving had volgens staatsmedia een kracht van 5,2. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Een goed beeld van de schade is er nog niet. Het weer, in de loop van de dag regen vanuit het zuidwesten. Het wordt maximaal 16 graden.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetewoudendorp over 9 kilometer. En op de A20 naar Gouda bij Moordrecht 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Studio Alphen.

0: to die.
1: Gerard Harmes en Dave Roggeveen. Heren, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, ik had het eerder geïntroduceerd als een telling vandaag. Althans, die heeft plaatsgevonden. Er is geen vogeltelling geweest, wel een ander soort telling. Want er wordt namelijk een soort van actie gevoerd omdat de spoedzorg in Alphen aan het Rijn al jaren flink onder druk staat. Een groep actievoerders die heeft vannacht geteld hoeveel mensen er eigenlijk 's nachts gebruik maken van de spoedzorg. En dan hebben we het natuurlijk over het ziekenhuis in Alphen aan de Rijn. Dave, om te beginnen even bij jou. Jij bent vannacht daar geweest om te tellen. Heb je überhaupt geslapen of ben je meteen doorgegaan?
2: Nee, de bedoeling was dat ik van 3 tot 5 en van 5 tot 8 zou gaan.
1: Ja.
2: Maar ik wilde mijn medemensen niet laten vallen. Ik denk, ik moet van ver komen, van Benthuizen. Ik denk, laat ik rijden. En ja, prompt stond ik daar om 11 uur. Ik denk, weet je wat, ik blijf zitten de hele nacht. Ben je gek? Nee, ik ga zitten daar de hele nacht. Dus dat heb ik gedaan.
1: Ja, dus ik vind je er nog fris bij zitten, moet ik heel eerlijk zeggen. Want als je heel de nacht bent doorgegaan en je nu hier dan aanschuift bij de ochtendshow, dan vind ik dat wel heel tof.
2: Ja, dat klopt. Misschien niet fruitig, maar
1: het is gelukt uiteindelijk.
2: Ja.
1: Ja. Gerard, goedemorgen ook.
3: Goedemorgen.
1: Waarom is dit nodig? Waarom hebben jullie die telling gedaan?
3: Ja, dit is wel heel schrijnend dat er nu, dat de spoedpost al beperkt is. Maar dat vooral de nachtapotheek ook nog eens gaat sluiten. Dat is een voorziening die hoort standaard bij die spoedpost.
1: Ja.
3: We hebben 7 jaar geleden ook actie gevoerd. Was een groot succes. Heel veel mensen. En 102 hadden we er toen in die dag.

0: En drie ambulanceritten, drie ritten waar de huisarts nog apart naartoe moest. Het plan was toen van de zorgverzekeraar, want die besliste daar toen over Achmea Zorg en Zekerheid, om dat te sluiten. Ja. Dat hebben we weten te voorkomen. En nu, 7 jaar later, was het plan dus weer opnieuw en nu die apotheek weg te halen bij de spoedzorg. Maar een apotheek zonder spoedzorg, ja, dat is als een arm zonder lichaam. Dat kun je niet scheiden. Dus dat is altijd, als iemand een bezoek aan zo'n spoedpost heeft gebracht, dan moet je meteen medicijnen hebben. En misschien mag ik een voorbeeld geven uit mijn persoonlijk verhaal. Toen mijn kleinzoon, die logeerde bij ons in Alphen, die kreeg acuut oorontsteking. 'S nachts om 12 uur moest ik met hem naar de spoedpost. Prima, kom meteen terecht, ik kon meteen medicijnen krijgen. En de jongen had dat nodig om die oorpijn weg te krijgen of geen complicaties te krijgen. Nou, dat is een voorbeeld van hoe je ziet hoe belangrijk medicijnen kunnen zijn.
1: En voor de goede orde, op het moment dat de spoedpost van en de nachtapotheek zullen gaan sluiten, dan moet je daarvoor of naar Leiden-Dorp of naar Gouda of andere ziekenhuizen in de omgeving. Voorhout. Dat is natuurlijk nogal wat, hè, midden in de nacht.
0: Ja.
1: Plus, ja, als het echt spoed is, ja, dan is alle tijd is welkom, zeg maar. Je wilt niet dat er te veel tijd overheen gaat en dat daarmee de klachten erger worden. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, en ze hebben dan een compromis bereikt. En dan zou de Heerhof, zeg maar, stand-by zijn.
1: Ja.
0: Maar ja, daar heb je ook niet veel aan. Maar die sluit om 5:30 overdag. En dan zit je voor hetzelfde probleem. Dus dat lost ook niks op. Anders wat ze voorgesteld hebben vanuit de apothekers. We komen de medicijnen wel bij de patiënten thuis brengen. Nou, aan moeten we nog zien of dat goed en op tijd gebeurt. En of ze dat volhouden, dat is de vraag.
1: Maar ook in de nachtelijke uren wordt dan beloofd, of dat niet?
0: Sorry, de?
1: In de nachtelijke uren.
0: Ja.
1: Want het gaat natuurlijk ook om de nachtapotheek.
0: Ja,
1: dus
0: zeker,
1: als er midden in de nacht medicijnen nodig zijn, komen ze dan ook bij jou thuis?
0: Ja.
1: Is de vraag.
0: Maar ik heb daar grote vraagtekens bij of dat in de praktijk straks ook echt gaat gebeuren. Want er wordt wel meer toegezegd.
1: Ja. Ja, er is in de afgelopen tijd natuurlijk veel te doen geweest om het ziekenhuis in Alphen aan de Rijn. En omdat er natuurlijk bepaalde afdelingen werden gesloten en dan uiteindelijk werden overgeheveld naar Leiden-Dorp. Of tenminste, dat je daar dan terecht kon. Maar in Alphen niet meer. Toch best wel noodzakelijke afdelingen zijn dat dan. Zeker in een gemeente van meer dan 100.000 inwoners. Daarnaast heb je natuurlijk die nachtapotheek, je hebt de spoedpost. Dat zou dan nu dan de discussie zijn of dat gesloten moet worden of niet. Het is allemaal wel een beetje het verhaal vanuit de zorgverzekeraars, hè? Is dat dan eigenlijk commercieel te noemen? Een commercieel besluit?
0: Ja, dat is het zeker. En het is inderdaad een centenkwestie.
2: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
3: Dit is Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Hele goedemorgen. 1 over 7, de Ochtendshow. We gaan zo meteen beginnen. Eerst het nieuws. Krijg je van de NOS.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
10: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
9: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nepadvertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
11: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
9: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dan het nieuws uit de regio krijg je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Het voormalige hotel Groenendijk in Hazenswoude-Rijndijk is failliet verklaard. Eigenaar en de exploitant ruzieën al jaren over het hotel. Tot begin dit jaar woonden er nog zo'n 70 mensen in het pand. Volgens de exploitant is het conflict nog niet voorbij en lopen er nog meerdere rechtszaken. Kinderboerderij Zegersloot in Alphen aan de Rijn wordt gerenoveerd en verduurzaamd. Gebouwen en dierenverblijven krijgen een opknapbeurt en het hoofdgebouw wordt uitgebreid. De werkzaamheden starten naar verwachting na de zomer en duren ongeveer 7 maanden. De kinderboerderij blijft waar mogelijk...

0: open voor bezoekers. Dorpsbrouwerij Usse Wusse heeft brons gewonnen bij de Dutch Beer Challenge. De brouwerij uit Roelof Hanesveen werd derde in de categorie tarwe en granenbier met de Tulpie Wijze. Dat bier is bijzonder omdat het wordt gebrouwen met biologische tulpenbollen. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Jij op dit moment 2 files in de regio, waaronder op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht staat op dit moment 5 kilometer. Je vertragingstijd is 6 minuten. En op diezelfde A20, maar de andere kant op, Gouda richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar staat 3 kilometer. Jouw vertragingstijd is daar 4 minuten. Hoe is het op het spoor?
0: Ja, er zijn wat meldingen wat betreft de werkzaamheden rond het spoor, op het spoor rond Utrecht en Amsterdam. Hou dus voor vertrek even de routeplanner in de gaten als je die kant op moet.
1: Dankjewel.
2: Dames en heren, welkom in dit theater. Ik verzoek u om uw storingen vast te maken. Tevens wil ik u erop wijzen om uw radio harder te zetten en vraag ik u om uw schoenen aan te houden. De voorstelling gaat nu beginnen.
3: Welcome. De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Zo, meteen sfeer. Lekker man. Ik heb even het licht uitgedaan en de sfeerverlichting aangezet. Het is alsof je thuis komt, maar dan je jarenlang niet thuis bent geweest omdat je een hele lange vakantie hebt gehaald. En dat je dan binnenkomt zet en ineens denkt, mis toch wat?
1: Ja.
0: Is hoe je huis leeggehaald. Nee. Valt wel mee hoor deze ochtend, want ik kan in ieder geval alle spullen vinden. Maar het feit is wel, ja, ik wil er wel wat sfeer in hebben. Want die TL-verlichting hier, dat vind ik toch niks.
1: Maar dat zijn geen TL-verlichting. Het is gewoon LED-verlichting.
0: Ja, LED-verlichting. Maar het voelt aan als LED-verlichting. Zoveel is het.
1: Ja, het is wel heel veel inderdaad.
0: Maar goed, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, Ries, goedemorgen. Welkom bij de ochtendshow. Studio Alf en Karin Brazen, waar je naar luistert. Afgelopen weekend natuurlijk veel gebeurd. Hoe zit dat bij jou persoonlijk? Is er veel gebeurd, Ries, of niet? Of heb je best een lekker weekend gehad?
1: Ik heb best een lekker weekend gehad. Alleen gisteren was even wat druk, hè, maar voor de rest een lekker weekend gehad.
0: Gisteren wat drukker, wat heb je gedaan?
1: Nou, we zijn gisteren even op de bovenverdieping even bezig geweest om eventjes alles weer een beetje te fatsoeneren, een beetje alles aan kant brengen.
0: Hoezo dat dan?
1: Ja, gewoon was een beetje toch. Je hebt altijd zo'n kamer in je huis waar eigenlijk altijd wel een rotzootje is.
0: Ja.
1: Nou, dat was dus vandaag, of dat was dus gisteren bij ons de dag om daar even te gaan rouwen en even op te ruimen alles.
0: Had je de kriebels in je kont dan? Een beetje de voorjaars
1: kriebels? Ja, een beetje de voorjaarskriebels inderdaad een beetje.
0: Normaal gesproken zeggen ze dan, nou, dan is het weer tijd dat de eierstokken gaan rammelen. Maar dat is bij jou niet het geval.
1: Nee.
0: Althans, ik neem aan dat jij geen kinderen meer...
1: Alsjeblieft niet zeggen, ja, kleinkinderen misschien. Dan.
0: Ja, kleinkinderen.
1: Dat is nog te doen, maar voor de rest, nee.
0: Had je afgelopen weekend nog je kleinkind op bezoek eigenlijk?
1: Ja, toevallig wel.
0: Ja, want je stuurde mij afgelopen vrijdag een appje. En je had al iets verteld van, joh, je gaat een aantal dingen doen. Namelijk, je gaat familie halen vanaf Schiphol. Dus je stuurde ook een fotootje vanaf Schiphol.
1: Ik was eventjes in de war, want ik dacht namelijk dat ik het jou niet vertelde. Ik van, nou, laat je even schrikken van, goh, ik ben weer op pad.
0: Ja.
1: Ga weer met het vliegtuig weg. Maar nee, je had het al gelijk door.
0: Ja, dit keer was het geen verrassingsfeestje van je vrouw.
1: Precies, ja,
0: nee, dat niet. Maar wie heb je opgehaald dan?
1: Mijn dochter en kleindochter en aanhang, om het zo maar te zeggen.
0: Oh, ze waren gewoon gezellig op vakantie?
1: Ja, ze waren gewoon even een beetje.
0: Oh, wat goed, joh.
1: Ja.
0: Ik dacht dat je familieleden ging ophalen in de zin van dat ze even op bezoek kwamen. Gezellig gewoon een weekendje.
1: Nee, als die komen, dan komen die over het algemeen met de auto.
0: Komen ze niet met het vliegtuig, hoef je ze niet op te halen.
1: Nee, hoef ik ze niet op te halen, scheelt weer. Weet je, dus... Maar dan zijn ze ook mobiel gewoon zelf.
0: Oh, dat ze gewoon de deur uit kunnen zonder dat ze jou moeten vragen om te taxiën.
1: Ja, daarom.
0: Ja, precies, oké. Dus

0: Jou op zich, ja, het was wel een druk weekend, maar het was ook wel een gezellig rustig weekend.
1: Zeker.
0: Oh, nou, nee, lekker. Voor mij ook hoor, daar niet van. Ja,
2: ja, je hebt nog geprobeerd van zaterdag was het zaterdagavond, probeerde jij mij nog een beetje te activeren om te gaan kijken naar het Eurovisie Songfestival?
0: Ja, dat heb ik nog geprobeerd, ja.
2: Jij zet allerlei dingen naar me toe te sturen. Ik had echt iets van, joh, rot op met je zootje.
0: Ja, het was wel toevallig, hoor, dat ik het aanzette. Want in eerste instantie had ik het ook niet aangezet. Totdat ik ineens dacht van, ja, weet je, het is zaterdagavond. Ik heb de tv nog niet aangehad, laat ik hem maar even aanzetten. En toen stuitte ik meteen op NPO 1. En ja, daar werd natuurlijk het Eurovisie Songfestival uitgezonden. Ja. Ik moet wel zeggen, ja, ondanks dat ik helemaal niks heb gezien in de voorronde, heb ik me toch al laten verrassen.
2: Ja.
0: En goede verrassingen ook, hoor. Echt wel leuke platen ook uitgekomen.
2: Als ik kijk naar de winnaar, dan had ik zoiets bij mezelf van, nou, dat moet dan een marketingstunt zijn geweest.
0: Hoezo?
2: Ja, hallo, niemand weet waar Bulgarije ligt, kom op.
0: Niemand weet waar Bulgarije ligt?
2: Nee, joh, kom op.
0: Wat is dit nou weer?
2: Daar heb je toch niks aan?
0: Ja, ik snap dat je 50 jaar bent en dat lang geleden is dat je topografie hebt gehad op de middelbare school. Maar dit is wel, niemand weet waar Bulgarije ligt. Nou, hallo, Sofia, weet je hoe mooi mooie stad dat is?
2: Natuurlijk is het een mooie stad.
0: Ja.
2: Dat ben ik helemaal met je eens. Alleen, ja, weet je, het is gewoon volgens mij een beetje een marketingstunt weer geweest. Want ene jaar moet het een beetje aan het westen van Europa, dan weer naar het oosten van Europa. En zo gaat het heen en weer.
0: Nee. Ik bedoel, we hebben een tijd lang gehad dat het in het noorden van Europa verbleef. En daarna ging het even een keertje weer naar Spanje of Italië en Nederland. Ik bedoel, als ik luister naar de andere liedjes, ja, oké, er zaten echt wel betere liedjes tussen, hoor. Tenminste, wat mij betreft. Maar hoe vaker ik deze plaat draai, hoe meer ik denk, nou, dit wordt gewoon een zomerhit in de Balkische landen, zeg maar. Of de Balkanlanden. De Balkische landen, hoor. De Balkische staat.
2: Je weet wat het is.
0: De Balkanlanden.
2: Dus met iedereen heeft dat.
0: Hoezo?
2: Nee, maakt mij niet uit. Weet je wie er gewonnen heeft? Ik heb niet eens gekeken. Het zal me echt, even op z'n Hollands, is me reet roesten, om het zo maar te zeggen. Met Eurovisie Songfestival. Ik ben daar helemaal klaar mee.
0: Rotterdamheid van me.
2: Ja.
0: Maar hoezo? Hongarije ligt toch in de Balkan, of niet?
2: Dat is Bulgarije, is het.
0: In Bulgarije ook goed. Ja, dat ligt Hongarije, Bulgarije, Algerije. Nee, Algerije ligt in Afrika. Noord-Afrika, toch? Algerije is van de Afrikaanse.
2: Afrika, welke landen horen tot, weet je nou,
0: gedeeld?
2: Ja, Bulgarije 100% aan de Balkan, inderdaad.
0: Aan de Balkan, ja.
2: Ja.
0: Maar goed, je hebt er niks van gezien. Ik wil zo meteen wel even een aantal platen doornemen. Want er is me echt wel wat opgevallen. Dus ik ben heel benieuwd. En ik ben ook heel benieuwd of dat je kan raden. Heb je überhaupt al die platen gezien? Of heb je alleen nog wel iets gezien?
2: Helemaal niks.
0: Alleen die winnaar heb je gehoord, zeg maar.
2: Ook niet.
0: Oh, die heb je niet eens gehoord?
2: Nee, niet eens gehoord, joh.
0: Oké. Hey, ik wil zo meteen even een plaatje laten horen aan je. En dan wil ik even vragen aan je uit welk land het komt.
2: Okay.
0: Maar dan mag je niet vals spelen, want ik wil je even laten verrassen namelijk.
2: Is goed.
0: Oké. Dat deze ochtend. Het is maandagochtend. Van harte welkom bij de ochtendshow. Het is een vrij heilige ochtend, moet ik zeggen, toen ik op de fiets zat. Dat merkte je ook aan de luchtdruk. Het is vrij vochtig, maar ik rook het ook. Want ik rook namelijk, we hebben hier een bakkerij natuurlijk in Alphen aan het Rijn. Dat is bij de N11 in de buurt. Ik rook gewoon de lekkere baklucht van de verse afgebakken broodjes.
2: Oh, dat is zo lekker, is dat.
0: Ja, heerlijk. Alleen het is zo jammer dat je die niet meer bij kunt.
2: Ja, weet dat.
0: Ja.
2: Maar vroeger waren het toch wel in.
0: Het rook zo dichtbij, maar het is zo ver weg.
2: De bakkerij Zonneveld vroeger hier in Alphen, die was gewoon al heel vroeg open. Die ging open op het moment dat hij ging bakken.
0: Nee, tuurlijk. Ik bedoel, op het moment dat we naar een bakkerij gaan, dan zijn de broodjes heel dicht in de buurt. En dan kunnen we ze gewoon kopen. Maar meer in de zin van, je ruikt het. Normaal gesproken loop je naar beneden de trap af op zondagochtend. Ruik je de vers gebakken broodjes, kun je aanschuiven en lekker eten.
2: Op die fiets bedoel je. Ja, ja.
0: En nu stap ik naar buiten op mijn fietsje. Ik ruik die vers afgebakken broodjes en ik kom er niet bij.
2: Ja,
0: dat idee krijg ik ervan.
2: Ja, dat is een beetje zuur. Is dat dan,
0: Maar goed, dat belooft verder ook geen lekkere dag te worden, hoor. Ik bedoel, en naast dat je niet bij de broodjes kunt, qua weerbeeld is het ook helemaal niks vandaag. Dus je moet er zelf maar een beetje wat van maken. Wij helpen je natuurlijk tot 10 uur met de ochtendshow. Maar aan het einde van de week, nou, dan belooft het toch wel wat aan te komen.
2: Ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ben ook vooral benieuwd hoe lang we erop blijven hopen. In de zin van dat we niet al meteen gaan klagen. Het wordt te warm.
2: Maar meestal is het gewoon, weet je, dan zie je van die mooie temperaturen. Het begint nu alweer af te zwakken, zie ik. Want het wordt nu al 2 graden minder.
0: Hoeveel graden wordt het nu dan?
2: Het wordt in plaats van 27 graden wordt het nu 25 graden.
0: Oh, dat was gisteren ook. Het was vrijdag inderdaad 30 graden.
2: Maar volgende week woensdag bijvoorbeeld, mensen.
0: Nee, hou op. Nee,
2: echt,
0: doe dat nou niet. Kijk nou niet zo ver vooruit. Dat heeft allemaal geen zin, joh.
2: Ik denk dat ik lekker de caravan laat staan. En dat ik zoiets heb na het Pinkse weekend van toedeledokie, jongens. Ik blijf lekker nog even een week hier.
0: Nee, dat kan niet. Je moet werken.
2: Ja, jammer dan.
0: Maar wat zegt de temperatuur dan?
2: 29 graden woensdag volgende week. Ja, dat is niet echt.
0: Oh, binnen zitten met een of ander ijspakket of zo. Goed. Het weer voor vandaag. Klopt hier een draaiboek? Wil ik toch even gecheckt hebben? Oké, mooi.
2: Ik zal voortaan de datum erbij zetten. Dan weet je gelijk dat die klopt.
0: Of ik kom wat eerder. Dat helpt ook wel.
2: Dat kan goed schelen.
0: En vanochtend is het eerst op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en oosten regent het van tijd tot tijd. In de loop van de ochtend dan wordt het vanuit het zuidwesten uit droog. Komt de zon tevoorschijn, maar ja, niet voor lang. Want aan het einde van de ochtend komen er in het zuidwesten ook weer enkele buien voor. Vanmiddag schijnt de zon zo af en toe en zijn er enkele buien te zien. Plaatselijk met zelfs hagel en onweer. Ja. Had je die klap gisteren nog gehoord?
2: Nee.
0: Rammen die bam bam bam.
2: Nee, die heb ik niet gehoord. Hoe laat was het ongeveer?
0: Uurtje of half vier?
2: Nee, niet gehoord.
0: Nou, echt een harde klap hoor. Goed, in de namiddag wordt het in het westen uit droog en ook zonnig. De maximum temperatuur ligt tussen de 14 graden aan de westkust tot 17 graden plaatselijk in het oosten. Ben jaloers?
2: Nou. Ja,
0: maar goed. Het wordt geen droge dag vandaag. Dus neem in ieder geval je regenpak mee, je paraplu en de radio op je speakers. Want wel heb je die regendruppels door. Ook deze eerste werkdag van de week. Vandaag maandag 18 mei en welkom bij de ochtendshow. Muziek ook onderweg voor je van Kygo, Khalid en Griffin. En ook Aretha Franklin en George Michael hoor je zo. Wees welkom.

0: Kygo, Khalid en Griffin, Save My Love in de ochtendshow. Daarvoor ook nog Aretha Franklin, George Michael en I Knew You Were Waiting. For me. Nou ja, voor de ochtendshow tot 10 uur zijn we bij je. Goedemorgen, Studio Alphen Kagen Brazen waar je naar luistert. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Afgelopen weekend is er natuurlijk weer veel gebeurd. Veel gebeurd in het, in de zin van het nieuws. En ik weet niet of je het een beetje hebt gevolgd, zo niet. Dan praten we je even bij over hetgeen wat er in de afgelopen 12 uur is gebeurd. Oftewel, de nieuwsservice voor deze maandag.
2: Ik lig zo lekker in mijn bedje.
0: Nou, we zijn eruit hoor.
2: Veel te vroeg om op te staan.
0: 6 voor half 8. Goedemorgen.

0: Zit er in het nieuws.
1: De nieuwsservice voor maandag 18 mei 2026 vandaag. Ries, wat is jou opgevallen?
2: In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Daarbij zijn 4 mensen gewond geraakt. De tieners reden in gestolen voertuigen door de stad en schoten op woningen, 2 brandweerkazernes en willekeurige voorbijgangers. 1 van de slachtoffers raakte ernstig gewond. In een deel van Austin waarschuwden autoriteiten mensen om binnen te blijven zolang de daders nog op vrije voeten waren. De politie pakte 2 jongens van 15 en 17 jaar op. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Het vuurwapen dat werd gebruikt was gestolen. Een motief voor de beschietingen is niet bekendgemaakt. Het is echt only in America, zeggen ze dan maar. Hè?
1: Only in America. Van wie is dat liedje ook weer?
2: Black Box was het.
1: Oh ja, Black Box inderdaad. Het is wel weer dat de discussie natuurlijk weer oplaait over al dan niet wapenverkoop in Amerika. Maar goed, we weten ook, voorlopig blijft dat nog wel aan. En ik denk ook wel met de komende 26 presidenten dat dat niet zomaar vervangen wordt.
2: Nee, dat, zeker niet met deze president.
1: Nee, maar ook de komende presidenten niet. Ik bedoel,
2: dat zal ook niet.
1: Zoveel mensen hebben inmiddels al wapens. Het wordt gewoon ook verkocht in de lokale supermarkt, bij wijze van. Klopt. Het is echt bizar, maar goed. Je ziet wat er van kan gebeuren. Maar nu is het weer flinke discussies überhaupt in Amerika? Of is het gewoon, we nemen het aan van het nieuws en het is zo?
2: Het is dezelfde ellende.
1: Ja, bizar hoor. Goed, ander nieuws dan nog. Ook een beetje heisa in Duitsland. Ze zijn het wel gewend daar, want de stad waar we het over gaan hebben, dat is wel een stad waar veel van dit soort dingen liggen. Omdat ze ten tijde van de Tweede Wereldoorlog flink zijn gebombardeerd. Want in Duitsland zijn er namelijk meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog ontmanteld. Moesten tienduizenden mensen worden geëvacueerd. En dat gaat dan over de stad Pforzheim. Die stad is ten tijde van de Tweede Wereldoorlog dus flink gebombardeerd. Het komt regelmatig voor dat er bommen uit de Tweede Wereldoorlog wordt gevonden. Maar nu dus meerdere bommen tegelijkertijd. Ja, dat is nogal wat. Ja, als er tienduizenden mensen moeten worden geëvacueerd uit zo'n stadje, dat is ook wat hoor. Flinke operatie dan.
2: Dat is een flinke leegloop. Ja, en mensen zijn natuurlijk bang voor de spullen natuurlijk.
1: Ja, dat niet alleen, maar ook gewoon, het is nu opgemerkt. Maar op het moment dat het niet opgemerkt is gebleven en er ontplofte toch één op onverhoopt. Ja, dan ben je toch de sjaak.
2: Ja, maar hoe groot is de kans dat alsnog gebeurt dan? Als er zoveel jaar daar al ligt.
1: Weet ik niet. Heel vaak wordt er natuurlijk dit soort ontruimings- of ontmantelingsacties uitgevoerd. Vanwege bommen die er nog steeds worden gevonden. Maar in hoeverre is het nog steeds gevaarlijk? In hoeverre is het nog steeds actief, weet je wel? Dat vraag ik me altijd af. Goed, zeker voor het onzekere, dat is dus ook gebeurd nu. Het is de grootste ontruiming in jaren. In die stad was eerder deze week een onontplofte bom van 1,8 ton gevonden. Dat is een flinke jongen.
2: Ja, dat is een flinke.
1: Een Britse bom gaat het om, met 3 ontstekers die alle 3 onklaar moesten worden gemaakt. Zo'n 30.000 mensen moesten het gebied verlaten. In Bitburg zijn 7 Amerikaanse bommen ontmanteld. 7.
2: Zo dan.
1: En waarschijnlijk hebben ze dan van die bouwprojecten dat ze dan ineens tegenkomen omdat ze in de grond aan het graven zijn, maar toch. Het komt in Duitsland vaker voor dat grote gebieden moeten worden ontruimd vanwege ontplofte bommen die door de geallieerden op dit land zijn gegooid. Nou, tot zover over de bommen. Dan nog even een pas op berichtje.
2: Oké.
1: Waarschuwing. Want de politie waarschuwt gebruikers van Facebook en Instagram voor advertenties waarin bekende winkels hoge kortingen lijken aan te bieden. In werkelijkheid zitten hier oplichters achter. Zijn niet de winkels zelf. Ja, sommige winkels zijn ook oplichters hoor, daar niet van. De advertenties leiden naar nepwebsites die erg op de originele website lijken. Wie daar iets koopt, is zijn geld dan ook kwijt. Ook Google, Snapchat en TikTok zijn zulke oplichters op actief. Maar de platforms van Meta worden het meest gebruikt. Sinds juni vorig jaar heeft de politie 535 websites officieel aangemerkt als criminele webwinkel. Daarvan adverteerde ruim de helft op Facebook en Instagram. De politie vindt dat Meta meer moet doen om deze oplichting tegen te gaan. En volgens mij is dit al een tijd lang ook discussie geweest in de Europese Unie.
2: Het is al jaren aan de gang natuurlijk, het hele gebeuren.
1: Buiten het feit omdat überhaupt Meta meer moet doen om ervoor te zorgen dat jongeren niet misleid raken of dat ze weer slachtoffer zijn van oplichtingspraktijken door niet per se dingen aan te kopen, maar wel andere zaken. Maar dit is daar ook een onderdeel van. En de politie die waarschuwt daar nu dus voor. Maar ja, of dat de politie zoveel invloed heeft op Meta, ik denk het niet. Want op het moment dat zij contactgegevens van Meta zoeken, dan zijn ze net zo lang op zoek als wij. Ook wij kunnen geen contact krijgen met Meta. Het gebeurt wel eens, hè, dat influencers bijvoorbeeld, dat zij geblokkeerd raken op een of andere manier. Dan is dat ergens een fout of heeft de AI-server van Meta heeft iets fout opgemerkt, waardoor ze dan als schadelijk kunnen worden bestempeld. En dan willen ze contact opzoeken om hun account weer terug te krijgen. Ja, dat is gewoon niet te doen.
2: Nee.
1: En als je dan online contact wil zoeken door een contactformulier in te vullen of de zogenaamde AI-hulp, de helpdesk, ja, dan komen ze er ook niet doorheen. Hè. Laat staan als een zogenaamde gewone burger, dan heeft het helemaal geen zin. Maar goed, wees opgepast dus bij deze. Niet alleen de politie waarschuwt ervoor, maar ook wij. Wees echt wel opgepast voor het moment dat je vanaf of vanuit een advertentie iets aanklikt, iets wil kopen. Surf eigenlijk gewoon naar de officiële website, want dan weet je zeker dat je goed zit.
2: U is gewaarschuwd.
1: Zo is het. Zometeen in de ochtendshow nieuws weer in verkeer. Ook zometeen in de ochtendshow. Waar of niet waar? We gaan er weer spelen. Thijs van der Dus heeft zich inmiddels weer gemeld via de app. Studio11.nl/WhatsApp. Zet hem ook alvast klaar. Want via die app kun je meespelen met waar of niet waar. Hoe dat spel precies eraan toe gaat, je hoort het zometeen. Eerste man die harten verovert. Zeven, nou ja, weet ik voor hoe lang eigenlijk in die Johan Cruijff Arena staat. Weet jij dat, Ries? Hoeveel shows? 400.000, toch?
2: 10, geloof ik.
1: Ja. Harry Styles heb ik het over. Music in a sushi restaurant. Ja.

0: Ja, ik zei music in een sushi restaurant, maar het is music for a sushi restaurant.
1: Ja. Dat ja.
0: Ja, dus mocht je een sushi restaurant zijn bij deze, ja, je kunt hem gewoon draaien hoor. Ik bedoel, wel even Buma stem gaan betalen, maar... Harry Styles, Music for a Sushi Restaurant dus afgelopen weekend. Ja, de eerste shows in de Johan Cruijff Arena. Alvorens veel mensen al in rijen voor de arena stonden. In tentjes. Nou ja, in tentjes. In eerste instantie wel, maar die werden later weggehaald door de politie. Want dan mocht dan weer niet van de burgemeester Halsema. Die zegt ook, ja, ik ga het niet aanmoedigen om daar urenlang voor de deur te liggen. Terwijl je geen eten, drinken, weet ik veel wat allemaal hebt. Je niet even naar het toilet kunt. En dat is natuurlijk wel de eerste levensbehoefte eigenlijk van een mens. Dus dat wil dus niet ontzeggen. Maar ze zei, ja, ontzegde wel het feit dat je daar dus mocht overnachten.
1: Toch, dat is logisch, wildkamperen noemen ze dat dan, hè?
0: Ja, eigenlijk wel. Maar goed, je ziet het steeds vaker, hè? Zeker bij dit soort grote artiesten, dat mensen voor de deur gaan liggen.

0: ondanks die 10 shows, het is nog steeds niet uitverkocht.
1: Nee, dat had ik ook begrepen inderdaad, ja.
0: Maar het is ook knoepertje duur.
1: Dat, het is duur. Zelfs scalpers zijn aanwezig. Zelfs die zijn bezig. Alleen die hebben zichzelf een beetje in de vingers geknepen, of gebeten. Want ja, ze krijgen de kaartjes toch niet verkocht?
0: Nee, ze krijgen de kaartjes niet verkocht. Buiten het feit omdat, in heel Europa gaat hij verder niet optreden. Nederland is het enige land.
1: Ja.
0: Dus heel veel mensen die moeten uiteindelijk naar Amsterdam komen om dat concert bij te wonen. Nu heeft hij dit gedaan, want wij vroegen ons af, ja, waarom gaat hij dan 10 keer in Amsterdam staan en niet in andere steden van Europa? Dat doet hij dus voor het milieu, schijnt.
1: Okay.
0: Omdat hij dan niet continu hoeft te vliegen, overal nergens naartoe alle spullen mee hoeft te nemen. Net als Adele, weet je wel, die dan een eigen theater eigenlijk had gebouwd.
1: Ja.
0: Daar wekenlang, maandenlang stond.
1: Ja.
0: Ja, dat is een beetje de nieuwe trend binnen de muziekwereld.
1: Okay, nou, mag je wel blij zijn dat je naar wij in Nederland wonen dan, als je in Amsterdam, dat je naar Amsterdam toe moet. Ja, weet je, er zijn ook mensen die moeten helemaal vanuit Bulgarije komen.
0: Nou ja, over Bulgarije gesproken. Nee, dat klopt inderdaad. Dus die mensen die moeten naast het kaartje, wat ook knijter duur is, moeten ze en hotel overnachting en vervoer.
1: Die zullen ook niet goedkoop zijn, wat flink omhoog zeggen van die prijzen.
0: Tuurlijk. Ja. Zo is het wel natuurlijk. Daar zal Harry Styles niks van in zijn zak steken. Althans, daar gaan we vanuit. Of ze moeten ineens allemaal deals hebben gesloten. Gaan we niet vanuit. Waar we wel vanuit gaan is dat hij mensen bezinkt. Met zijn eigen muziek. Maar afgelopen weekend, ja, het was niet alleen een heel leuk weekend voor hemzelf. Niet voor het hele publiek, maar ook speciaal voor Jana. Want die was jarig namelijk. Moet je luisteren.
1: Leuk hoor.
0: Wie wordt er nou toegezongen op zijn verjaardag door Harry Styles? Ik denk dat als je moet boeken, dan ben je gewoon heel veel geld kwijt.
1: Dat denk ik wel,
0: bijzondere ervaring voor
1: Jana.
0: Dus
1: een verjaardag die ze nooit zal vergeten.
0: Nee, zo is het inderdaad. Goed, de ochtendshow op Studio Alf en Karen Braasem. Zometeen dus waar of niet waar. Zet je app alvast open, studioalf.nl/WhatsApp. Want zometeen dan krijgen we weer 3 stellingen van Thijs van der Dussen, vriend van de show. En we gaan daarop antwoorden met waar of niet waar. Ik hoop dat je ook mee wil spelen. studioalf.nl/WhatsApp dus om alvast klaar te zetten voor zo. Eerst even de oren open, want we gaan luisteren naar het nieuws van 7:30. Jort, de NOS met hoofdpunten.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat vorig jaar een record aantal mensen is geëxecuteerd. Volgens Amnesty gaat het om ruim 2700 mensen, een stijging van bijna 80%. Vooral in Iran werd de doodstraf vaak uitgevoerd. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In die nep-advertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat MEDA meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Het zuiden van China is getroffen door een aardbeving. De beving had volgens staatsmedia een kracht van 5,2. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Het weer, in de loop van de dag pittige buien vanuit het zuidwesten en het wordt maximaal 16 graden.
0: Dan nog het nieuws uit de regio. Richard Harman, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De vermiste Ara van Vogelpark Avifauna is weer terecht. De papegaai Rio was vorige week maandag na een vogeldemonstratie verdwenen. Een dag later werd de vogel teruggevonden op een schoolplein en herenigd met zijn verzorger, die al 17 jaar met hem werkt. Het schildpaddencentrum blijft voorlopig gesloten voor bezoekers. Door strengere ventilatie-eisen sinds corona zijn bezoekdagen al bijna 5 jaar niet mogelijk. Een nieuw systeem kost zo'n €90.000 en dat geld is er niet. Het centrum zegt dat de zorg voor de schildpadden nu voorrang heeft. Yvonne Peters wordt mogelijk wethouder in Alphen aan den Rijn. Nieuw Elan draagt haar voor als opvolger van Gerard van As, die stopt na ruim 20 jaar als wethouder. Peters was sinds 2014 wethouder in Kagen-Braassem en werkte daar mee aan grote bouwprojecten zoals Braassemmerland. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Ja, ik zit ondertussen even te zoeken naar dat Rio de Janeiro, Rio, wow. Zou toch wat zijn, hè, als die dan...
3: Maywood was dat toch?
0: Wat zei je?
3: Maywood was dat.
0: Oh ja, Maywood, ja, inderdaad. Even kijken hoor, kan ik dat vinden? Nee, tuurlijk niet.
3: Het is gewoon Rio, heet dat nummer gewoon.
0: Ja, dat snap ik, maar als ik het hier kan niet vinden.
3: Niet?
0: Nee.
3: Wat erg, 81.
0: Ja, af en toe dan... Oh, hier, wacht even.
3: Oh, ik wil net zeggen.
0: Oh, ik heb hier meerdere Rio's. Ik heb hier Dizzy Man's Band, ik heb Maywood, ik heb Michael Nesmith, ik heb Duran Duran, een Netsky, ook een Rio. Wat wil je? Welke wil je horen?
3: Maakt mij niet uit, joh.
0: Maakt jou niet uit?
3: Nee,
0: nou, die Dizzy Man's Band, die ken ik even niet. Dus even een klein stukje. Oh, klinkt ook gezellig trouwens. Zat die verzorger... Dat hij 17 jaar lang met haar werk. Denk, woe, ik kan hem niet vinden. Help!

0: goed. Dankjewel voor het nieuws, Ries.
1: Yes.
0: Dan nog de verkeersinformatie van de ANWB. 3 files op dit moment die 5 minuten of langer duren. Waaronder op de A4 te vinden, Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hoflied 4 kilometer. Vertragingstijd 7 minuten. Na 20 dan Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 4 kilometer staat er. De vertragingstijd is 8 minuten. Ook op onthoud op de N11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. Daar staat op dit moment 3 kilometer. Je vertragingstijd is 6 minuten. Hoe is het op het spoor?
2: Op het spoor zijn de werkzaamheden rondom Utrecht en Amsterdam. Mocht je die kant op gaan, check voor vertrek even de reisplannen van de NS.
0: 10 minuten over 7:30 is het Goedemorgen. De ochtendshow op Studio LVK gebrazen. En zometeen, we gaan hem weer doen hoor. Waar of niet waar? Speel mee via de app.

0: Cheap Trails, Sia en Jean-Paul. Daarvoor ook Ilo en Don't Bring Me Down in de ochtendshow. Studio Alphen Kagenbrazem, een hele goede morgen. En een goede morgen zeg ik ook tegen Luc. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Luc Schildkamp, jij bent een student. Althans, ja, nog niet echt student. Je bent middelbare scholier.
1: Ja.
0: En deze week loop je mee met de ochtendshow. Want jij moet stage lopen.
1: Ja, ik moet een week stage lopen en ik heb gekozen om hier stage te lopen.
0: Leuk, welkom. Wat wil jij leren van de radio?
1: Ik ga vandaag gewoon kijken hoe het allemaal hier werkt. En ik heb er gewoon zin in en dan gaan we gewoon zien wat voor week het gaat worden.
0: Ik ben heel benieuwd namelijk, want jouw vader is een radio-dj, onder andere. Is ook een voice-over. We kennen hem ook allemaal als presentator van onder andere Bevrijdingsfestival.
1: Ja,
0: Frank klopt. Schildkamp is dat. En die, je ziet hem vaak op het podium. Of met een kek jasje aan, of gewoon een trui van Bevrijdingsfestival. Want ja, hij moet wel herkenbaar zijn natuurlijk. En je ziet hem ook wel eens bij een intocht met een boot en zo. Doet hij ook nog wel eens dingen.
1: Ja, dan heeft hij een heel mooi rood pak aan. Dan, dan zie ik hem ook wel eens.
0: Maar is hij wel een beetje opgekleed?
1: Ik zie hem soms, zie ik hem ook thuis. Dan heeft hij ook altijd zo'n rood pak aan.
0: Ja, echt waar?
1: Altijd.
0: Is zijn pyjama ook rood dan?
1: Alles is rood.
0: Alles is rood?
2: Nou.
0: Oh. Dus rood is wel zijn lievelingskleur, zou je kunnen stellen?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Is het ook zo dat zijn liefde voor radio, voor de stem, voor geluid... iets wat hij ook aan jou heeft meegegeven bij de geboorte? Of is dat nog iets wat je moet ontdekken eigenlijk?
1: Nou, ik ben vroeger vaak wel meegeweest naar de radio.
0: Okay.
1: Dus het heeft wel invloed gehad op, denk ik, mijn gevoel voor radio.
0: Ja, en ook wel dat je lekker babbelt, want dat gaat wel vlot zo op deze manier. Heb je ook dingen in moeten spreken voor hem als kind zijnde?
1: Ja, ik heb ook zelf dingen ingesproken.
0: Ja?
1: Ja, best wel een paar dingen, maar niet al te veel.
0: Wat heb je onder andere ingesproken dan?
1: Ik heb met heel mijn familie iets voor een resort had ik ingesproken. En een kaasreclame kan ik nog herinneren. Maar voor mij heb ik wel meerdere dingen ingesproken, maar niet al te veel.
0: Oh, wat grappig joh. En ook wel eens dingen die hij dan heeft gebruikt in zijn radio-uitzending?
1: Nou, dat weet ik niet meer, maar vast wel. Hij heeft vast wel iets gebruikt.
0: Dat is zo lang geleden, dat is niet meer bijgebleven. Nee.
1: Nee,
0: ik probeer dat ook een beetje te doen met mijn dochtertje.
3: Goedemorgen.
0: Dat is mijn dochtertje namelijk. Die vindt het ook leuk om af en toe door die microfoon heen te blaren. Dus ik vind het wel grappig dat, na lange tijd dat jij bent opgegroeid... nu hier zit op 15-jarige leeftijd en dan meedoet met de ochtendshow... even kijkt of dit wat voor je is. Misschien trek je wel in de voetsporen van je vader.
1: Ja, we gaan het zien. Het is wel een heel erg ver vooruitzicht. Want ik ben nog wel jong, maar ik weet nog niet wat ik wil gaan doen na de middelbare school.
0: Nee, precies. Daar ben je te jong voor, denk ik ook, om dat echt te weten. Ja, sommige mensen die weten dat al bij hun geboorte, hoor. Dat ze iets willen. Maar voor jou is het nog echt wel een ding even om te ontdekken. Toch wil ik even aan jou vragen om iets te zeggen. Wacht, maar er is meer.
1: Wacht, er is meer.
0: Ja, nee, dit zit er wel in, hoor.
1: Ja, het zit in de familie.
0: Nee, je vader is lange tijd de voice-over. Ja, is hij dat nog steeds?
1: Ja, nog steeds.
0: Nog steeds.
1: Alleen Telcel is failliet.
0: Ja, die is failliet, ja.
1: Dus nu niet meer.
0: Nu niet meer. Maar hij is wel nog steeds voice-over, maar niet meer van...
1: Niet meer van Telcel.
0: Bestel nu, want dan krijg je nog de tweede artikel gratis. En wacht, er is meer. Want als je nu echt bestelt, krijg je ook nog gratis handdoeken erbij.
1: Ja, dat heb ik vaak moeten horen vanuit zolder. Ja.
0: Vreselijk, lijkt mij.
1: Nou ja, op een gegeven moment ween je er wel aan. Maar zo leuk is het allemaal niet, nee.
0: Nee, je zet het niet expres nog aan op televisie als je dan...
1: Soms dan zit je te zappen en dan hoor je je eigen vader op de radio. Dat is dan, op tv zelfs, dan wel grappig. Alleen op een gegeven moment went het ook een soort van. Ja, het is ook niet alsof ik er heel vaak naar zit te kijken of zo. Want zo interessant is het allemaal niet.
0: Nee, maar vind je het dan niet op een gegeven moment ook irritant? Omdat je zo vaak je vader stem hoort?
1: Ja, zo vaak hoor ik hem niet.
0: Okay.
1: Dus het valt wel mee hoe... Het is niet irritant, nee.
0: Nee. Maar het is ook niet dat als hij dan zeg maar jou gaat corrigeren op iets, weet je wel, ja, je bent toch tenslotte zijn kind, dat hij dan ook zo'n stem opzet?
1: Nou ja, soms...
2: Er is meer.
1: Ja, soms zegt mijn moeder wat... Soms zegt mijn moeder ook wel tegen hem dat hij echt dan zijn radiostem gebruikt.
0: Oké. Okay. Dat ligt dus niet alleen aan mij, dat heb ik ook wel eens thuis gehoord namelijk. Dus,
2: hier nog één.
0: Ja.
2: Vooral met het, bij het bestellen bij zo'n drive-in.
0: Oh zo?
2: Ja, doe ik het ook namelijk.
0: Dat je dan zegt, ik wil 5 hamburgers. Maar wacht, er is meer. Geef mij ook nog 5 kipnuggets. Ja.
1: Ja, dan begint hij, als er een microfoon is, komt er een hele andere stem naar boven.
0: Ja, dat merk ik wel bij hem inderdaad. Als je gewoon normaal op niveau praat met hem, maar dat heb ik ook hoor. Het is zo herkenbaar. Oh, het is zo groot. Het is net alsof ik zeg maar met mijn toekomstige kind aan het praten ben. Nou, toekomstige kind, mijn dochtertje, maar dan op 15-jarige leeftijd. Dat ze dan op deze manier tegen mij spreekt van, nou ja, alles wat jij net hebt genoemd. Vind ik heel grappig.
1: Ja.
0: Nou, zeg, we gaan een spelletje spelen. Heb jij daar een beetje zin in?
1: Ik heb er heel veel zin in.
0: Ik ga het ook even uitleggen. Want we gaan weer waar of niet waar spelen. Thijs van der Dussen, ex-stagiair van de show. Nou, zo mogen we hem niet meer noemen. Een vriend van de show tegenwoordig. Die heeft weer 3 stellingen verzameld. En die gaat hij zo meteen aan ons voorleggen. Wij kunnen daarop antwoorden met 2 antwoorden, Luc. Dat is namelijk waar of niet waar. Het is heel simpel eigenlijk.
1: Ja, dat maakt het wel makkelijk.
0: Ja. Jij kunt ook meespelen via de app studio.nl/WhatsApp. Zet in je bericht een 1, 2 en 3. Daarachter dan.

0: waar of niet waar. Zo weten we namelijk ook welk antwoord bij welke stelling hoort. En dan gaan we kijken wie de dagwinnaar wordt. Zowel hier in de studio als jij thuis. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Is Ries er ook klaar voor?
2: Ja, kom erop, joh.
0: Ja, kom erop. Nou, dan zeggen we kom erop tegen Thijs van der Dussen. Thijs, goedemorgen.
3: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Er bestaat een planeet waar het donkerder is dan steenkool. Waar of niet waar?
0: Er bestaat een planeet waar het donkerder is dan de kleur van steenkool. Dus niet steenkool, zeg maar, wat je kan eten, hoor. Steenkool, gewoon dat zwarte. Weet je wel? Is dat waar of niet waar? Wat denk jij, Luc?
1: Ik denk dat het waar is.
0: Jij denkt dat het waar is? Dat het echt heel donker kan zijn?
1: Ja.
0: Oké. Wat denk jij, Ries?
2: Een plek waar het donker... Of tenminste, er bestaat... Nog eenmaal.
0: Er bestaat een plek waar het donkerder is dan de kleur van steenkool.
2: Ja, denk van wel.
0: Ja? Ja, ik denk ook dat het waar is. Dus 3 keer waar kunnen we bij deze noteren. En wat denk jij? Zet hem achter je eerste cijfertje, oftewel cijfertje 1... in de app studio11.nl/WhatsApp. Achter nummer 2 zet je het antwoord op de volgende stelling.
3: Stelling nummer 2. Je vingers krijgen rimpels in water, zodat je meer grip hebt.
0: Oeh. Ja, je krijgt, als je heel lang in het water ligt, krijg je van die rimpels, weet je wel. Uh-huh. Alsof je een of ander oud opetje bent. Maar is dat dat je daardoor meer grip krijgt? Of krijg je daardoor minder grip? Dat is eigenlijk een beetje de vraag. Is het waar of niet waar? Dat wanneer je dus die rimpels hebt, dat je meer grip hebt. Is het waar of niet waar? Wat denk jij, Luc?
1: Nou, ik denk dat deze ook waar is.
0: Dat die waar is. Wat denk jij, Ries?
2: Ik zeg gewoon voor de vorm zeg ik het je niet waar.
0: Jij zegt niet waar.
2: Ja.
0: Ja, ik twijfel een beetje. Want op het moment dat je dan heel lang onder water hebt gestaan, dan heb je van die rimpels. Maar ik heb toch meestal dan wel, maar dat komt misschien ook omdat mijn handen nat zijn, dat ik van alles uit mijn handen laat vallen.
2: Ja, daarom juist.
0: Dus krijg ik dan zeg maar juist meer of minder grip? Of heeft dat weer te maken met het water? Ja, toch zeg ik dat het niet waar is.
2: Ja, jij zegt ook dat het niet waar is?
0: Ja, ik ga ook maar voor niet waar.
2: Oké. Okay.
0: Stelling nummer 3 dan.
3: En stelling nummer 3. Bamboe kan op 1 dag meer dan 1 meter groeien. Waar of niet waar?
0: Ik weet wel dat bamboe binnen een halve minuut opgegeten kan worden door panda's. Want die eten ze zo snel altijd op. Het is echt alsof het water is, zo snel gaat naar binnen. Maar goed, kan het meer dan 1 meter groeien in een dag? Wat denk jij, Luc?
1: Ja, volgens mij is deze stelling ook waar. Dus ik ga alle 3 de stellingen voor waar.
0: Het zou zomaar kunnen, hoor. Het komt wel eens vaker voor, namelijk. En wat denk jij, Ries? Waar zet jij op in?
2: Nog één keer de vraag.
0: Kan bamboe op een dag meer dan 1 meter groeien?
2: Nee, dat is niet waar.
0: Is niet waar?
2: Nee.
0: Oké, okay. Hoezo is het niet waar dan?
2: Het werd vroeger gebruikt... Ja, dat is echt heel smerig. Dit werd vroeger gebruikt als een martel iets.
0: Ja.
2: Iemand, een man werd dan dus boven een afgesneden stuk bamboe gezet.
0: Ja.
2: Of neergelegd. En dat zou dan gaan groeien. Mm-hmm. Elke dag met zoveel centimeter. En dat zou dan gewoon...
0: Door het doorheen spiezen.
2: Ja.
0: Maar dat niet binnen een dag dus?
2: Niet binnen een dag, nee.
0: Ja, ik vind het sowieso wel snel, hoor. Binnen een dag dat het een meter kan groeien. Maar ik zag ook wel, Luc, een beetje... Echt van een stelling innemen van, nou, dit weet ik, haha. Dus misschien zijn blik gewoon een beetje zo'n pokerface wat hij opzet.
1: Het was een gokje.
0: Een gokje. Nee, dat moet je niet zeggen, je moet gewoon zeggen, ik weet het, joh.
1: Ik weet het.
0: Moet je alleen zo meteen weer ontkennen als het fout is?
1: Ja, dat komt goed.
0: Nee, okay.
1: Maar het is niet fout.
0: Ik zeg ook dat het niet waar is.
2: Is ook niet waar?
0: Oké. We gaan het zien wat de antwoorden zijn. Laten we ze nog een keertje even doornemen, want dan weten we alle stellingen toch weer opnieuw.
3: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe ronde van waar of niet waar.
0: Hi.
3: We beginnen bij stelling nummer 1. Er bestaat een planeet waar het donkerder is dan steenkool. Ja. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar is de vraag.
3: Stelling nummer 2. Je vingers krijgen rimpels in water, zodat je meer grip hebt.
0: Ja, waar of niet waar?
3: En stelling nummer 3. Bamboe kan op 1 dag meer dan 1 meter groeien. Waar of niet waar?
0: En ook hier de vraag waar of niet waar. Wat denk jij? Zet het in de app. studio11.nl/WhatsApp. In bericht zet je dan 1, 2 en 3 dachten. Dan waar of niet waar. Zo weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Ja, wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar van maandag 18 mei 2026.

0: Richard Harreman, een vraag. Nou. Even kort, wat vind je hiervan?
1: Toen je hem instart had ik eventjes een split second had ik het idee van Little Thing Called Love van The Darkness. Dat je die instart.
0: Oké.
1: Maar later, na die split seconde was het alweer voorbij. Maar ik moet zeggen, ik vind het wel grappig. Lekker liedje.
0: Lekker liedje.
1: Luister goed weg.
0: Luister goed weg. Een beetje Måneskin natuurlijk. Lijkt ook wel een beetje op. Ja, met die gitaar en die bas en zo. Ja. Maar het is Jonas Love. Komt uit Bergen. Geboren op 8 september 1994 en komt uit Noorwegen. En voor dat land is hij ook afgelopen weekend uitgekomen voor het Eurovisie Songfestival. Okay. En dit was zijn plaat.
1: Oké, nou leuk.
0: Ja, dus een van die verrassingen waar ik het over had natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus het was niet allemaal heel slecht, hoor, Ries?
1: Nee, maar dat heb ik ook nooit gezegd, hè?
0: Nee, maar soms dan...
1: Het gaat ook mij ook niet om de muziek. Tenminste, sommige muziek hoeft voor mij echt niet op het Eurovisie Songfestival.
0: Nee.
1: Maar het gaat mij meer eigenlijk om de organisatie achter het Eurovisie Songfestival.
0: Nee, oké. Ik bedoel, daar kunnen we van alles over roepen. En daar vinden we ook met z'n allen wat van. Maar het verhaal dat, zeg maar... er ook wel leuke muziek wordt gemaakt en dat je af en toe doet verrassen. Daarom ben ik wel gaan kijken.
1: Ik had begrepen dat België nu al heeft gezegd dat ze volgend jaar niet mee gaan doen.
0: Nee, klopt. Dat was op de dag van de finale werd dat ineens geroepen.
1: Ja, omdat het ene jaar doet de RTBF doet het. Het andere jaar doet het de VRT het organiseren voor België. En een van die twee, dus degene die volgend jaar zit, die heeft gezegd van ja, dit gaan we niet doen, want... we zijn het gewoon niet eens over de politieke uitingen en zulke dingen allemaal.
0: Nee, precies. Nou ja, eigenlijk discussie waarom ook Nederland dus niet meedoet met het Eurovisie Songfestival. Maar goed...
1: meerdere landen.
0: Meerdere landen. En sowieso, naar aanleiding van dit jaar... worden er weer wat landen natuurlijk wat scherper in hun mening over het Songfestival. En gaan ze uiteindelijk kijken of dat ze wel of niet mee gaan doen volgend jaar. Maar dat zien we dan wel weer. In ieder geval Bulgarije, daar gaat het plaatsvinden. Zometeen in de ochtendshow, dan hoor je ook het winnende liedje. En dan ga ik ook even een kleine ronde doen met een aantal liedjes wat mij is opgevallen. Deze is daar onder andere een van, Jonas Love hoorde je dus. Met je zou zeggen nee, maar toch ja, inderdaad. Zeg, zometeen in de ochtendshow ook de antwoord op waar of niet waar. De stellingen van Thijs van der Dussen, die klinken als volgt.
2: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Er bestaat een planeet waar het donkerder is dan steenkool. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar is de vraag.
2: Stelling nummer 2. Je vingers krijgen rimpels in water, zodat je meer grip hebt.
0: Waar of niet waar?
2: En stelling nummer 3. Bamboe kan op 1 dag meer dan 1 meter groeien. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Dat is de vraag. studio11.nl/WhatsApp om jouw antwoord door te geven. Zet in je bericht 1, 2 en 3 de achter waar of niet waar. Zo weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Zometeen na het nieuws van 8 uur nemen we de antwoorden met je door. En gaan we bellen met Rick Zinnige, sportverslaggever bij Studio 11 en Kagebrazen. Want afgelopen zaterdag is er weer gevoetbald. En hoe is de teams vergaan? Straks hoor je het van hem. Want hij gaat je op de hoogte brengen van dat verhaal. Dat dus allemaal zometeen na het nieuws van 8 uur.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we gaan straks even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending...

0: compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
3: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
3: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaats.
3: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
3: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
3: Vacature@studioalve.nl.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: De Ochtendshow.
9: Hele goedemorgen, 8:05. De Ochtendshow op Studio Alve en Kage Brazen. En het nieuws krijg je van...
10: De NOS.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een recordaantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. En het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
12: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
11: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 750 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
13: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
11: Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dan het nieuws uit de regio. Richard, goedemorgen.
14: Goedemorgen. In Vogelpark Avifauna worden 160 Friese grutto-eieren uitgebroed voor een belangrijk onderzoek naar de nationale vogel. Inmiddels zijn al meer dan 50 kuikens uit het ei gekomen. Onderzoekers willen ontdekken waarom veel jonge grutto's hun eerste 40 dagen niet overleven. Uiteindelijk worden alle vogels weer vrijgelaten. Een 44-jarige man uit Dordrecht is veroordeeld tot 4 jaar cel voor zijn rol bij explosies in Alphen aan de Rijn en Nieuwkoop in 2021. De aanslagen hielden verband met de diefstal van 40 kilo cocaïne. Bij de explosie in Alphen moesten een moeder en 4 kinderen uit het raam vluchten. De rechtbank ziet de Dordtenaar als de man die de explosieven regelde. Horecazaken in Kaag en Brazen mogen tijdens het WK voetbal hun terras langer open houden. Dat geldt voor wedstrijden die door het tijdsverschil s'avonds laat of 's nachts worden gespeeld. Normaal moeten terrassen om 11 uur leeg zijn, maar de gemeente maakt voor het WK een uitzondering. Horecaondernemers moeten dit wel van tevoren melden. En tot zover het nieuws uit de regio.
9: Iets minder dan een maand, dan gaat het plaatsvinden, het WK voetbal. En dan speelt Nederland ook zijn eerste wedstrijd. Wie er voor het Nederlands elftal mogen uitkomen, dat is nog niet bekend. Want dat moet Ronald Koeman nog allemaal bekend gaan maken. Wanneer dat gebeurt, ik heb geen idee.
14: Eén persoon in ieder geval niet, die is sowieso niet gevraagd. Die is ook niet meer beschikbaar, zei die.
9: Ja, dat is Joey Veerman van PSV. Thijs de Ligt gaat ook niet mee, want die is net geopereerd.
14: Okay. Ook, Memphis, die heeft ook problemen, toch? Ja, die is ook al weken niet gezien.
9: Fysiek ook niet helemaal lekker. En ook, weet je ook weer, Simons van Tottenham Hotspur. Die is natuurlijk ook geblesseerd, dus gaat ook niet mee. Dus wat dat betreft heeft hij nog best wel een lastige keuze te maken, die Ronald Koeman.
14: En we hebben zo'n makkelijke pool dit keer.
9: Nou.
14: Ja, Tunesië, kom op.
9: Ja, nou, vlak Tunesië niet uit. Ik bedoel, het is best wel een goed land in Afrika. En ook Japan moet je niet uitvlakken, want die gaan ook best wel lekker. Terwijl je die van tevoren niet per se inschaalt als Maar een goede tegenstander.
14: Die Japanners zijn klein en snel, hè? Dus dat moet je echt voor oppassen.
9: En technisch en zo. Ja, dus misschien wordt het wel best... Nou ja, goed. Zitten we binnen een maand weer thuis?
14: Dat kan ook.
9: Verkeersinformatie dan van de ANWB. Ja, er staan een aantal meldingen op de wegen in de regio, althans files. De meldingen krijg je nu van me. Dat zijn die van 5 minuten of langer. Onder andere te vinden op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Leidschendam staat op dit moment 6 kilometer. Vertragingstijd is 23 minuten. De linkerrijstrook is dicht. Komt door een kapotte motorfiets. Wat doet die dan op de snelweg?
14: Motorfiets,
9: of is het gewoon een motor eigenlijk?
14: Is gewoon een motor, noem je een motorfiets, ja.
9: Zo'n motorfiets moet ik denken aan zo'n ding die je kan aantrappen, weet je wel.
14: Dat is Oud-Hollands.
9: Oud-Hollands. Ja. Lekker, ANWB, Oud-Hollands. A4, daarna richting Amsterdam. Nou ja, daar is ook Oud-Hollands aansluiten geblazen tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. 6 kilometer komt door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is afgesloten. Dan de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen Schiphol en Amsterdam Sloten, 4 kilometer. Vertragingstijd 5 minuten. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer, 6 minuten vertraging. En tot slot de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Tussen Rijnstaterwoude en de aansluiting met de A4. Daar staat 3 kilometer. De vertragingstijd is 6 minuten. Hoe is het op het spoor?
14: Op het spoor zijn er flink wat werkzaamheden rondom Utrecht en Amsterdam. Mocht je die kant op gaan, check voor vertrek even de reisplanner van de NS.
2: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Miles Smith, Die Hard en Drive Safe.
1: What music is that I hear? Something to try and make you feel at home.
0: Hele goedemorgen, van harte welkom bij de ochtendshow Studio Alphen Kagebrazem. Het is inmiddels 19 minuten over 8. Maandag 18 mei vandaag. Zometeen dan kreeg je de antwoord op waar of niet waar. De drie stellingen van Thijs van der Dussen. Zometeen zal ik ze ook nog een keertje even herhalen. Eerst gaan we even luisteren naar de stem van de enige echte.

0: Dikzinnige, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Nou ja, voor jullie eigenlijk niet zo'n hele goedemorgen, hè?
1: Nee.
0: Oh, kut.
2: Doe je nou?
0: Druk hem weg.
2: Oh,
3: dit is zo...

0: voor.
1: Ik sloeg meteen de mond. Ja, afgelopen weekend natuurlijk FC Volendam. Die speelde tegen een directe concurrent, namelijk Telstar. Voor ja, toch het ontlopen van de na-competitie.
2: Gooi me nou gewoon de uitzending uit.
1: Ja, sorry, ik druk op een verkeerd knopje, Rick. Spijt me.
3: Elke week is er wel weer wat aan de hand. Hè?
1: Het is ongelooflijk. Maar Rick, ik heb je hier aan de telefoon. Ja, nee, toch heel kort. FC Volendam gisteren moesten spelen tegen Telstar. Was natuurlijk voor het ontlopen van de na-competitie. Degradatievoetbal gaat het om. Ja, laatste minuut ongeveer. Nou ja, zo kan je het bijna wel noemen. Ronald Koeman junior, de keeper van Telstar. De zoon van Ronald Koeman, de bondscoach van Nederlands elftal. Die draait bijna Volendam de nek om in de zin van ja, geen lijfsbehoud. In ieder geval niet een direct lijfsbehoud.
2: Nou, dat is niet bijna, dat was helemaal. Ja, wat moet je ervan zeggen?
1: Ja, flinke
2: zit
1: domper.
2: Het zit ons niet mee in deze fase van het seizoen.
1: Nee, dat is duidelijk. Nou, nu moet er na competitievoetbal gespeeld worden. Wanneer gaat dat plaatsvinden en tegen wie?
2: Komende woensdagavond en zaterdagavond uit en thuis tegen Willem II.
1: Willem II, dat is het team zeg maar, van de keukenkampioendivisie die een aantal jaar geleden geloof ik is gedegradeerd. En nu weer hoopt terug te keren in de Eredivisie. FC Volendam die hoopt natuurlijk gewoon in de Eredivisie te blijven. Hoe laat zaterdag?
2: Zaterdag 8 uur en woensdag 6:15.
1: Oké. Okay. Zijn jullie er al een beetje klaar voor? Of moet het allemaal nog een beetje. Ja, heeft het nog een beetje zijn naweeën en moet het nog een beetje landen allemaal?
2: Ik ben bang dat we vanochtend wel wat scherven moeten rapen. Maar we zullen moeten. Dus we moeten door.
1: Ja, zo is het inderdaad. Nou goed, dat aankomende zaterdag. We horen er maandag wel weer meer over. Laten we het vooral hebben over het voetbal uit de regio. Want daar bellen we je natuurlijk voor. Afgelopen zaterdag is er weer een speelronde geweest in de amateurcompetities in de regio. En onder andere ARC die speelde, hè?
2: Ja, daar was ik zelf bij. Mocht ik zelf naartoe. ARC lag zowaar ineens weer een beetje op koers om kampioen te worden. Was natuurlijk Valk 68 tot op 2 punten genaderd. Maar het schoot zichzelf in de voet op bezoek bij DSO. Want in de derde minuut van de blessuretijd viel de 1-0 voor DSO. Ondanks een enorme kansenregen voor ARC. Vooral de tweede helft. De bal werd niet gemaakt. En dan kon die eeuwenoude de voetbalwet weer opzetten. Als je hem zelf niet maakt, dan valt hij aan de andere kant. En dat gebeurde. Dus ARC kan geen kampioen meer worden. Valk 68 is kampioen. En met nog 1 wedstrijd te gaan is ARC eigenlijk wel zeker van de na-competitie. En het enige wat het verschil nog kan gaan maken is of ze volgende week de periodetitel wel of niet pakken. Ze staan nu in puntengelijk met HVV op doelsaldo voor. Maar als ze de periodetitel wel pakken, dan ontloopt het Alphense Boys in een eventuele na-competitiefinale. Oh. En als ARC die wedstrijd niet wint, dan kan HVV tweede worden en in de competitie. En is ARC Alphense Boys mogelijk de na-competitiefinale.
1: Oh, dit wordt dan... eigenlijk hoop je daar natuurlijk op in de zin van dat het een hele spannende, leuke derby gaat worden. Aan de andere kant, ja, voor ARC hoop je dat natuurlijk niet. Dan hoop je gewoon dat ze dat ontlopen.
2: Ja, voor Alphense Boys ook, want de laatste wedstrijd werd natuurlijk gewonnen door ARC. En Alphense Boys is niet bepaald in de beste vorm op dit moment.
1: Nee, dat bleek afgelopen zaterdag ook weer, hè?
2: Ja, 2-0 verloren van HVV dus. Alphense Boys had een cruciale rol kunnen spelen. Alphense Boys kreeg een rode kaart. En in de 49ste en de 50ste minuut vielen de doelpunten voor HVV. Waardoor het 0-2 werd.
1: 0-2, verlies opnieuw dan voor Alphense Boys. Want ja, die zitten niet zo lekker in deze fase van de competitie. Toch hoop je dat ze in ieder geval de komende wedstrijden, of het wel of geen na-competitie is, beter gaan doen. Want ja, anders dan wordt het natuurlijk wel een beetje een moeilijk verhaal voor hun. Aan de andere kant, je hoopt in ieder geval ook dat ARC en Alphense Boys gewoon tegen elkaar gaan spelen, zodat het in ieder geval een heel spannend slot gaat worden.
2: Dat je zeker weet dat één Alphense ploeg de vierde divisie ingaat.
1: Nou, zo is het inderdaad. Laten we het vooral hebben over de tweede klasse C, want het moet zich allemaal in de komende weken nog uitwijzen. Maar Alfia, die speelde tegen Voorschoten. Ook dat werd een vrij spannende wedstrijd, heb ik begrepen.
2: Ja, klopt. Alfia trok hem in blessuretijd over de streep nadat Donny van der Neut in de eerste helft 1-0 maakte. En in de tweede helft Voorschoten vlak voor tijd de 1-1 wist te produceren. Ging het in blessuretijd toch nog de goede kant voor Alfia vanuit de penalty van Mohamed Yagoubi. En dat betekent dat Alfia officieel veilig is. En dat betekent ook dat Alfia zelfs nog met een Houdini-act een ticket kan verdienen voor de play-offs voor promotie.
1: Zo dan.
2: Als het zelf komende zaterdag wint van Sion en Graaf Willem II vak en Nootdorp allebei verliezen, Overigens zou een gelijk spel van Graafschap in twee vak ook nog kunnen. Maar dan moet Alfia met 6 goals verschil winnen. Dat zie ik niet zo snel gebeuren. Dus in theorie op papier zou Alfia nog een ticket voor promotie kunnen verdienen. Voor de na-competitie. Maar de kans dat het daadwerkelijk gebeurt lijkt me wel heel erg klein.
1: Lijkt klein. Aan de andere kant, ja, we hadden het een aantal weken geleden hier al over. En dat we eigenlijk de kans achten dat Alfia dit niet meer per se zou halen. Je noemt het zelf als een Houdini-act. En ja, de bal is rond in zover. Dus er kan altijd van alles gebeuren. En zover blijkt maar weer. Maar ook dat gaan we natuurlijk meemaken in de komende weken wanneer gespeeld gaat worden. Afgelopen weekend is er ook gespeeld in de derde klasse E. En dan hebben we het over Koudekerk. Winst voor Koudekerk tegen Oegstgeest.
2: Ja, een hele belangrijke 1-0 tegen Oegstgeest. De nummer 3 van de competitie. Dat is een knappe en belangrijke overwinning. Maar daarmee heeft Koudekerk zich officieus veilig gespeeld. Het zal een puntje moeten halen nog. Of hopen dat het in de laatste wedstrijd gewoon goed komt. Het is wel zo dat de twee ploegen onder Koudekerk een beter doelsaldo hebben. Dus het verliezen en die andere twee zien winnen, dat is geen optie. Maar het kan wat grijpen, zullen we maar zeggen. Dat geldt niet voor BSC. Zij hebben een behoorlijke mis gemaakt. 0-3 is het geworden tegen AC dit weekend. En dat betekent dat BSC met nog 1 wedstrijd te spelen veroordeeld is tot na competitie. Voor degradatie weliswaar. De tegenstander daarin is al bekend. Die komt uit de vierde klasse B, de competitie van Zwammerdam. Dat is KDO. En in de halve finale zullen die elkaar gaan treffen over 2 weken.
1: Ja, en die gaat dan over 1 wedstrijd, hè? Dat is ook bekend.
2: Ja, klopt inderdaad.
1: Is toch wel gek, hè, dat je dan maar 1 wedstrijd speelt? Of is dat wel gebruikelijk in het amateurvoetbal?
2: Dat verschilt per competitie.
1: Oh, dat verschilt per competitie, oké. Okay. Goed, in diezelfde competitie, derde klasse E, Esto tegen Aarlanderveen. Ja, Aarlanderveen, daar kennen we het verhaal al van. Al moet ik wel zeggen dat de uitslagen in de afgelopen weken best wel meevallen, lijkt het wel. Want waar ze normaal gesproken met meer dan 10 doelpunten verschil verloren, blijft het nu weer steken bij 6-0. Dus lijken ze het lek boven te hebben gevonden.
2: Dat klinkt een beetje lullig natuurlijk. Maar goed, Aarlanderveen had ook nog een rode kaart. En ze konden niet voorkomen dat het 6-0 werd, ja.
1: Ja, 6-0. Daar is alles mee gezegd in zover. Laten we het dan hebben over Zwammerdam. Want je had het net al over vierde klasse B. Daar komt KDO natuurlijk vandaan. Zwammerdam zit ook in die competitie. Zij wonnen dit weekend thuis van WDS.
2: Ja, klopt. En in die competitie is Roda 76 uit Bodegraven. Inmiddels gekroond tot kampioen. De competitie zit erop. Zwammerdam won 1-0 door een doelpunt van Justin Bons. Gaat er na competitie in. En zij spelen dan 30 mei de halve finale. Tegen Vredenburg, dat is de nummer 2 uit de vierde klasse A. Zwammerdam kan zich dus op gaan maken voor het toetje. En het zal zich ook nog wel even achter de oren krabben. Dat heeft de afgelopen weken best wel hier en daar wat onnodige punten laten liggen. En dat lijkt ze de kop gekost te hebben in het kampioenschap.
1: Ja, zonde wat dat betreft. Maar goed, ook daar kan van alles gebeuren. En dat gebeurde ook. Of dat ze uiteindelijk dit weten te behalen in die halve finale, hè? Dat ze zich veilig weten te spelen, dat is ook maar de vraag. Ook dat over 1 wedstrijd, want ook dat is in deze competitie het geval. De vijfde klasse A dan, Alphen tegen Kikkers, leuke burenruzie. Alphen tegen Kikkers komt uit Wouwbrug, hè, uit mijn hoofd.
2: Kikkers, Leimuiden.
1: Leimuiden, excuus, ja.
2: Het werd 2-1 van Kikkers. Alphen is natuurlijk al kampioen, hoeft er niet per se meer. Werd deze wedstrijd in het zonnetje gezet. Werd een feestwedstrijd, alleen de uitslag niet. Want dat werd 1-2.
1: Is het dan ook dat, zeg maar, dat de keeper dan in de spits komt te staan en dat de spits op doel komt te staan? Of
2: nee,
1: dat niet?
2: Zo gek is het.
1: Zo'n feestwedstrijd was het niet.
2: Nee.
1: Maar kreeg er wel wat tweede keuze, zeg maar. Kregen die wel wat meer kansen? Of werd wel gewoon aangehouden?
2: Nee, ik heb wel basisspelers op veld.
1: Oké. Een kleine misloper wat het betreft. Een extra overwinning, maar aan de andere kant kampioen zijn ze toch. Dus ja, het hoeft niet meer. Waar het wel nog voor hoefde, althans een week eigenlijk niet. Bernardus, had hij nog iets om voor te spelen afgelopen weekend?
2: Half.
1: Half.
2: Van Ispen kwam op bezoek, de wedstrijd werd 2-0 verloren. Maar Bernardus gaat er na competitie in, daar was het eigenlijk ook wel zeker van.
1: Ja.
2: De competitie is afgesloten en over 2 weken dan spelen ze in de halve finale van die na-competitie tegen LSVV 70. Uit inleiden en AS Zwartse Boys, dat volgende week nog voor de competitie moet spelen, is al zeker van een plekje in de finale van de na-competitie.
1: Okay.
2: En dan zou het dus ook zomaar zo kunnen zijn dat we daar een derby krijgen met Bernardus AZ Boys.
1: Hé, hey, dat wordt een echte burenruzie.
2: Dan wel, ja.
1: Dat wel, ja. Nu vraag ik me wel af hoe Koen Schellingenhout het doet. Het eigenlijk doet in de topscorerslijst. Maar goed, dan moeten we misschien een keertje even bellen met Koen zelf. Omdat hij denk ik wel bijhoudt hoeveel doelpunten die heeft gescoord.
2: Meer dan ik.
1: Ja, en meer dan ik, ook ik, zeg maar. Tenminste, zeker nu. Ja, vroeger scoorde ik nog wel eens meer dan 30 doelpunten. Maar dat tegenwoordig echt niet meer. Ook omdat ik niet meer voetbal.
2: Ja, dan wordt het lastiger.
1: Ja, dan wordt het heel lastig. Hoe doe jij het dan qua doelpunten scoren?
2: Ik sta ook op nul, ik voetbal ook niet.
1: Nee, precies. wel nog even een kleine vermelding waard. Want jij bent wel trainer van een jeugdteam van Nieuwkoop, hè?
2: Dat klopt.
1: En afgelopen weekend stond je ook met een beker in je handen. Althans, ja, ik weet niet of er een beker bij was. Maar jullie werden wel kampioen.
2: Nee, wij hebben het toernooi gewonnen.
1: Een toernooi was het.
2: Toernooi gewonnen.
1: Kampioen van het toernooi dan.
2: Dat is even de geinigste in de competitie. Ah, dat is jammer. Daar krijg ik geen beker voor.
1: Maar goed, wel gefeliciteerd met de winst van het toernooi dan.
2: Ja, die steek ik in mijn zak, dankjewel.
1: Zo is het. En neem het positieve verhaal ook mee naar FC Volendam om te hopen dat zij in de Eredivisie blijven. Maar dat gaan we zaterdag wel zien. En volgende week maandag dan bellen we hier weer.
2: Gezellig.
1: Dankjewel Rick en tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: Hij lag een tijdje op de plank. Deze plaat van Martin Garrix. In samenwerking met... Ed Sheeran, jawel.
1: Er verschijnen ook heel veel filmpjes nu op Instagram en zo... van Martin Garrix en Ed Sheeran samen.
0: Ze moeten de plaat ook wel een beetje promoten. Krijgen ze ook wel een beetje hulp van ons. Want deze week is die verkozen tot het deuntje van de week.
1: Ja.
0: Repeat it. En we zetten hem zeker ook op repeat. Martin Garrix en Ed Sheeran dus in de ochtendshow. Voordat we naar het nieuws gaan, want we gaan heel gauw naar het nieuws... moeten we toch nog even wat doen, want iedereen zit erop te wachten natuurlijk. De antwoorden van waar of niet waar. Ja, die stellingen, hoe klonken die ook alweer? Nou, we gaan ze even doornemen, net als de antwoorden. Laten we beginnen bij stelling nummer 1. En dan zeg ik goedemorgen tegen Thijs van der Dussen.
2: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Er bestaat een planeet waar het donkerder is dan steenkool. Waar of niet waar?
0: Ja, er bestaat dus een planeet waar het donkerder is dan de kleur van steenkool. Is dat waar of niet waar? Hoe hebben wij geantwoord? Luc, weet jij je antwoord nog?
3: Ik had waar.
0: Je had waar geantwoord inderdaad.
1: We hebben allemaal waar geantwoord.
0: Nou, daar kunnen we kort over zijn. Hebben we het ook goed of gaan we volledig de mist in? Thijs weet het antwoord.
2: En dan zijn we alweer aangekomen bij de antwoorden. En het antwoord op stelling nummer 1 is waar. Ja, sommige exoplaneten absorberen bijna al het licht en zijn dus pik en pik donker.
0: Pik en donker, ja. Ja, antwoord is dus waar. Lekker bezig, eerste puntje is binnen. Gaan we ook het tweede puntje binnenhalen? Of gaan we ook daar de mist in? Gaan we de mist in is de vraag natuurlijk. Eerst even de stelling nog. Thijs, hoe klonk die ook alweer?
2: Stelling nummer 2. Je vingers krijgen rimpels in water, zodat je meer grip hebt.
0: Ja. Krijg je door de rimpels van het water, weet je wel, die oude opa-rimpels of oma-rimpels, krijg je meer grip of juist niet? Wat had jij geantwoord, Luc?
3: Ik had ook bij deze stelling waar.
0: Je had ook waar. Wat had jij geantwoord, Ries?
1: Wij hadden alle twee niet waar.
0: Alle twee hadden we niet waar, ja. Oké. Is het waar of niet waar, Thijs?
2: Stelling nummer 2 is ook waar.
0: Oh.
2: Ja, dat is waarschijnlijk een aanpassing voor betere grip in natte omstandigheden.
0: Zo dan. Nou, lekker bezig, Luc. Tweede puntje is binnen.
3: Ja, ik zei toch, ik heb altijd gelijk.
0: Volhouden dit, lekker. En die laatste daarvan zei je eigenlijk van... dit weet ik gewoon, dus dit is ook gewoon waar. Ries en ik die gaan er volledig tegenin, want wij zeiden allebei niet waar. En dat gaat over de volgende stelling.
2: En stelling nummer 3. Bamboe kan op 1 dag meer dan 1 meter groeien. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Ja, jij zei dus waar, Luc. Ries en ik die zeiden allebei niet waar.
2: Antwoorden.
0: Ries, klopt dat wat ik
1: zeg? We hadden alle twee niet waar en Luc had waar.
0: Oké. Is het waar of niet waar? Nou, ik ben heel benieuwd, Thijs.
2: En stelling nummer 3, dat is ook waar.
0: Ja,
2: 3 keer waar. Ja, sommige soorten bamboe behoren tot de snelste groeiende planten ter wereld. En die kunnen tot wel 1 meter per dag groeien. Vreselijk snel.
0: Vreselijk snel. Nou, zo is het inderdaad. Hey, Luc.
3: Ik heb ze gewoon allemaal goed.
0: Je hebt ze gewoon allemaal goed. En daarmee wil ik je ook feliciteren met het feit dat jij de allereerste stagiair bent ooit... die direct waar of niet waar wint van mij en Richard.
3: Nee, dat vind ik wel echt een eer. Dat is een eer.
0: Lekker bezig, man. Gefeliciteerd.
3: Dank u wel.
0: Zeg geen u tegen mij, alsjeblieft. Oh. Want dan voel ik me zo oud.
3: Dank je wel.
0: Graag gedaan. Maar goed, je hebt het natuurlijk allemaal zelf weten te veroorzaken. Want je hebt gewoon op alle 3 de stellingen waar geantwoord. Heeft Arend ook gedaan via de app studio11.nl/WhatsApp. Want daarin kon je ook meespelen met waar of niet waar. En Arend die heeft dus ook op alle 3 de stellingen waar geantwoord. En daarmee is hij de dagwinnaar van deze maandag 18 mei 2026. Ik zeg gefeliciteerd tegen Luc en ook gefeliciteerd tegen Arend. Morgen rond 7:15 spelen we weer waar of niet waar in de ochtendshow. We gaan gauw naar het nieuws van 8:30, want daar is zo de tijd voor. Al lang geweest inmiddels, de hoofdpunten van het NOS-journaal.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De identiteit van 74 verdachten van fraude is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen... die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 nog niet geïdentificeerde verdachten blijven online staan. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat vorig jaar... een record aantal mensen is geëxecuteerd. Volgens Amnesty gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Vooral in Iran werd de doodstraf vaak uitgevoerd. Het zuiden van China is getroffen door een aardbeving die had een kracht van 5,2. Meerdere gebouwen zijn ingestort en zeker 7000 mensen zijn geëvacueerd. Het weer, pittige buien vanuit het zuidwesten en het wordt maximaal 16 graden.
0: Gaan we door met het nieuws uit de regio. Krijg je van Richard Arman. Ries, goedemorgen. Goedemorgen.
1: Het voormalige hotel Groenendijk in Hazerswoude-Rijndijk is failliet verklaard. De eigenaar en de exploitant ruzieën al jaren over het hotel. Tot begin dit jaar woonden er nog zo'n 70 mensen in het pand. Volgens de exploitant is het conflict nog niet voorbij en lopen er nog meerdere rechtszaken. Kinderboerderij Zegersloot in Alphen aan de Rijn wordt gerenoveerd en verduurzaamd. Gebouwen en dierenverblijven krijgen een opknapbeurt en het hoofdgebouw wordt uitgebreid. De werkzaamheden starten naar verwachting na de zomer en duren ongeveer 7 maanden. De kinderboerderij blijft waar mogelijk open voor bezoekers. Dorpsbrouwerij Uzze Wuzze heeft brons gewonnen.

0: bij de Dutch Beer Challenge. De brouwerij uit Roelevarensveen werd derde in de categorie tarwe- en granenbier met de Tulpie Wijze. Dat bier is bijzonder, omdat het wordt gebrouwen met biologische tulpenbollen. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Er zijn op dit moment 5 meldingen die 5 minuten of langer duren. Waaronder te vinden op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Leidschendam staat op dit moment 13 kilometer. Vertragingstijd is meer dan een half uur. Komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is afgesloten. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmaden en knooppunt Hoflied 4 kilometer. Vertragingstijd 7 minuten. De A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld 2 kilometer. Je vertraging is meer dan een kwartier. Dan ook aansluiten geblazen op de N44, daarna richting Wassenaar. Tussen Wassenaar-Kerkhout en Wassenaar-Noord, 3 kilometer, vertraging 11 minuten. En tot slot de N201, Hilversum richting Uithoorn. Tussen Vinkeveen en Meidrecht, 2 kilometer, je vertraging is 6 minuten. Hoe is het op het spoor?
0: Ja, ik roep het al de hele ochtend. Op het spoor zijn er flink wat werkzaamheden rondom Utrecht en Amsterdam. Mocht je die kant op gaan, check voor vertrek even de reisplannen van de NS.
1: Goedemorgen, 9:11 is het. De ochtendshow Studio Alf en Karen Brazem. Zometeen gaan we even bellen met een ware kampioen. Wie het is, je hoort het zo

0: Samber en Undressed in de ochtendshow. Ook daarvoor Nicky Jam en Enrique Iglesias. El Perdón op deze toch wel druilerige maandag 18 mei 2026 vandaag. Druilerig is het absoluut niet voor Bas Siebert. Want in de voetbalcompetitie van ARC en Alphense Boys is Valk 68 uit Valkenburg afgelopen weekend kampioen geworden. En of naar Bas Siebert, die de vorige seizoenen nog speelde voor Alphense Boys, is een van de spelers van Valken. En ja, we hebben hem toevallig aan de telefoon. Bas, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: En van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Hoe was het feest afgelopen zaterdag? Heb je tot in de late uurtjes gevierd?
1: Ja, het is wel laat geworden. Het was echt een fantastische dag.
0: Hoe beleefde je eigenlijk die kampioenswedstrijd? Want hadden jullie van tevoren wel zoiets van, nou, we gaan dit gewoon halen? Of had je van tevoren toch wel een beetje de spanningen voor die wedstrijd?
1: Nou, de spanning die hadden we eigenlijk die week daarvoor. Toen merkten we dat we...

0: toch wel iets te geconcentreerd waren. En dat hebben we eigenlijk afgelopen week hebben we dat van ons af kunnen gooien. In principe, wij hadden er niet van uitgegaan dat AC nog zou verliezen dit seizoen. Dus het was, de spanning was er eigenlijk voor afgelopen weekend wel af. Dat hadden we eigenlijk verschoven naar volgende week. Maar ja, het mocht zo zijn afgelopen week.
1: Het mocht zo zijn en daarmee zijn jullie dus kampioen geworden. Neem ons toch even mee naar die dag, want wat gebeurde er allemaal na dat laatste fluitsignaal?
0: Ja, na dat laatste fluit, dan sta je eerst nog even te wachten. Is het afgelopen, is het niet afgelopen? Het was nog niet klaar, maar toen scoorde DSO. En toen met nog een paar minuten te gaan en toen... Toen hielden we het eigenlijk niet meer.
1: Nee.
0: En, alle spelers het veld op, de geblesseerde, geschorste, supporters erbij. Ja, en dan heb je eigenlijk niet zo goed door wat er precies gebeurt.
1: Nee, op dat moment besef je dat nog niet. Maar heb je inmiddels wel het besef dan wat er is gebeurd?
0: Ja, inmiddels wel. Inmiddels wel. Ik heb die medaille ook nog steeds om, dus dat scheelt.
1: Je bent ermee naar bed gegaan en je blijft op je lichaam plakken.
0: Ja, ja. Die raakten we niet meer kwijt.
1: Dat is lekker, want als je vandaag naar kantoor gaat of weet ik van waar je naartoe gaat, je kan aan iedereen showen natuurlijk. Dat doe je ook met trots, neem ik aan, hè?
0: Ja, absoluut. Absoluut.
1: Nu heb ik wel begrepen dat het hele dorp van Valkenburg geel-rood versierd was tijdens jullie rondrit. Was dat ook zo?
0: Ja, het heeft daar denk ik 3 weken gang. Hoe dit heeft geleefd in het dorp, dat is eigenlijk niet te beschrijven. Dat is zo bijzonder. Daar krijg je echt een onwijs trots gevoel van. En dat ga ik denk ik niet meer meemaken op deze manier.
1: Ja, want waar ligt het dan aan? Ik bedoel, er zijn natuurlijk genoeg teams of voetbalclubs die zo leven binnen een dorp of stad. Maar deze ervaring, zeg jij, dit ga ik nooit meer meemaken. Hoezo niet dan?
0: Nee, ja, het is een heel apart gevoel. Maar je voelt het geluk, zeg maar, met die het hele dorp naar elkaar uitstraalt en... Het plezier wat iedereen met elkaar doormaakt. Ons kent ons. En dat voel je echt.
1: En voel je je daarmee ook dan thuis bij de club? Want ja, je speelde natuurlijk de afgelopen seizoenen voor Alphense Boys. Je maakte de overstap naar Valken 68. Ja. Voor jou ook niet. Ja, het was wel een beetje een mix van basisplaatsen en invalbeurten voor je. Dus ben je uiteindelijk dan wel blij met die overstap?
0: Ja, nee, ja, absoluut. Dit is het beste wat had kunnen gebeuren.
1: Neem ons toch even mee naar het afgelopen seizoen. Hoe was dat voor jou na die overstap? Wat gebeurde er met jou?
0: Het idee was eigenlijk om na afgelopen seizoen te stoppen. Op een lager niveau te gaan voetballen. En alleen, ik heb altijd gezegd, want ik had een fantastische tijd gehad vroeger bij Rijnsburgse Boys. Als ik nog 1 keer richting die kant mag... Dan ga ik er nog 1 jaar voor. En toen kwamen ze vrij laat. En met een hoop oud teamgenoten. Dus ik denk dat het zo heeft moeten zijn.
1: Maar je zegt, ik ga er nog 1 jaar voor. Betekent dat het na dit jaar is afgelopen of ga je nog 1 jaartje door?
0: Nee. Nou, dit was het laatste kunstje.
1: Ja, dus je sluit hem echt met de grote apotheose, met het kampioenschap. Sluit je het gewoon helemaal af?
0: Ja, zeker.
1: Hoe was dat van tevoren al bekend? Of heb je echt deze keuze op het laatste moment nog gemaakt?
0: Nee, het is nu een maandje geleden dat we dat besloten hebben.
1: Hebben ze het nog geprobeerd over te halen?
0: Nee.
1: het was wel al duidelijk, zeg maar.
0: Ja, het was al duidelijk. Maar dat is het mooie van Valk. Iedereen wordt gewaardeerd en alle keuzes worden gerespecteerd. Dus dat is... Iedereen hoort erbij en... Wat je doet, dat maakt ook echt eigenlijk helemaal niks uit.
1: Nee, als je je maar inzet tijdens die 90 minuten. Of ja, plus absoluut. Een beetje extra, soms.
0: Absoluut.
1: Nu, ARC en Alphense Boys, die gaan allebei de na-competitie in. Mogelijk zelfs spelen ze tegen elkaar de finale van die na-competitie. Als het allemaal zo gaat verlopen. Die kans bestaat er in ieder geval. Welke kansen acht jij hun allebei toe?
0: Alphense Boys begon natuurlijk heel sterk. En die zijn het wel een beetje kwijtgeraakt, het tweede seizoen zelf. Dus ik weet niet zo heel goed hoe ik hun op dit moment moet inschatten. Ik ken de jongens natuurlijk wel, maar het zijn toch andere. Het zijn toch altijd wedstrijden op zich. Dus dat geeft ook een, net als wat wij hadden, het geeft een bepaalde spanning en een bepaald gevoel roept het wij op. En ja, ik hoop dat ze daarmee om kunnen gaan. Ik gun het ze van harte. En van AFC verwacht ik eigenlijk wel dat ze het gaan redden.
1: Maar hoop je dan met jouw verleden bij Alwassen Boys dat Alwassen Boys het gaat halen? Of maakt dat in zoverre gewoon niks uit?
0: Nee, zeker. Het verleden speelt zeker mee. En ik heb nog een hoop goede bekenden. Dus ik zou het leuk vinden als ze het halen.
1: Ga je dan ook kijken?
0: Ik ga er zeker vanuit dat ik de drie... Nee, het is woensdag de 27e geloof ik. Ik ga er wel vanuit dat ik er ben, ja.
1: Oké, dus je laat je gezicht wel even zien. En,
0: ja.
1: Neem dan wel gewoon je kampioensmedaille mee natuurlijk, hè? Want ik bedoel, zo trots mag je ook wel zijn.
0: Ja, neem die medaille mee. Ik doe mijn kampioensshirt aan. Ik doe alles aan.
1: Het zal een lekker gezicht zijn als je daar binnenkomt zetten. Maar goed, wat dat betreft heb je een warm hart voor de boys. En daarnaast gun het je ze allebei, maar net Alwassen Boys een klein beetje meer. Toch tot slot Bas. Je zegt al, je gaat na dit seizoen in ieder geval op een lager niveau voetballen. Vier divisies naar beneden ga je. Maar goed, dat betekent wel dat je nog blijft voetballen. Welke club wordt het volgend seizoen? Is dat al bekend?
0: Ja, ik ga bij Waardbrugge spelen.
1: Kijk, dus volgend seizoen dan zien we je gezicht nog steeds hier in de regio voorbij komen.
0: Ja, lekker dichtbij. Van vierde divisie naar vierde klas.
1: Nou, zo is het. Als je maar veel plezier hebt en het lang volhoudt, want dat is natuurlijk het belangrijkste.
0: Absoluut.
1: Ga er vooral van genieten, Bas. Kampioen natuurlijk met Valken 68. Nee, en natuurlijk, jullie hebben er hard voor gevochten. En dat bleek afgelopen zaterdag zo te zijn. En die medaille kun je bijna gewoon ophouden. Want voorlopig mag je dat wel met trots blijven tonen.
0: Komt helemaal goed.
1: Mooi zo. Een mooie dag vandaag en dankjewel dat we hier mochten bellen.
0: Hetzelfde, geen probleem.
1: Hoi.

0: Feathers van Jasmine in de ochtendshow. Nieuwe muziek uit de regio. Afgelopen vrijdag is hij uitgekomen. Belden we ook met Jasmine om het even te hebben over deze plaat. Ja, ik heb haar beloofd om haar deze week de hele week te draaien. En dat gaan we dan ook doen. Daarom dat je hem ook vandaag hoorde in de ochtendshow. Straks in de ochtendshow dan hoor je een nieuwe meneer. Die de leiding gaat overnemen van een organisatie. Dat is namelijk de Kledingbank Groene Hart. Volgt daarmee de oud-directeur Richard Brandt op, die onlangs is vertrokken. En wie die nieuwe meneer is, zometeen ga je dat horen, want dan hoor je zijn stemgeluid in de ochtendshow. En net als natuurlijk de vraag, het antwoord op de vraag, wie jij wilt horen in de ochtendshow, hebben we het natuurlijk over de muziek. Op @studio of op Instagram staan 2 platen voor je klaar. Dat allemaal in de categorie...
1: 2016.
0: Ja, zo is het inderdaad. 10 jaar.

0: Dag, tijd voor het nieuws.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan straks even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
2: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: De Ochtendshow.
0: Hele goedemorgen, de Ochtendshow op Studio LVK Gebrazen. Maandag 18 mei vandaag. Tijd voor het nieuws dan. Van de NOS.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. En ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
10: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
9: Cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
11: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
9: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan nog het nieuws uit de regio. Krijg je van Richard Harman. Ries, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De vermiste ara van vogelpark Avifauna is weer terecht. De papegaai Rio was vorige week maandag na een vogeldemonstratie weggevlogen. Een dag later werd de vogel teruggevonden op het schoolplein en herinnerd met zijn verzorger die al 17 jaar met hem werkt. Het schildpaddencentrum blijft voorlopig gesloten voor bezoekers door strengere ventilatie-eisen. Sinds corona zijn bezoekdagen al bijna 5 jaar niet mogelijk. Een nieuw systeem kost zo'n €90.000 en dat geld is er niet. Het centrum zegt dat de zorg voor de schildpadden nu gewoon voorrang krijgt. Yvonne Peters wordt mogelijk wethouder in Alphen aan de Rijn. Nieuw Elan draagt haar voor als opvolger van Gerard van As. Die stopt na ruim 20 jaar als wethouder. Peters was sinds 2014 wethouder in Kagen-Brasem en werkt daarmee aan de grote bouwprojecten zoals Brasemmerland. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment zijn er 5 meldingen die 5 minuten of langer duren. Waaronder te vinden op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet. Staat op dit moment 14 kilometer, vertragingstijd is meer dan een kwartier. Komt allemaal door een ongeluk, de weg is inmiddels weer vrij, dus naar verwachting zal die file snel gaan afnemen. Dan de A12 daarna richting Utrecht tussen knooppunt Gouwen en het Gouwen Aquaduct. Er is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht, vertragingstijd is onbekend op dit moment. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en knooppunt Gouwen. 8 kilometer, 11 minuten vertraging. De N44 daarna richting Wassenaar, tussen Wassenaar-Kerkhout en Wassenaar-Noord, 2 kilometer, vertragingstijd 6 minuten. En ook 6 minuten vertraging op de N206, Zoetermeer richting

0: Heemstede. Tussen Zoetermeer en Zoetewoudendorp staat op dit moment 3 kilometer. Hoe is het op het spoor?
1: Ja, dus ik zeg het al de hele ochtend. Op het spoor zijn er flink wat werkzaamheden rondom Utrecht en Amsterdam. Mocht je die kant op gaan, check voor vertrek even de reisplannen van de NS.
2: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Turn the lights off. Just en Jack Style en John in de ochtendshow. Daarvoor ook Miles Cyrus wilde ik zeggen. Nee, Miley Cyrus heet ze gewoon. En End of the World. Ja, van harte welkom. De eerste werkdag van de week is begonnen. 9:15 is het, maandag 18 mei vandaag. Ja, na het vertrek van Richard Brandt als directeur van kledingbank Groene Hart was de organisatie op zoek naar een nieuwe directeur. Vrijdag werd bekend dat die is gevonden in de persoon van Max Verbeek. En we hebben hem aan de telefoon. Max, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Wesley.
0: Nieuwe directeur van kledingbank Groene Hart. Dus toch heel even, kun je een klein voorstelrondje doen? Wie is Max Verbeek eigenlijk?
1: Ja, Max Verbeek. Max Verbeek is 59 jaar, geboren in Den Haag. Naar het mooie Alphen aan de Rijn gekomen omdat ik de winkel gestart, omdat we de winkel gestart waren in de Ridderhof, de Pets Place. En ja, zo ben ik een beetje in het Alphen terechtgekomen, 23 jaar of nou ondertussen al 26 jaar geleden.
0: Dat is wat er in het verleden is gebeurd. Nu tegenwoordig dus directeur te noemen van kledingbank Groene Hart. Ja, Pets Place, daar was jij dus werkzaam voor, ook de eigenaar van, hè?
1: Dat klopt, ja, ja. Zeker. Samen met mevrouw.
0: Dat is wel een andere ervaring dan natuurlijk de kledingbank. Waarom heb je ja gezegd?
1: Waarom heb ik ja gezegd? Nou, in de tussentijd heb ik ook wel wat anders gedaan. Hè, want ik ben op dit moment werkzaam bij een ander leuk bedrijf, de Terme 2. Dus daar ben ik tot 1 juli nog werkzaam. Vanaf 1 juli word ik directeur van de kledingbank inderdaad. Ja, waarom heb ik ja gezegd? Je gaat een gesprek aan. Je gaat je voorbereiden. En als je dan ziet wat voor organisatie er inmiddels staat. En met hoeveel bevlogen mensen die ik inmiddels een aantal van heb mogen spreken. Ja, dan is dat een hele mooie nieuwe uitdaging voor mij.
0: Heb je zelf aangemeld of ben je voorgedragen? Hoe zijn ze bij jou terechtgekomen?
1: Ik heb zelf gesolliciteerd, zullen we maar even zeggen.
0: Ja. En waarom hebben ze dan voor jou gekozen? Heb je daar ook het feedback op gekregen, zeg maar?
1: Nou, dat mag je een beetje aan Monique vragen natuurlijk, hè. Maar waarom? Ik denk dat ik in de jaren die ik achter me heb liggen, een groot stukje verbinding kan brengen. Ook bij de mensen. Een stukje hart voor de zaak denk ik dat er altijd zal zijn. Dus die verbindende en ondernemende factor denk ik wel dat het een doorslag gegeven mag hebben.
0: Ja, de bestuur die noemt jou een verbindende en ondernemende directeur.
1: Precies.
0: Welke plannen en ambities heb je dan voor de komende jaren?
1: Nou ja, dat zullen we nog eens even rustig gaan bekijken komende maand en komende maanden. Het is allemaal vrij snel gegaan. En ik zal er eens rustig met het bestuur over gaan praten wat hun doel is en wat mijn rol daarin precies gaat zijn.
0: Maar heb je wel een beetje kijk op zeg maar, de visie die Richard Brandt altijd heeft aangehouden en de visie die jij eigenlijk al een beetje hebt samengesteld, je hebt natuurlijk wel al plannen gemaakt ten opzichte van Richard Brandt in de zin van de toekomst van de kledingbank?
1: Nou, de kledingbank staat voor een grote uitdaging. Hè. Zoals je weet zijn we nu op 2 locaties actief. Daar hopen we eind van het jaar, begin volgend jaar eventueel naar een nieuwe locatie te gaan. Waar we hopelijk voor weer een aantal jaar goed kunnen zitten. Dat is de eerste uitdaging die gaat plaatsvinden.
0: Ja, en daarmee ook verbindend, hè? Want zo noemt het bestuur jou ook. Je zegt zelf ook, ik ben best wel een verbindend persoon. In hoeverre kun je nog verbindend zijn ten opzichte van en de mensen, maar ook andere organisaties?
1: Op welke manier bedoel je dat?
0: Ja.
1: Nou ja, in eerste instantie natuurlijk om alle vrijwilligers het werk te kunnen laten doen zoals ze het nu doen. Op een fantastische manier. En daarna zullen we bij alle andere organisaties waar we betrokken bij zijn met de kledingbank. De vragen gaan stellen die nodig zijn voor de kledingbank.
0: Ja, en daarmee dan hulpbehoevend zijn natuurlijk voor de mensen die daar het nodige gebruik van moeten kunnen maken natuurlijk. Ja, ik zit ondertussen, ik krijg namelijk een appje ook van Monique. Ze zegt, Max tikte meer dan alle boxen aan. Ze is heel blij mee, is eigenlijk het antwoord op de vraag die ik net aan jou vroeg. En waarvan jij zei, moet je bij Monique wezen. Je tikt eigenlijk meer dan alle boxen aan.
1: Nou ja, laten we dat hopen. En daardoor is het misschien ook vrij snel gegaan. En je hebt het over een visie. Maar laten we één ding voorop stellen. De mensen die het nodig hebben, die moeten ons kunnen bereiken. Ja. En dat kunnen er nog meer zijn als dat op dit moment is. En laat ik daar in ieder geval een hoofddoel van gaan maken.
0: Ja, je hoopt eigenlijk dat het bij wijze van spreken binnen een jaar gewoon helemaal klaar is. Dat het niet meer noodzakelijk is. Want het is natuurlijk een erge situatie waar de mensen in zitten. Aan de andere kant, we weten ook dat het niet gaat gebeuren natuurlijk.
1: Nee, maar je hoort mij niet zeggen dat binnen een jaar dat het niet meer nodig is. Ik hoop dat we binnen een jaar op een nieuwe locatie zitten. Ja. Waardoor we nog meer mensen kunnen bereiken. Nee, en nog meer mensen kunnen helpen.
0: Nee, precies. Dat zijn niet jouw woorden, hoor. Het is meer de hoop van der verwachting, zeg maar. Maar ja, die verwachting die gaat gewoon voorlopig niet uitkomen. Dat weten we ook. Want heb je wel een beetje kijk, zeg maar, op hoeveel mensen er überhaupt gebruik moeten maken van de kledingbank?
1: Nou, moeten maken, dat is altijd natuurlijk lastig. En als je kijkt naar waar we nu in zitten, Al van der Rijn, Kagen Brasum en Nieuwkoop, dan hebben we daar een vlak wat boven de 10.000 zou gaan. En die zijn zeker nog niet allemaal bij de kledingbank.
0: Nee. En daarin hoop je natuurlijk en de aandacht ervoor te krijgen dat mensen uiteindelijk jullie weten te vinden. Op de locatie van nu, maar ook eventueel op de tweede locatie. Jullie hebben twee locaties, maar op een nieuwe locatie, daar gaat het om inderdaad. Heb je al een idee die je wilt uitzetten, zeg maar, om jullie nog meer in het daglicht te zetten in de zin van dat mensen jullie weten te vinden?
1: Nou, laat ik die in eerste instantie met het bestuur gaan bespreken. Ik heb een aantal mensen van het bestuur gesproken, los en bij elkaar. En daar gaan we eens rustig voor zitten. En ik ga eerst mijn werk bij de Terme 2 op een nette manier en een goede manier afmaken. Want daar heb ik 5 jaar lang heel prettig gewerkt.
0: Ja, zo is het inderdaad, want dat zei je ook. Je bent nu nog niet actief. Dat gaat wel in de toekomst gebeuren. Wanneer was het, zei je?
1: 1 juli kom ik officieel bij de kledingbank in dienst. En in de tussentijd zal ik ook zeker gebruik maken om alvast een aantal vrijwilligers te kunnen spreken. Om af en toe eens bij de locaties binnen te lopen. Dus dat ga ik zeker doen komende maand.
0: En nou, ons ook op de hoogte, hè? Als er weer vraagstukken zijn of je iets onder de aandacht wil brengen. Wat dat betreft kun je ons altijd bellen.
1: Nou ja, jullie mogen mij ook bellen. En een vaste afspraak om 1 keer in de maand in de uitzending te komen lijkt me ook prima. Want daardoor kan ik de vrijwilligers en alle mensen in het zonlicht zetten. Sowieso. En kijken waar de behoefte aan is die ik eventueel voor jullie kan uitzetten. Dus dat lijkt me prima samenwerking, Wesley.
0: We houden in ieder geval contact. Dat is 1 ding wat bij deze is afgesproken. De nieuwe directeur van Kledingbank Groene Hart dus. En daarmee de opvolger van Richard Brandt. Ik wens je heel veel succes, Max.
1: Dankjewel, Wesley.
0: En geniet nog even van de laatste maanden bij je huidige werkgever, de Terme 2. Want dat wil je wel op een waardige manier afsluiten natuurlijk.
1: Ja, dat komt helemaal goed. Hele fijne collega's.
0: Goed zo. Mooie dag vandaag en dankjewel dat we je mochten bellen.
1: Dankjewel, Wesley. Fijne dag.

5 years down the road. Alex Warren en Carry You Home in de ochtendshow. Studio van Kagen Brazen waar je naar luistert. Zometeen dan hoor je ook de muziek die jij wilt horen. Daarvoor moet je wel één ding doen. Even stemmen via @studio of op Instagram. Want in de story vind je namelijk een poll. 2 platen hebben we voor je klaargezet. En dat allemaal in het kader van de categorie 2016. 16. Het is inmiddels weer 10 jaar geleden dat het jaar 2016 er was. En ook het jaar waarin heel veel muziek is uitgebracht. Heel veel bekende platen ook. Of deze platen die we voor je klaar hebben gezet ook bekend zijn voor jou. Geen idee. Maar het is wel de vraag, wil je alsjeblieft stemmen? Want jij bepaalt namelijk wie we gaan draaien rond 9:45. Je hebt ongeveer, 20 minuten nog om te stemmen. @studio of op Instagram. Ga naar de story en daar vind je dan de poll. En de winnaar hoor je dan rond 9:45 in de ochtendshow. Zeg, ik heb even zin in deze plaat. Want het is een plaat die echt wel viral gaat. Niet per se om deze versie. De versie die viral gaat, die ga ik je zo meteen laten horen. Maar deze plaat, ja, ik denk dat die echt wel op weg is richting de nummer 1 van de Nederlandse top 40. Of dat hij daar ook gaat komen, dat moet zich uitwijzen. Misschien helpt het wel mee als ik hem ga draaien. Dus ik zeg goedemorgen tegen Justin de Wild. Goedemorgen. Het is aan jou. Cheerio.

0: System of the World en Cheerio in de ochtendshow. Richard Arreman, die zegt net, Zeker, je nam een koptelefoon voorop. Die vindt het helemaal niks. Dat kan natuurlijk hoor, dat je het helemaal niks vindt. Zo is het wel. Ja,
1: soms... Wat ik buiten de uitzending omzet, dat is niet bedoeld
0: hoeft niet
1: voor
0: altijd
1: radio.
0: Op de radio. Nee, dat weet ik. Maar dit soort dingen vind ik daar wel bij horen. Maar ik weet gewoon dat je niet van de Nederlandstalige muziek bent.
1: Niet altijd, continu. Ik wil niet zeggen, Nederlandstalige muziek, er zit een hele goede zit er tussen.
0: Ja, dat weet
1: alleen
0: ik.
1: Alleen die spelen zich allemaal af in de jaren 80.
0: Ik weet ook jouw algemene reactie, zeg maar, op... we hadden vroeger in Café de Engelhoek op de vrijdagavond... hadden we een item erin zitten. Dat was het open podium, waarin altijd van dit soort Nederlandstalige muziek werd gedraaid.
1: Het geslopen podium, ja.
0: Ja, nou ja, goed, ik kreeg wel vaker dit soort reacties van jou, van... hebben we dit weer? Luc, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Stagiair van de show deze week. Als we een beetje naar jouw muzieksmaak kijken en dat zouden moeten laten horen, waar moeten we dan, wat zouden we dan moeten draaien in de ochtendshow?
2: Nou, door het nieuwe album van Drake luister ik wel meer Drake dan ervoor, maar ik luister niet zoveel muziek als vroeger.
0: Oké, dus maar een beetje rapmuziek, moeten we daar een beetje in zoeken?
2: Ja, als ik muziek luister, dan gaat het toch wel die kant op.
0: Als je muziek luistert. Luister je dan... Weinig muziek in de zin van, je zet nooit op en heb wat andere dingen te doen? Of?
2: Nou ja, ik heb gewoon niet heel veel tijd om muziek te gaan luisteren of zo. Ik heb niet de concentratie om gewoon muziek te gaan luisteren in mijn vrije tijd. Daar heb ik ook helemaal geen zin in.
0: Nee, wat doe je dan in je vrije tijd? Wat zijn je hobby's?
2: Nou, als ik gewoon naar buiten ga met vrienden of ga gamen met vrienden, dan ga ik met hun praten in plaats van muziek luisteren.
0: Oh, dus je bent gewoon een jongere die wel eens naar buiten gaat.
2: Ja, ik ben een van de zeldzame jongeren die wel eens naar buiten gaat.
0: Wauw! Wow. Ja, wat doe je dan buiten? Beetje op je fatbike rondrijden?
2: Of nee, gewoon op mijn normale fiets. Gewoon chillen eigenlijk. Niet zo heel veel doen, gewoon...
0: Lekker.
2: Ja.
0: Ja, nou, lekker buiten zijn. Dus af en toe is dat wel goed om even een beetje luchtje te scheppen en zo. Maar je hoort het niet vaak van jongeren. Dus ik vind het wel grappig om te horen dat jij dit af en toe wel doet. Maar dat snap ik wel, dat je niet altijd de muziek aanzet. Dat je gewoon lekker met je vrienden aan het babbelen bent en zo.
2: Ja, dat vind ik ook zelf leuker.
0: Ja. Nu is je vader natuurlijk, daar hebben we eerder aangerefereerd, ook radio-dj, voice-over, doet heel veel dingen met zijn stem, presentator. Vindt hij het dan jammer? Komt hij wel eens met muziek aanzetten van, hey, Luc, luister dit even. Of weet hij inmiddels wel dat jij dat gewoon niet heel erg...
2: Nou ja, soms zit hij dan weer te DJ in studio, maar dan staat het weer heel hard aan. Dus dan heb ik niet echt een keuze. Dus hij laat me gewoon naar muziek luisteren.
0: Ja.
2: Of in de woonkamer doet hij het
1: zo
2: ook.
1: Zo hoort het gewoon.
0: Wat zei je?
1: Zo hoort het gewoon.
0: Hoezo zo hoort het gewoon?
1: Gewoon huppatee, confronteren met de muziek.
0: Huppatee. Ja, maar goed, aan de andere kant, als je er niks mee hebt, dan heb je er niks mee. Ik doe zo stook. Dan kan je het wel opdringen, maar dat heeft ook geen zin.
1: Ik moet trouwens zeggen, je had net natuurlijk dan Cheerio gedraaid van Justin de Wilde. Ik ga het gelijk eens even opzoeken, die beste man.
0: Ja.
1: Ik doe in Google, doe ik gewoon zijn naam invullen. En dan zie ik gewoon inderdaad dat hij een Wikipedia pagina heeft. Nou, je hebt het pas echt gemaakt in Nederland als je een Wikipedia pagina hebt.
0: Ja, wij hebben het nog niet gemaakt dus.
1: Ik klik hem aan. Deze pagina is recentelijk verwijderd of verplaatst in de afgelopen 24 uur. Dus zo goed heb hij het niet gemaakt blijkbaar.
0: Ja, of er is wat opgeschreven wat niet helemaal klopt of niet waar is.
1: Dat zou kunnen inderdaad. Ik vond het wel even grappig.
0: Als we het over Justin the Wild hebben en Cheerio, hebben we het ook over, ik geef de reden net al naar, de cover die op dit moment helemaal trending gaat. Dat gaat om een Amstelveense DJ, Larita heet zij. Ja, die klinkt dan zo.

0: scoort momenteel een enorme hit op social media met het refrein van het nummer Cheerio. Het origineel is van Justin de Wild, maar de beat van DJ Larita zorgt er wel voor dat het nu viral gaat en het vooral op TikTok en Instagram een enorme hit is.
1: En ik heb dat ingesproken terwijl ik onder de douche stond. Ik vond het zo'n fantastisch nummer. Ik dacht, ik ga hier iets anders van maken. En toen heb ik het in AI gegooid en het is gewoon helemaal ontploft. Roxy Dekker, Lies Sara, iedereen op TikTok heeft een dansje gemaakt. Hij is al meer dan 1 miljoen keer bekeken. Het gaat helemaal gek.
2: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door.
3: Ja. Ongelooflijk, hè? Wat je kan doen op TikTok en dan pakken andere mensen het op en dan ga je ineens viral terwijl je gewoon een meisje bent uit Amstelveen. Af en toe een beetje optreedt op feesten en partijen. En uiteindelijk ben je bekend.
4: Ja.
3: Reportage van de 1 Amstelveen was dat. Toch wel bijzonder om te horen dat mensen er ineens met jouw hit vandoor gaan en dan eigenlijk te hopen. En misschien komt het daar wel door dat die Wikipedia-pagina van Justin de Wild is verwijderd.
4: Ja, ik zit hier te kijken, je kan het nakijken en waarom dan de pagina verwijderd is. Ja. De conclusie van de afhandelende moderator. Ik zie een vrij uitgebreid artikel over iemand die uiteindelijk 1 keer in het nieuws kwam. Leuk, maar dan moet je dan met zo'n uitgebreid cv op Wikipedia? Ik denk van niet. Encyclopedische relevantie vraagt toch wel wat meer dan dat. Artikel verwijderd. Dus vandaar.
3: Okay, dus omdat zeg maar de moderator hem niet relevant vindt, is die verwijderd.
4: Juist.
3: Stop de muziek.
4: Ja.
3: Wij moeten even iets gaan testen, denk ik.
4: Ja goed, er staat ook wel bij bronloos artikel over een zanger waar ik geen onafhankelijke bronnen over kan vinden. Dus
3: nee, maar zullen we gewoon een testje gaan doen, Ries?
4: Nou.
3: Zullen wij een Wikipedia-pagina aanmaken van mij?
4: Van jou?
3: Van mij.
4: Okay.
3: En dan gaan we daar ook bronnen aan refereren en we gaan er echt een hele lijst van maken. En dan kijken hoe lang dat ding online blijft staan. Zullen we dat gewoon proberen?
4: Dat kan. Dat
3: vind
4: kan.
3: Vind je dat ook een goed idee, Luc?
5: Nou, het lijkt wel een beetje alsof je gewoon heel graag een Wikipedia-pagina wil. En dat dit de manier is om een Wikipedia-pagina te krijgen.
3: Nee, totaal niet.
5: Nee. Echt, is het echt voor een onderzoek?
3: Dit is echt in het kader van onderzoek. Want ik hoef geen Wikipedia-pagina per se te hebben. Maar ja, aan de andere kant, ik bedoel, als die van Justin de Wild wordt verwijderd en die van mij blijft staan, dan voel ik me toch wel vereerd, moet ik zeggen.
5: Ja, ik denk dat deze moderator wel heel erg blij wordt van de enige echte ochtend-DJ van Studio Alphen. Die vindt hij vast heel relevant.
3: Nou, dat denk ik wel, ja. Ja. Ik bedoel, Nou goed, laten we het bij wijze van proef gewoon proberen. En als hij wordt verwijderd, dan wordt hij verwijderd. En anders verwijderen we hem vanzelf wel, maar...
4: Daarom.
3: Een Wikipedia-pagina van Wesley Hoek, hemzelf. Oftewel, ik zei de gek. Ik ben benieuwd hoe lang die blijft staan. We gaan in ieder geval dat testje doen. En we houden je daarvan op de hoogte. En als de linker daadwerkelijk is, die pagina daadwerkelijk is, dan delen we hem ook met je. En dan zijn we heel benieuwd hoe lang die dus online blijft staan. Ja. Of ik wel relevant ben ten opzichte van Justin de Wild.
4: Gaat verzinnen en zo.
3: Wat zeg je?
4: Wat iedereen aan bijdragen gaat erbij verzinnen.
3: Oh ja, dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Ja, want mensen kunnen hem zomaar aanpassen ook. Nou ja, ik ben benieuwd. En we gaan het in ieder geval uitproberen. Zometeen in de ochtendshow natuurlijk de muziek die jij wilt horen. En we schakelen even terug naar afgelopen zaterdag. Want ja, de finale van het Eurovisie Songfestival. Ik heb een aantal platen die mij zijn opgevallen. En ik ben toch heel benieuwd naar jullie mening. Wat jullie ervan vinden. Ja, laten we daar zometeen naar gaan luisteren. Eerst het nieuws van 9:30. Je hoort hoofdpunten van het NOS-journaal.
6: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De identiteit van 74 verdachten van fraude is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 nog niet geïdentificeerde verdachten blijven online staan. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat vorig jaar een record aantal mensen is geëxecuteerd. Volgens Amnesty gaat het om ruim 2700 mensen, een stijging van bijna 80%. Vooral in Iran werd de doodstraf vaak uitgevoerd. Het zuiden van China is getroffen door een aardbeving die had een kracht van 5,2. Meerdere gebouwen zijn ingestort en zeker 7000 mensen zijn geëvacueerd. Het weer, pittige buien vanuit het zuidwesten en het wordt maximaal 16 graden.
3: Dan nog het nieuws uit de regio. Krijg je van de enige echte Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Misschien binnenkort ook een Wikipedia-pagina van jou dan.
4: Ja. In Vogelpark Avifauna worden 160 Friese grutto-eieren uitgebroed voor belangrijk onderzoek naar de nationale vogel. Inmiddels zijn al meer dan 50 kuikens uit het ei gekomen. Onderzoekers willen ontdekken waarom veel jonge grutto's hun eerste 40 dagen niet overleven. Uiteindelijk worden alle vogels weer vrijgelaten. Een 44-jarige man uit Dordrecht is veroordeeld tot 4 jaar cel voor zijn rol bij explosies in Alphen aan de Rijn en Nieuwkoop in 2021. De aanslagen hielden verband met de diefstal van 40 kilo cocaïne. Bij de explosies in Alphen moesten een moeder en hun 4 kinderen uit het raam vluchten. De rechtbank ziet de Dordtenaar als de man die de

0: explosieven regelde. Horecazaken in Kaag en Braassem mogen tijdens het WK voetbal hun terras langer open houden. Dat geldt voor wedstrijden die door het tijdsverschil 's avonds laat of 's nachts worden gespeeld. Normaal moet de terras om 11 uur leeg zijn, maar de gemeente maakt voor het WK een uitzondering. Horecaondernemers moeten dit wel vooraf melden. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Toch, Luc, nog even de vraag voordat we naar de verkeersinformatie gaan. Als jij nou een Wikipedia-pagina zou mogen krijgen, wat moet daar echt op staan? Wat heb jij in je leven bereikt dat jou typeert?
2: Nou, eigenlijk heb ik nog niet zo heel veel bereikt, want wat moet ik bereikt hebben?
1: Je hebt ooit?
2: Toen ik 12 was met mijn team, het Heidegaat-toernooi gewonnen. Dat was wel een heel mooi hoogtepunt in mijn leven.
1: Hallo, maar dat is toch wel iets waar je mee pronkt in je leven? Dat je dat ooit eens hebt gewonnen, het welbekende Heidegaat-toernooi?
2: Ja, en Heidegaat was erbij.
1: Ja, daarom.
2: Die heeft mijn finale gezien.
1: Heb je hem ook de hand geschud?
2: Ja.
1: Nou, dat kan je erbij zetten.
2: Want ik was aanvoerder.
0: Kijk dan.
1: Dat is al iets, hè? En daarnaast kan je dan ook op je Wikipedia-pagina zetten dat je stagiair was bij de ochtendshow. Ja, en dan refereer je weer naar mijn pagina natuurlijk.
2: De allereerste die gewoon heeft gewonnen met waar of niet waar.
1: Kijk,
0: dat
1: gaat ook op
0: mijn stagiair zijn. Ja.
1: Je hebt veel meer bereikt in je leven dan dat je van tevoren denkt, Luc.
2: Ja, wauw.
1: Nou, misschien binnenkort ook een pagina van hem.
0: Ja.
1: Zou zomaar kunnen. Goed, de verkeersinformatie dan van de ANWB. Die zegt dat er helemaal niks meer staat in de regio. Oftewel dat alle files zijn opgelost. Dat is lekker, kun je doorrijden. Geldt dat ook voor het spoor, Richard Harreman?
0: Op het spoor zijn er nog steeds flink wat werkzaamheden rondom Utrecht en Amsterdam. Mocht je die kant op gaan, check voor vertrek even de reisplanner van de NS.

0: Nou, het is nu nog rustig. Kalkjes, stil. Het is nog vroeg, dus wat een kleren hebben we hier vandaag.
1: Dit is De Ochtendshow.

0: Oh. Ik ga lekker alleen in mijn vibe, blijkbaar.
1: Blijkbaar wel,
0: ja. Nou, Chelsea Dagger van de Vertellies in de ochtendshow. Ook daarvoor Paul Young en Come Back and Stay. Zeg, afgelopen zaterdag natuurlijk het Eurovisie Songfestival, de finale. Nou, we weten allemaal, Richard Harman heeft niet gekeken. Luc, heb jij wel gekeken?
2: Ik was helemaal vergeten dat het überhaupt was.
1: Ja, dat is heel Nederland, dacht dat volgens mij.
2: Ja, omdat er zoveel landen niet meededen, kreeg ik ook niks mee van social media. Dus ik had helemaal niet door dat het was. En als ik het had geweten, had ik waarschijnlijk ook niet gekeken.
0: Nou, ik denk dat de historisch lage kijkcijfers zijn geweest ten opzichte van die finale vanuit Nederland. Want ja, Nederland die keek niet, omdat we niet meededen natuurlijk. Allemaal als protestactie tegen de deelname van Israël. Daar gaat het natuurlijk om. Ja, meerdere landen deden er niet aan mee. Er is echt wel weinig aandacht aangewezen ook. Maar ja, het feit dat er nu echt wel wat meer aandacht is, omdat de winnaar bekend is, ja, dat is het eigenlijk, meer is het niet. Ja. Er is eigenlijk nog steeds heel weinig aandacht.
2: Nog steeds eigenlijk. Ja. Ik heb er niks over gezien op social media. Ik heb het wat gehoord in het nieuws, maar voor de rest krijg je er gewoon niks van mee.
0: Het was toevallig dat ik hem zag en dat ik hem ook heb gekeken. Want ja, 8:15, om 9:00 begon het. Had je die openingsshow en dat soort dingen. Ik heb heel veel dingen daarvan gemist. Maar ja, ik wilde de televisie gewoon even aanzetten, omdat ik dacht, ik wil even tv kijken. Nog geen idee met wat ik wilde kijken, zeg maar. Ja, en daar was ineens dat Eurovisie Songfestival. Daar ben ik op blijven haken. En niet per se omdat ik wilde kijken hoe goed het allemaal wel niet was en wie de winnaar was en dat soort dingen. Ja, oké, ik heb het wel tot het einde gekeken, maar goed, dan blijf je op een gegeven moment hangen. Maar dat kwam ook omdat er gewoon heel veel toch wel lekkere platen voorbij kwamen. Ik wil je even een aantal dingen laten horen, waaronder de deelname van Italië, Salda Vinci.

kreeg heel veel kritiek vooraf, omdat hij best wel een oude stijl aanhield van het Songfestival. Maar ik moet zeggen, slaat wel aan hoor. Sprong even een klein stukje door.

0: Vinden we ervan?
1: Ja, doen we een beetje denken jaren 70 muziek.
0: Ja, precies. Even een heel ander steltje dan de muziek die überhaupt werd gedraaid daar. Want ja, ik vond toch wel dat heel veel platen een beetje boos waren.
1: Oh.
0: Best wel harde beats en zo. En ook een beetje geschreeuw en dat soort zaken. À la de stijl van het Songfestival. Dus, ja. Ik vond wel een uitblinker in dat opzicht. Het is ook wel dat ik me kan voorstellen dat als je dan in een Italiaans winkeltje loopt, dat je dan deze plaat ineens daar voorbij hoort komen. En dat je dan iedereen in Polonaise de kleedkamers in ziet lopen met allemaal kledingstukken die ze willen passen. Ja. Weet je dat idee?
1: Ja, dat.
0: Wat zei jij voor cijfergever, Luc?
2: Nou, ik vond het een beetje klinken als een intro van een Italiaanse serie of zo.
0: Oh ja, dat kan ook inderdaad.
2: Ja, daar vond ik het een beetje blijken. Alleen, ja, ik vond het was wel een gezellig deuntje.
0: Een gezellig deuntje,
1: ja,
0: oké.
1: Zeker.
0: Een cijfertje?
2: Ik geef het een 7.
0: Een 7'tje, oké. Okay. Dan gaan we naar, we hebben hem al eerder gehoord, de inzending van Noorwegen. Jonas Love klinkt meteen als Måneskin.
1: Als de dark is like bam.
0: Yeehaw!
1: Daar waren we toch al over uit. Dat was het leuk te doen. Dat was heel goed te doen.
0: Ja, toch? Ja. Even een klein stukje nog.

0: Jij. Alsof een Italiaan op zijn tenen is getrapt. Ja, heet hij. Jonas Love. Wij waren het over eens. Het is een lekkere plaat. Als jij een cijfer moet geven, Luc?
1: Nou, ik vind deze wel beter dan het Italiaanse nummer. Dus ik geef deze dan een 8.
0: Oké. Het heeft ook wel een beetje hitpotentie. Hè? Dit kan ook zomaar gewoon in de 40 verschijnen.
2: Ja, dat vind ik met je eens.
0: Ja. En ik vond hem ook een beetje lijken op... hoe heet hij ook weer? Benson Boone.
2: Kan, ja. Ja. Ja.
0: Nou, dan gaan we naar Dancing on the Ice. Van Escila. I got that summer on my skin. It burns, it lives, it burns within. Het is de inzendingen van België.
2: Een beetje Billie Eilish na te doen.
0: Ja. I'm gonna burst, I'm gonna scream. Dit deed me dan weer denken aan Bebe Rexha.
2: Ja, Sia.
0: Ja, ook. Ik ging wel lekker op, dat, op die beat. Of op die melodie. Goed, inzending van België dus. Vooraf had hij niet... heel goed gescoord bij de bookmakers. Uiteindelijk toch wel iets beter gescoord dan uiteindelijk in die eindstand. Of uiteindelijk in de eindstand beter gescoord dan bij de bookmakers. Jij zei Billie Eilish, Bebe Rexha, een beetje Sia.
2: Ja.
0: Ja of nee?
2: Nee.
0: Nee, oké. Okay.
2: Dan is gewoon nee.
0: Ik moet wel zeggen dat ik hem twee keer had gehoord, landde die wel beter hoor.
2: Oké, okay. Misschien dat hij bij mij ook nog een beetje mocht groeien. Maar nee, op dit moment zeg ik gewoon nee.
0: Luc, cijfertje.
1: Nou, ik vind dit is misschien wel de eerste onvoldoende.
0: Onvoldoende zelfs?
1: Want ik denk dat dit liedje misschien een paar jaar geleden had dit beter gewerkt. Maar nu klinkt het een beetje herhaaldelijk. Omdat het allemaal stijlen van andere artiesten gemixt is in één soort... Ja,
2: precies.
1: Ja. Ja, het is een beetje lastig uit te leggen. Maar ik geef het een 5.
0: Een 5, oké. Nou, dan gaan we naar Oostenrijk.

0: Dit spoek even een klein stukje door.
1: Sie brauchen einen Tanzschein, da muss ich streng sein, weil ohne Tanzschein lass ich sie nicht rein. Haben sie ein
2: Nein, Mann, ich will noch nicht gehen.
3: Ja, ja, ja.
2: Ich will noch ein bisschen tanzen. Da muss ich an denken bei dieser Platte.
3: Ja.
2: Vinden we van?
3: Nee.
2: Nee?
3: Nee.
2: Echt niet. Onvoldoende of een voldoende voor jou?
4: Nou, dit is denk ik weer een onvoldoende, want ik snap niet waarom die heel erg laag gaat zingen in het refrein.
3: Ik denk dat hij van Boney M is of zo.
0: Ja, of hij heeft net voordat hij mocht optreden even een klein stukje aan yoga gedaan.
4: Ja, maar het was een beetje opbouw en dan komt dat. Het zorgt niet echt dat het heel erg veel hype of zo komt in een liedje of zo.
0: Ja, je mist wat, wil je zeggen.
4: Ja, het is een beetje een moodkiller.
0: Nou, over hype gesproken.

0: Oh, stop. Dit is... nee, deze klopt niet. Nee, dit is niet de plaat die ik wilde draaien. Dat is jammer.
1: Sowieso een beetje bijna tijd beginnen te worden nou voor het Rad van Fortuin.
0: Nee, dat is ook zo. Nee, dit is wel die plaat die ik wil... Nee, die heet niet Black Widow. Die heet al... Ik heb een verkeerde plaat gedownload. Maakt niet uit. Kom ik later nog wel op. Ik wil toch even naar een plaat gaan. Naar twee platen dan.
1: Okay.
0: Eén plaat is... nou ja, de vraag eigenlijk, waar komt die vandaan, Richard Arreman? Want... Okay.
2: Ha, ha, ha.

0: Het is alsof je het klooster bent binnengelopen. Ik ga hem even een klein stukje doorspoelen. Oh, ook dit heeft hij verkeerd neergezet. Dat vind ik dan ook weer jammer. Ik pak er even wat anders bij, want ik wil deze toch wel echt aan je laten horen, Ries. Want ik ben echt benieuwd wat je hiervan vindt. Dit was namelijk de karaokeversie. Heb je helemaal niks aan natuurlijk. Dus, nou.
1: Freedom,
0: ja, hij is.
1: Just freedom.
0: Klein stukje verder.
1: So I

0: Ries,
1: nou,
0: de vraag. Uit welk land komt deze inzending?
1: Het is in ieder geval niet Engels. Tenminste, niet uit Engeland. Is dat dan... Is dit die, nee, dit is niet die van Bulgarije, want dat was iemand anders.
0: Ja. Ik ga je helpen.
1: Is het toevallig waar ik geweest ben van de zomer? Of met de vakantie?
0: De Polen.
1: Ja.
0: Ja, dit is de Poolse inzending. Ik vond hem heel Brits klinken, moet ik zeggen.
1: Ja, ik kwam namelijk een keertje al voorbij, namelijk op de radiostation waar ik toen las. Waar ik toen naar aan het luisteren was. Dus.
0: Okay. Dit is trouwens de plaat waar ik nog even een cijfer over wil. I don't even want you. Dit is wel die goeie namelijk van Felicia. No, you don't take up space on any given Monday. Deed me denken aan Milk Inc.
1: I'm forgetting how you taste. I kill the whole thing. Gewoon worden.
0: Ja, ik spoel me iets verder. Het is echt knallen hoor.
2: Welcome to the sound of the underground. This is Mystery Land.
1: We zijn wel een beetje terug naar de zero's aan het gaan met deze muziek, moet ik zeggen.
0: Vind je?
1: Ja.
0: Wat vind je ervan ook?
1: Ja, ik vind het wel lekker klinken. Maar ja, goed, dat is natuurlijk iets persoonlijks.
0: Ja. Wat vind jij, Luc? Vind je dit hard of is het oké? Okay?
3: Nou... Ik vind voor zo'n Eurovisie Songfestival vind ik dit geen goed nummer. Nee, want dit ook, vind ik geen goede muziek. Dit is gewoon dansmuziek en dit is geen goede zang.
1: Ja, nee, precies, ja, niet bijzonder. Ja, oké.
0: Ja. Nee, dit is de inzending van Zweden. Felicia en My System heeft inderdaad ook niet heel erg goed gescoord. Nee.
1: Ja.
0: Zometeen, na het Rad van Fortuin, heel kort. De winnende plaat namelijk. Ja. Bangaranga heet hij. Ze zegt ook van iedereen heeft een beetje Bangaranga in zijn leven nodig. Hebben wij niet nodig. Wat we wel nodig hebben is jouw stem om het Rad van Fortuin te beslissen. Gaan we naartoe. Toch wil ik even heel snel, Luc, cijfertje voor die plaat van net.
3: Een zesje.
0: Nou, dan hebben we alle cijfers bij elkaar en dan... weten we de scores inmiddels en dan kunnen we de balans opmaken. En uiteindelijk onze eigen eindnoteringlijst maken en zo. Nou, het Rad van Fortuin dus.
4: Het Rad

0: Ga je gang.
1: Hans, dankjewel. Ja, het Rad van Fortuin, daar hoor je dus niet de muziek van het Songfestival in, maar wel de platen die wij voor je hebben klaargezet. En via @studio of op Instagram heb je in de afgelopen uren kunnen stemmen. Gaat allemaal om de categorie
2: 2016.
1: En daarvoor heeft Richard Arreman de volgende plaat uitgekozen.
2: Gebaren Solaire en Sophia.
1: Ja, en in datzelfde jaar, en daar heb ik de keuze op gezet, Vice en Everjack en Used to Have It All. De vraag is alleen, ja, wie wil jij horen? Want jij bepaalt dat door te stemmen via @studio of op Instagram. Nou, dat is dus gebeurd. Laten we maar eens het muntje er weer in gooien in die computer om de uitslag te berekenen. En daarmee bekend te maken wie we gaan draaien.

0: Wie is de winnaar in de categorie 2016 in het Rad van Fortuin voor deze maandag 18 mei?
1: Ja, met 76% van de stemmen is de winnaar Alvaro Soler.
2: Het Rad van Fortuin.

0: En Sophia, nou ja goed, daar gaan we naartoe zometeen natuurlijk met z'n allen. Als we weer aan het Songfestival mee gaan doen. Want de hoofdstad van Bulgarije. En laat hij nou net het Eurovisie Songfestival hebben gewonnen dit jaar. Goed, dat allemaal in het kader van de categorie 2016. Jij bepaalde dat we die draaiden in de ochtendshow van de Studio van Karen Brazem. Albare Soler is niet de categorie trouwens 2016 die we morgen hanteren. Want wie gaan we morgen, wat gaan we morgen hanteren dan in het Rad van Fortuin, Ries?
1: Je loopt je eigen goed vast vandaag.
0: Ja, zo is het. Ja. Maar goed, we moeten ook door, want we zitten aan 10 uur.
1: Ja,
0: geef een gouden slinger aan, alsjeblieft. Bloemen.
1: Hij is één vlakje verder gekomen dan Aldo Gedraai.
0: Oh joh.
1: Hij is geland op de Zeros.
0: Kijk, twee platen uit de Zeros. Die worden dus weer voor je uitgekozen. En uiteindelijk online gezet via het studio of op Instagram. En aan jou de taak om te stemmen. Want jij bepaalt wie we morgen draaien in de ochtendshow rond 10:15. En daarvoor moet je vanmiddag bij het studio of op Instagram zijn. Want vanmiddag wordt weer online gezet.
1: Precies dat.
0: Nou, dat. Het zit erop voor vandaag. De ochtendshow van Studio van Karen Brazem. Maandag 18 mei 2026 inmiddels. Ja, Ries, wat is er nog allemaal te lezen zometeen?
1: Genoeg. Dat wilde je ook nog
0: even genoeg. Oké, nou ja, genoeg. Nee, genoeg. Studio11.nl.
1: Nee, je kan natuurlijk het voetbalweekend kan je terug, helemaal terugkijken op studio11.nl. En zelfstraf voor man die bommelen en regelde bij de explosieven in Nieuwkoop en in Alphen aan de Rijn natuurlijk. En dan op studio kagenbrazen.nl. Terras mag langer open blijven voor het uitzenden van het WK voetbal. En Yvonne Peters voorgedragen als wethouder in Alphen aan de Rijn.
0: Ah, oké. Nou dat.
2: Het

0: Ja, tot slot nog de grap van vandaag. Er is altijd een klein mopje aan het einde van de uitzending. Ja, ik zie Luc al kijken van, oh god, gaan we. Mm. Ja. Ben je er klaar voor, Luc?
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Hmm. Waarom neemt een oen hooi mee naar bed? Dus waarom neemt een oen hooi mee naar bed?
1: Vertel het, ik ben heel benieuwd.
0: Om zijn nachtmerrie te voeren.
2: En we gaan weer door.
0: Ja, tot slot nog heel klein, heel snel.
2: Ja.
0: Ja, de winnares natuurlijk van het Eurovisie Songfestival. Want dat moeten we even laten horen natuurlijk ook. Dus... gaan meteen even doorspoelen naar...
2: zijn we nou bij Fata Morgana of zo in Efteling?
0: Ja. Het is het dansstukje, maar ze heeft natuurlijk... Nou, dat dus. Dat is de winnaar van het Songfestival. Ja,
2: het is er gegund.
0: Ja, en ik gun je ook een beetje bangaranga in je leven. Voor nu een hele fijne maandag. Morgen zijn we er weer om 7 uur. Luc, dankjewel.
1: Ja, tot morgen.
0: Tot morgen.
1: Tot morgen.
0: Ries, dankjewel, tot morgen.
2: Goed morgen.
0: En nou dat.
3: Jongens, vergeet niet. Maak er wat van.
4: Wauw. De Ochtendshow.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van de ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren.

0: Van 100 verdachten van oplichting is van 75% de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu

0: Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt en straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer. En dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen.

0: worden geïnformeerd per brief. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De Jostie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alphense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals. Onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jostie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jostie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskate in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag tweemaal een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
0: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 doden gevallen. 2 mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste droneaanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones.

0: in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan ook kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Morbijlaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding...

0: Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zane. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De Jostie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alphense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals. Onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jostie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jostie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een kapotte auto op de A4 Amsterdam richting Den Haag is bij Roelof Arendsveen de linkerrijstrook dicht. Er staat 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten vanaf Hoofddorp Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van 4 nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen 5 Italianen om toen ze grotten in gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 maal een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
5: Studio Alphen, muziek en nieuws.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Radio Alphen met het lokale nieuws.
1: De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrijkwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stilstond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. De Jostie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele

land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwese techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. 5 Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. 1 werd kort daarna al gevonden. De andere 4 zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer. Tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zane. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de vrijdag.

0: Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
0: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren.

0: Jaren van de miljoenen fraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week 1174 euro vakantiegeld gestort, bijna 200 euro meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de oranje mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zane. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alphense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals. Onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kort file op de A20, Gouda, Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer en nog geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu.
3: Studio Alphen Muziek en Nieuws.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazenswoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag tweemaal een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazenswoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 5 minuten vertraging op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan den IJssel. 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1174, bijna €200 meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Het tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer. Tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrijkwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 5 minuutjes vertraging bij Den Haag-Zuid. 10 minuutjes op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Nieuwerbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
11: Met nu...

0: staat in de voetbalcompetitie van ARC en Alphense Boys is Valk 68 uit Valkenburg afgelopen weekend kampioen geworden. En of naar Bas Siebert, die de vorige seizoenen nog speelde voor Alphense Boys, is een van de spelers van Valken. En we hebben hem toevallig aan de telefoon. Bas, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: En van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Hoe was het feest afgelopen zaterdag? Heb je tot in de late uurtjes gevierd?
1: Ja, het is wel laat geworden. Het was echt een fantastische dag.
0: Hoe beleefde je eigenlijk die kampioenswedstrijd? Want hadden jullie van tevoren wel zoiets van, we gaan dit gewoon halen? Of had je van tevoren toch wel een beetje de spanningen voor die wedstrijd?
1: Nou, de spanning die hadden we eigenlijk die week daarvoor. Toen merkten we dat we toch wel iets te geconcentreerd waren. En dat hebben we eigenlijk afgelopen week hebben we dat van ons af kunnen gooien. In principe, wij hadden er niet van uitgegaan dat ARC nog zou verliezen dit seizoen. Dus het was, de spanning was er eigenlijk voor afgelopen weekend wel af. Dat hadden we eigenlijk verschoven naar volgende week. Maar het mocht zo zijn afgelopen week.
0: Het mocht zo zijn en daarmee zijn jullie dus kampioen geworden. Neem ons toch even mee naar die dag, want wat gebeurde er allemaal na dat laatste fluitsignaal?
1: Ja, na dat laatste fluit, dan sta je eerst nog even te wachten. Is het afgelopen? Is het niet afgelopen? Het was nog niet klaar, maar toen scoorde DSO. En toen met nog een paar minuten te gaan en toen hielden we het eigenlijk niet meer.
0: Nee.
1: En, alle spelers het veld op, de geblesseerde, geschorste, supporters erbij. Ja, dan heb je eigenlijk niet zo goed door wat er precies gebeurt.
0: Nee, op dat moment besef je dat nog niet. Maar heb je inmiddels wel het besef dan wat er is gebeurd?
1: Ja, inmiddels wel. Inmiddels wel. Ik heb die medaille ook nog steeds om, dus dat scheelt.
0: Je bent ermee naar bed gegaan en je blijft op je lichaam plakken.
1: Ja. Die raakten we niet meer kwijt.
0: Dat is lekker, want als je vandaag naar kantoor gaat of weet ik van waar je naartoe gaat, je kan aan iedereen showen natuurlijk. Dat doe je ook met trots, neem ik aan, hè?
1: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Nu heb ik wel begrepen dat het hele dorp van Valkenburg geel-rood versierd was tijdens jullie rondrit. Was dat ook zo?
1: Ja, het heeft daar denk ik 3 weken gang. Hoe dit heeft geleefd in het dorp, dat is eigenlijk niet te beschrijven. Dat is zo bijzonder. Daar krijg je echt een onwijs trots gevoel van. En dat ga ik denk ik niet meer meemaken op deze manier.
0: Ja, want waar ligt het dan aan? Ik bedoel, er zijn natuurlijk genoeg teams of voetbalclubs die zo leven binnen een dorp of stad. Maar deze ervaring zeg jij, dit ga ik nooit meer meemaken. Hoezo niet dan?
1: Nee, ja, het is een heel apart gevoel, maar je voelt het geluk, zeg maar, die het hele dorp naar elkaar uitstraalt. En het plezier wat iedereen met elkaar doormaakt, ons kent ons, en dat voel je echt.
0: En voel je je daarmee ook dan thuis bij de club? Want je speelde natuurlijk de afgelopen seizoenen voor Alphense Boys. Je maakte de overstap naar Valken 68. Voor jou ook niet. Ja, het was wel een beetje een mix van basisplaatsen en invalbeurten voor je. Dus ben je uiteindelijk dan wel blij met die overstap?
1: Ja, absoluut. Dit is het beste wat had kunnen gebeuren.
0: Neem ons toch even mee naar het afgelopen seizoen. Hoe was dat voor jou na die overstap? Wat gebeurde er met jou?
1: Het idee was eigenlijk om na afgelopen seizoen te stoppen. Op een lager niveau te gaan voetballen. En alleen, ik heb altijd gezegd, want ik had een fantastische tijd gehad vroeger bij Rijnsburgse Boys. Als ik nog één keer richting die kant mag, dan

0: Dan ga ik er nog 1 jaar voor. Toen kwamen ze vrij laat. Met een hoop oud teamgenoten. Ik denk dat het zo heeft moeten zijn.
1: Maar je zegt, ik ga er nog 1 jaar voor. Betekent dat het na dit jaar is afgelopen? Of ga je nog 1 jaartje door?
0: Nee. Dit was het laatste kunstje.
1: Ja, dus je sluit hem echt met de grote apotheose, met het kampioenschap. Sluit je het gewoon helemaal af?
0: Ja, zeker.
2: Dit is Studio Alphen. Yeah, man.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. De VNG zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week 1174 euro, bijna 200 euro meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. Het weer, vanavond verdwijnen de buien. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later geregeld regen. En het wordt dan 14 tot 17 graden.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zane. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Sterk. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De Jostie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwese techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals. Onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jostie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jostie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 60 kilometer file in onze regio. De files met de meeste vertraging vinden we op de A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Hoogvliet weer 10 minuten oponthoud. Kwartiertje vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag tussen Nieuwegein en Harmelen. 6 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij Rotterdam-Feyenoord. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Terbrechtseplein. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan den IJssel weer 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Studio Alphen.

0: Na het vertrek van Richard Brandt als directeur van Kledingbank Groene Hart was de organisatie op zoek naar een nieuwe directeur. Vrijdag werd bekend dat die is gevonden in de persoon van Max Verbeek. En we hebben hem aan de telefoon. Max, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Wesley.
0: Nieuwe directeur van Kledingbank Groene Hart. Dus toch heel even, kun je een klein voorstelrondje doen? Wie is Max Verbeek eigenlijk?
1: Ja, Max Verbeek. Max Verbeek is 59 jaar, geboren in Den Haag. Naar het mooie Alphen aan de Rijn gekomen omdat ik de winkel gestart waren in de Ridderhof, de Pets Place. En ja, zo ben ik een beetje in het Alphen terechtgekomen, 23 jaar, of nou ondertussen al 26 jaar geleden.
0: Dat is wat er in het verleden is gebeurd. Nu tegenwoordig dus directeur te noemen van Kledingbank Groene Hart. Ja, Pets Place, daar was jij dus werkzaam voor. Ook de eigenaar van, hè?
1: Dat klopt, ja. Zeker. Samen met mevrouw.
0: Dat is wel een andere ervaring dan natuurlijk de kledingbank. Waarom heb je ja gezegd?
1: Waarom heb ik ja gezegd? Nou, in de tussentijd heb ik ook wel wat anders gedaan. Hè, want ik ben op dit moment werkzaam bij een ander leuk bedrijf, de Terme 2. Dus daar ben ik tot 1 juli nog werkzaam. Vanaf 1 juli word ik directeur van de kledingbank inderdaad. Ja, waarom heb ik ja gezegd? Je gaat een gesprek aan. Je gaat je voorbereiden. En als je dan ziet wat voor organisatie er inmiddels staat. En met hoeveel bevlogen mensen die ik inmiddels een aantal van heb mogen spreken. Ja, dan is dat een hele mooie nieuwe uitdaging voor mij.
0: Heb je zelf aangemeld of ben je voorgedragen? Hoe zijn ze bij jou terechtgekomen?
1: Ik heb zelf gesolliciteerd, zullen we maar even zeggen.
0: Ja. En waarom hebben ze dan voor jou gekozen? Heb je daar ook het feedback op gekregen, zeg maar?
1: Nou, dat mag je een beetje aan Monique vragen natuurlijk, hè. Maar waarom? Ik denk dat ik in de jaren die ik achter me heb liggen, een groot stukje verbinding kan brengen. Ook bij de mensen. Een stukje hart voor de zaak denk ik dat er altijd zal zijn. Dus die verbindende en ondernemende factor denk ik wel dat het een doorslag gegeven mag hebben.
0: Ja, de bestuur die noemt jou een verbindende en ondernemende directeur.
1: Precies.
0: Welke plannen en ambities heb je dan voor de komende jaren?
1: Nou ja, dat zullen we nog eens even rustig gaan bekijken komende maand en komende maanden. Het is allemaal vrij snel gegaan. En ik zal er eens rustig met het bestuur over gaan praten wat hun doel is en wat mijn rol daarin precies gaat zijn.
0: Heb je wel een beetje kijk op zeg maar, de visie die Richard Brandt altijd heeft aangehouden en de visie die jij eigenlijk al een beetje hebt samengesteld. Je hebt natuurlijk wel al plannen gemaakt ten opzichte van Richard Brandt in de zin van de toekomst van de kledingbank.
1: Nou, de kledingbank staat voor een grote uitdaging. Hè. Zoals je weet zijn we nu op 2 locaties actief. Daar hopen we eind van het jaar, begin volgend jaar eventueel naar een nieuwe locatie te gaan. Waar we hopelijk voor weer een aantal jaar goed kunnen zitten. Dat is de eerste uitdaging die gaat plaatsvinden.
0: Ja, en daarmee ook verbindend, hè? Want zo noemt het bestuur jou ook. Je zegt zelf ook, ik ben best wel een verbindend persoon. In hoeverre kun je nog verbindend zijn ten opzichte van en de mensen, maar ook andere organisaties?
1: Op welke manier bedoel je dat?
0: Ja.
1: Nou ja, in eerste instantie natuurlijk om alle vrijwilligers het werk te kunnen laten doen zoals ze het nu doen. Op een fantastische manier. En daarna zullen we bij alle andere organisaties waar we betrokken bij zijn met de kledingbank. De vragen gaan stellen die nodig zijn voor de kledingbank.
0: Ja, en daarmee dan hulpbehoevend zijn natuurlijk voor de mensen die daar het nodige gebruik van moeten kunnen maken natuurlijk. Ja, ik zit ondertussen, ik krijg namelijk een appje ook van Monique. Ze zegt, Max tikte meer dan alle boxen aan. Ze is er heel blij mee, is eigenlijk het antwoord op de vraag die ik net aan jou vroeg. En waarvan jij zei, moet je bij Monique wezen. Je tikt eigenlijk meer dan alle boxen aan.
1: Nou ja, laten we dat hopen. En daardoor is het misschien ook vrij snel gegaan. En je hebt het over een visie, maar laten we één ding voorop stellen. De mensen die het nodig hebben, die moeten ons kunnen bereiken. Ja. En dat kunnen er nog meer zijn als dat op dit moment is. En laat ik daar in ieder geval een hoofddoel van gaan maken.
2: Dit is Studio

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker €67.000 aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en hij moet een schadevergoeding van €3.000 betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bij elkaar 65 kilometer file in onze regio. Het is nog niet heel erg druk. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam. 10 minuten op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam bij Den Haag-Zuid. De kop van 10 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Hoogvliet. 10 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk. 10 minuten extra heb je ook nodig op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
5: Met nu...

0: Gerard Harmes en Dave Roggeveen. Heren, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik had het eerder geïntroduceerd als een telling vandaag. Althans, die heeft plaatsgevonden. Het is geen vogeltelling geweest, wel een ander soort telling. Want er wordt namelijk een soort van actie gevoerd omdat de spoedzorg in Alphen aan den Rijn al jaren flink onder druk staat. Een groep actievoerders die heeft vannacht geteld hoeveel mensen er eigenlijk 's nachts gebruik maken van de spoedzorg. En dan hebben we het natuurlijk over het ziekenhuis in Alphen aan den Rijn. Dave, om te beginnen even bij jou. Jij bent vannacht daar geweest om te tellen. Heb je überhaupt geslapen of ben je meteen doorgegaan?
1: Nee, de bedoeling was dat ik van 3 tot 5 en van 5 tot 8 zou gaan.
0: Ja.
1: Maar ik wilde mijn medemensen niet laten vallen. Ik denk, joh, ik moet van ver komen, van Benthuizen. Ik denk, joh, laat ik rijden. En ja, prompt stond ik daar om 11 uur. Ik denk, weet je wat, ik blijf zitten de hele nacht. Ben je gek? Nee, ik ga zitten daar de hele nacht. Dus dat heb ik gedaan.
0: Ja, dus ik vind je er nog fris bij zitten, moet ik heel eerlijk zeggen. Want als je heel de nacht bent doorgegaan en je nu hier dan aanschuift bij de ochtendshow, dan vind ik dat wel heel tof.
1: Ja, dat klopt. Misschien niet fruitig, maar
0: het is gelukt uiteindelijk.
1: Ja.
0: Ja. Gerard, goedemorgen ook.
2: Goedemorgen.
0: Waarom is dit nodig? Waarom hebben jullie die telling gedaan?
2: Ja, dit is wel heel schrijnend dat er nu, dat de spoedpost al beperkt is. Maar dat vooral de nachtapotheek ook nog eens gaat sluiten. Dat is een voorziening die hoort standaard bij die spoedpost.
0: Ja.
2: We hebben 7 jaar geleden ook actie gevoerd. Was een groot succes. Heel veel mensen. En 102 hadden we er toen in die dag. En 3 ambulanceritten. 3 ritten waar de huisarts nog apart naartoe moest. Het plan was toen van de zorgverzekeraar, want die besliste daar toen over Achmea Zorg en Zekerheid, om dat te sluiten.
0: Ja.
2: Dat hebben we weten te voorkomen. En nu, 7 jaar later, was het plan dus weer opnieuw en nu die apotheek weg te halen bij de spoedzorg. Maar een apotheek zonder spoedzorg, ja, dat is als een arm zonder lichaam. Dat kun je niet scheiden. Dus dat is altijd, als iemand een bezoek aan zo'n spoedpost heeft gebracht, dan moet je het meteen medicijnen hebben. En misschien mag ik een voorbeeld geven uit mijn persoonlijk verhaal. Toen mijn kleinzoon, die logeerde bij ons in Alphen, die kreeg acuut oorontsteking. 'S Nachts om 12 uur moest ik met hem naar de spoedpost. Prima, kom meteen terecht, ik kon meteen medicijnen krijgen. En de jongen had dat nodig om die oorpijn weg te krijgen of geen complicaties te krijgen. Nou, dat is een voorbeeld van hoe je ziet hoe belangrijk medicijnen kunnen zijn.
0: En voor de goede orde, op het moment dat de spoedpost van en de nachtapotheek zullen gaan sluiten, dan moet je daarvoor of naar Leiderdorp of naar Gouda of andere ziekenhuizen in de omgeving.
2: Voorhout.
0: Dat is natuurlijk nogal wat, hè, midden in de nacht.
2: Ja.
0: Plus, ja, als het echt spoed is, ja, dan is alle tijd is welkom, zeg maar. Je wilt niet dat er te veel tijd overheen gaat en dat daarmee de klachten erger worden. Laat ik het zo zeggen.
2: Ja, en ze hebben dan een compromis bereikt. En dan zou de Heerhof, zeg maar, stand-by zijn.
0: Ja.
2: Maar ja, daar heb je ook niet veel aan. Maar die sluit om 17:30 overdag. En dan zit je voor hetzelfde probleem. Dus dat lost ook niks op. Anders wat ze voorgesteld hebben vanuit de apothekers. We komen de medicijnen wel bij de patiënten thuis brengen. Nou, daar moeten we nog zien of dat goed en op tijd gebeurt. En of ze dat volhouden, dat is de vraag.
0: Maar ook in de nachtelijke uren wordt dan beloofd, of dat niet?
2: Sorry,
0: in de nachtelijke uren?
2: Ja.
0: Want het gaat natuurlijk ook om de nachtapotheek.
2: Ja,
0: dus als er midden in de nacht medicijnen nodig zijn, komen ze dan ook bij jou thuis?
2: Ja.
0: Is de vraag.
2: Maar ik heb daar grote vraagtekens bij of dat in de praktijk straks ook echt gaat gebeuren. Want er wordt wel meer toegezegd.
0: Ja. Ja, er is in de afgelopen tijd natuurlijk veel te doen geweest om het ziekenhuis in Alphen aan den Rijn. En omdat er natuurlijk bepaalde afdelingen werden gesloten en dan uiteindelijk werden overgeheveld naar Leiderdorp. Of tenminste, dat je daar dan terecht kon. Maar in Alphen niet meer. Toch best wel noodzakelijke afdelingen zijn dat dan. Zeker in een gemeente van meer dan 100.000 inwoners. Daarnaast heb je natuurlijk die nachtapotheek, je hebt de spoedpost. Dat zou dan nu dan de discussie zijn of dat gesloten moet worden of niet. Het is allemaal wel een beetje het verhaal vanuit de zorgverzekeraars, hè? Is dat dan eigenlijk commercieel te noemen? Een commercieel besluit?
2: Ja, dat is het zeker. En het is inderdaad een centenkwestie.
3: Studio Alphen.
4: Studio Alphen.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1.174, bijna €200 meer dan vorig jaar. Het weer vanavond opklaringen en vannacht koelt het af naar 4 tot 9 graden.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Op de N207 bij Alphen aan den Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alphense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals. Onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file in onze regio, maar dat zijn veelal korte files met niet al te veel vertraging. Files met de meeste vertraging vinden we op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Kwartiertje bij Den Haag-Zuid. Half uur extra op de A16, Rotterdam-Breda. Langzaam rijden daar over 10 kilometer tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht Centrum. En op de N207 Alphen aan den Rijn-Berg-Ambacht. Bij industriegebied Gouwerstroom 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Studio Alphen.

0: Laatst in de voetbalcompetitie van ARC en Alphense Boys is Valk 68 uit Valkenburg afgelopen weekend kampioen geworden. En of naar Bas Siebert, die de vorige seizoenen nog speelde voor Alphense Boys, is een van de spelers van Valken. En we hebben hem toevallig aan de telefoon. Bas, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: En van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Hoe was het feest afgelopen zaterdag? Heb je tot in de late uurtjes gevierd?
1: Ja, het is wel laat geworden. Het was echt een fantastische dag.
0: Hoe beleefde je eigenlijk die kampioenswedstrijd? Want hadden jullie van tevoren wel zoiets van, we gaan dit gewoon halen? Of had je van tevoren toch wel een beetje de spanningen voor die wedstrijd?
1: Nou, de spanning die hadden we eigenlijk die week daarvoor. Toen merkten we dat we toch wel iets te geconcentreerd waren. En dat hebben we eigenlijk afgelopen week hebben we dat van ons af kunnen gooien. In principe, wij hadden er niet van uitgegaan dat ARC nog zou verliezen dit seizoen. Dus het was de spanning was er eigenlijk voor afgelopen weekend wel af. Dat hadden we eigenlijk verschoven naar volgende week. Maar het mocht zo zijn afgelopen week.
0: Het mocht zo zijn en daarmee zijn jullie dus kampioen geworden. Neem ons toch even mee naar die dag, want wat gebeurde er allemaal na dat laatste fluitsignaal?
1: Ja, na dat laatste fluit, dan sta je eerst nog even te wachten. Is het afgelopen? Is het niet afgelopen? Het was nog niet klaar, maar toen scoorde DSO. En toen met nog een paar minuten te gaan en toen hielden we het eigenlijk niet meer.
0: Nee.
1: En, alle spelers het veld op, de geblesseerde, geschorste, supporters erbij. Ja, en dan heb je eigenlijk niet zo goed door wat er precies gebeurt.
0: Nee, op dat moment besef je dat nog niet. Maar heb je inmiddels wel het besef dan wat er is gebeurd?
1: Ja, inmiddels wel. Inmiddels wel. Ik heb die medaille ook nog steeds om, dus dat scheelt.
0: Je bent ermee naar bed gegaan en je blijft op je lichaam plakken.
1: Ja. Die raken we niet meer kwijt.
0: Dat is lekker, want als je vandaag naar kantoor gaat of weet ik van waar je naartoe gaat, je kan aan iedereen showen natuurlijk. Dat doe je ook met trots, neem ik aan, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Nu heb ik wel begrepen dat het hele dorp van Valkenburg geel-rood versierd was tijdens jullie rondrit. Was dat ook zo?
1: Ja, het heeft daar denk ik 3 weken gang. Hoe dit heeft geleefd in het dorp, dat is eigenlijk niet te beschrijven. Dat is zo bijzonder. Daar krijg je echt een onwijs trots gevoel van. En dat ga ik denk ik niet meer meemaken op deze manier.
0: Ja, want waar ligt het dan aan? Ik bedoel, er zijn natuurlijk genoeg teams of voetbalclubs die zo leven binnen een dorp of stad. Maar deze ervaring zeg jij, dit ga ik nooit meer meemaken. Hoezo niet dan?
1: Nee, ja, het is een heel apart gevoel, maar je voelt het geluk, zeg maar, met die het hele dorp naar elkaar uitstraalt. En het plezier wat iedereen met elkaar doormaakt, ons kent ons, en dat voel je echt.
0: En voel je je daarmee ook dan thuis bij de club? Want je speelde natuurlijk de afgelopen seizoenen voor Alphense Boys, je maakte de overstap naar Valken 68. Voor jou ook niet, het was wel een beetje een mix van basisplaatsen en invalbeurten voor je. Dus ben je uiteindelijk dan wel blij met die overstap?
1: Ja, nee, absoluut. Dit is het beste wat had kunnen gebeuren.
0: Neem ons toch even mee naar het afgelopen seizoen. Hoe was dat voor jou na die overstap? Wat gebeurde er met jou?
1: Het idee was eigenlijk om na afgelopen seizoen te stoppen. Op een lager niveau te gaan voetballen. En alleen, ik heb altijd gezegd, want ik had een fantastische tijd gehad vroeger bij Rijnsburgse Boys. Als ik nog 1 keer richting die kant mag, dan ga ik er nog 1 jaar voor. En toen kwamen ze vrij laat. En met een hoop oud teamgenoten. Dus ik denk dat het zo heeft moeten zijn.
0: Maar je zegt, ik ga er nog 1 jaar voor. Betekent dat het na dit jaar is afgelopen of ga je nog 1 jaartje door?
1: Nee. Nou, dit was het laatste kunstje.
0: Ja, dus je sluit hem echt met de grote apotheose, met het kampioenschap. Sluit je het gewoon helemaal af?
1: Ja, zeker.
2: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
3: Dit is Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio... Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen. Zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Aantal files neemt alweer af in onze regio. 60 kilometer file nog bij elkaar. 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Haag-Zuid. 10 minuten op de A12 Utrecht-Den Haag bij Harmelen. 10 minuten extra op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En ook 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Daar staat de file bij Maassluis en die is 5 kilometer. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
5: Met nu...
6: Met nu...
5: Dit is de dag.
6: Wij zijn erbij.

0: het vertrek van Richard Brandt als directeur van kledingbank Groene Hart was de organisatie op zoek naar een nieuwe directeur. Vrijdag werd bekend dat die is gevonden in de persoon van Max Verbeek. En we hebben hem aan de telefoon. Max, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Wesley.
0: Nieuwe directeur van kledingbank Groene Hart. Dus toch heel even, kun je een klein voorstelrondje doen? Wie is Max Verbeek eigenlijk?
1: Ja, Max Verbeek. Max Verbeek is 59 jaar, geboren in Den Haag. Naar het mooie Alphen aan de Rijn gekomen omdat ik de winkel gestart, omdat we de winkel gestart waren in de Ridderhof, de Pets Place. En ja, zo ben ik een beetje in het Alphen terechtgekomen, 23 jaar, of nou ondertussen al 26 jaar geleden.
0: Dat is wat er in het verleden is gebeurd. Nu tegenwoordig dus directeur te noemen van kledingbank Groene Hart. Ja, Pets Place, daar was jij dus werkzaam voor. Ook de eigenaar van, hè?
1: Dat klopt, ja. Zeker. Samen met mevrouw.
0: Dat is wel een andere ervaring dan natuurlijk de kledingbank. Waarom heb je ja gezegd?
1: Waarom heb ik ja gezegd? Nou, in de tussentijd heb ik ook wel wat anders gedaan. Hè, want ik ben op dit moment werkzaam bij een ander leuk bedrijf, de Terme 2. Dus daar ben ik tot 1 juli nog werkzaam. Vanaf 1 juli word ik directeur van de kledingbank inderdaad. Ja, waarom heb ik ja gezegd? Je gaat een gesprek aan. Je gaat je voorbereiden. En als je dan ziet wat voor organisatie er inmiddels staat. En met hoeveel bevlogen mensen die ik inmiddels een aantal van heb mogen spreken. Ja, dan is dat een hele mooie nieuwe uitdaging voor mij.
0: Heb je zelf aangemeld of ben je voorgedragen? Hoe zijn ze bij jou terechtgekomen?
1: Ik heb zelf gesolliciteerd, zullen we maar even zeggen.
0: Ja. En waarom hebben ze dan voor jou gekozen? Heb je daar ook het feedback op gekregen, zeg maar?
1: Nou, dat mag je een beetje aan Monique vragen natuurlijk. Hè. Maar waarom? Ik denk dat ik in de jaren die ik achter me heb liggen, een groot stukje verbinding kan brengen. Ook bij de mensen. Een stukje hart voor de zaak denk ik dat er altijd zal zijn. Die verbindende en ondernemende factor denk ik wel dat het een doorslag gegeven mag hebben.
0: Ja, het bestuur die noemt jou een verbindende en ondernemende directeur.
1: Precies.
0: Welke plannen en ambities heb je dan voor de komende jaren?
1: Nou ja, dat zullen we nog eens even rustig gaan bekijken komende maand en komende maanden. Het is allemaal vrij snel gegaan. En ik zal daar eens rustig met het bestuur over gaan praten wat hun doel is en wat mijn rol daarin precies gaat zijn.
0: Heb je wel een beetje kijk op zeg maar, de visie die Richard Brandt altijd heeft aangehouden en de visie die jij eigenlijk al een beetje hebt samengesteld. Je hebt natuurlijk wel al plannen gemaakt ten opzichte van Richard Brandt in de zin van de toekomst van de kledingbank.
1: Nou, de kledingbank staat voor een grote uitdaging. Hè. Zoals je weet zijn we nu op 2 locaties actief. Daar hopen we eind van het jaar, begin volgend jaar eventueel naar een nieuwe locatie te gaan. Waar we hopelijk voor weer een aantal jaar goed kunnen zitten. Dat is de eerste uitdaging die gaat plaatsvinden.
0: Ja, en daarmee ook verbindend, hè? Want zo noemt het bestuur jou ook. Je zegt zelf ook, ik ben best wel een verbindend persoon. In hoeverre kun je nog verbindend zijn ten opzichte van en de mensen, maar ook andere organisaties?
1: Op welke manier bedoel je dat?
0: Ja.
1: Nou ja, in eerste instantie natuurlijk om alle vrijwilligers het werk te kunnen laten doen zoals ze het nu doen. Op een fantastische manier. En daarna zullen we bij alle andere organisaties waar we betrokken bij zijn met de kledingbank. De vragen gaan stellen die nodig zijn voor de kledingbank.
0: Ja, en daarmee dan hulpbehoevend zijn natuurlijk voor de mensen die daar het nodige gebruik van moeten kunnen maken natuurlijk. Ja, ik zit ondertussen, ik krijg namelijk een appje ook van Monique. Ze zegt, Max tikte meer dan alle boxen aan. Ze is er heel blij mee, is eigenlijk het antwoord op de vraag die ik net aan jou vroeg. En waarvan jij zei, moet je bij Monique wezen. Je tikt eigenlijk meer dan alle boxen aan.
1: Nou ja, laten we dat hopen. En daardoor is het misschien ook vrij snel gegaan. En je hebt het over een visie, maar laten we één ding voorop stellen. De mensen die het nodig hebben, die moeten ons kunnen bereiken. Ja. En dat kunnen er nog meer zijn als dat op dit moment is. En laat ik daar in ieder geval een hoofddoel van gaan maken. Studio Alphen.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van kindermishandeling blijven langer vastzitten. Ze zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein en Loosdrecht liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. In twee supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Dat gebeurde in een winkel in Sint-Oederode en in een supermarkt in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Het weer vanavond opklaringen en vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 4 tot 8 graden.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Studio Alphen.

0: Gerard Harmes en Dave Roggeveen. Heren, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik had het eerder geïntroduceerd als een telling vandaag. Althans, die heeft plaatsgevonden. Er is geen vogeltelling geweest, wel een ander soort telling. Want er wordt namelijk een soort van actie gevoerd omdat de spoedzorg in Alphen aan de Rijn al jaren flink onder druk staat. Een groep actievoerders die heeft vannacht geteld hoeveel mensen er eigenlijk 's nachts gebruik maken van de spoedzorg. En dan hebben we het natuurlijk over het ziekenhuis in Alphen aan de Rijn. Dave, om te beginnen even bij jou. Jij bent vannacht daar geweest om te tellen. Heb je überhaupt geslapen of ben je meteen doorgegaan?
1: Nee, de bedoeling was dat ik van 3 tot 5 en van 5 tot 8 zou gaan.
0: Ja.
1: Maar ik wilde mijn medemensen niet laten vallen. Ik denk, joh, ik moet van ver komen, van Benthuizen. Ik denk, joh, laat ik rijden. En ja, prom stond ik daar om 11 uur. Ik denk, weet je wat, ik blijf zitten de hele nacht. Ben je gek? Nee, ik ga zitten daar de hele nacht. Dus dat heb ik gedaan.
0: Ja, dus ik vind je er nog fris bij zitten, moet ik heel eerlijk zeggen. Want als je heel de nacht bent doorgegaan en je nu hier dan aanschuift bij de ochtendshow, dan vind ik dat wel heel tof.
1: Ja, dat klopt. Misschien niet fruitig, maar
0: het is gelukt uiteindelijk.
1: Ja.
0: Ja. Gerard, goedemorgen ook.
2: Goedemorgen.
0: Waarom is dit nodig? Waarom hebben jullie die telling gedaan?
2: Ja, dit is wel heel schrijnend dat er nu, dat de spoedpost al beperkt is. Maar dat vooral de nachtapotheek ook nog eens gaat sluiten. Dat is een voorziening die hoort standaard bij die spoedpost.
0: Ja.
2: We hebben 7 jaar geleden ook actie gevoerd. Was een groot succes. Heel veel mensen. En 102 hadden we er toen in die dag. En 3 ambulanceritten en 3 ritten waar de huisarts nog apart naartoe moest. Het plan was toen van de zorgverzekeraar, want die besliste daar toen over Achmea Zorg en Zekerheid, om dat te sluiten.
0: Ja.
2: Dat hebben we weten te voorkomen. En nu, 7 jaar later, was het plan dus weer opnieuw en nu die apotheek weg te halen bij die spoedzorg. Maar een apotheek zonder spoedzorg, ja, dat is als een arm zonder lichaam. Dat kun je niet scheiden. Dus dat is altijd, als iemand een bezoek aan zo'n spoedpost heeft gebracht, dan moet je meteen medicijnen hebben. En misschien mag ik een voorbeeld geven uit mijn persoonlijk verhaal. Toen mijn kleinzoon, die logeerde bij ons in Alphen, die kreeg acuut oorontsteking. 'S nachts om 12 uur moest ik met hem naar de spoedpost. Prima, ik kon meteen terecht. Ik kon meteen medicijnen krijgen. En een jongen had dat nodig om die oorpijn weg te krijgen of geen complicaties te krijgen. Nou, dat is een voorbeeld van hoe je ziet hoe belangrijk medicijnen kunnen zijn.
0: En voor de goede orde, op het moment dat de spoedpost van en de nachtapotheek zullen gaan sluiten, dan moet je daarvoor of naar Leiden-Dorp of naar Gouda of andere ziekenhuizen in de omgeving.
2: Voorhout.
0: Dat is natuurlijk nogal wat, hè, midden in de nacht.
2: Ja.
0: Plus, ja, als het echt spoed is, ja, dan is alle tijd is welkom, zeg maar. Je wilt niet dat er te veel tijd overheen gaat en dat daarmee de klachten erger worden. Laat ik het zo zeggen.
2: Ja, en ze hebben dan een compromis bereikt. En dan zou de Heerhof, zeg maar, stand-by zijn.
0: Ja.
2: Maar ja, daar heb je ook niet veel aan. Maar die sluit om 5:30 overdag. En dan zit je voor hetzelfde probleem. Dus dat lost ook niks op. Anders wat ze voorgesteld hebben vanuit de apothekers. We komen de medicijnen wel bij de patiënten thuis brengen. Nou, daar moeten we nog zien of dat goed en op tijd gebeurt. En of ze dat volhouden, dat is de vraag.
0: Maar ook in de nachtelijke uren wordt dan beloofd, of dat niet?
2: Sorry, de?
0: In de nachtelijke uren.
2: Ja.
0: Want het gaat natuurlijk ook om de nachtapotheek.
2: Ja,
0: dus als er midden in de nacht medicijnen nodig zijn, komen ze dan ook bij jou thuis?
2: Ja.
0: Is de vraag.
2: Maar ik heb daar grote vraagtekens bij of dat in de praktijk straks ook echt gaat gebeuren. Want er wordt wel meer toegezegd.
0: Ja. Ja, er is in de afgelopen tijd natuurlijk veel te doen geweest om het ziekenhuis in Alphen aan de Rijn. En omdat er natuurlijk bepaalde afdelingen werden gesloten en dan uiteindelijk werden overgeheveld naar Leiden-Dorp. Of tenminste, dat je daar dan terecht kon. Maar in Alphen niet meer. Toch best wel noodzakelijke afdelingen zijn dat dan. Zeker in een gemeente van meer dan 100.000 inwoners. Daarnaast heb je natuurlijk die nachtapotheek, je hebt de spoedpost. Dat zou dan nu dan de discussie zijn of dat gesloten moet worden of niet. Het is allemaal wel een beetje het verhaal vanuit de zorgverzekeraars, hè? Is dat dan eigenlijk commercieel te noemen? Een commercieel besluit?
2: Ja, dat is het zeker. En het is inderdaad een centenkwestie.
3: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
9: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren, betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
8: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
10: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
8: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuist in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrijkwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzi in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alphense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals. Onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg...

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 8 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Locorriere had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
9: Sylvia's mother says Sylvia's packing. She's gone be leaving today.
8: Dennis Locorriere is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu?
7: Natuurlijk Alphen.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

Dag dames en heren, welkom weer bij de nieuwe aflevering van Natuurlijk Alphen op Studio Alphen. Mijn naam is Nico Romein, techniek in de handen van Geert. Op 9 mei omgesleden vond er in de bibliotheek in Alphen aan de Rijn de Groene Inspiratiemarkt plaats. Dat was heel interessant, lekker druk bezocht allemaal. En daar heb ik een aantal gesprekken gevoerd. En daar gaan we straks even naar luisteren. Maar we beginnen eerst met muziek van Shaken Stevens.

0: Ja, dit was een beetje ouderwets lekker shaken. Shaken Stevens met I Might. Ik had een gesprek met Maaike en Diana en het ging over Where Your Story. Nou, dat is lachen. Het is vandaag de Groene Inspiratiedag. Markt hier in de Biep in Alphen aan de Rijn. En ik praat al hier bij de inloopworkshop Where Your Story. En dat is van de studio Maaike Nieuwenhuizen. En ik praat met haar en met Diana. Goedemorgen, dames.
1: Goedemorgen.
0: Ja, vertel eens even. Ik zit hier allemaal veld liggen met ringetjes, scharen, knipsels. Stukken kleding. Wat doen jullie allemaal?
1: Nou, vandaag kan je je hebben we een workshop waarin je je kleding kan repareren door middel van een patch waarmee je je eigen verhaal kan dragen en je verhaal, je kleding ook langer kan gaan dragen.
0: Dat is het idee erachter. Maar als ik nou aan mijn broek, ja. Wat is het voor een kleur? Grijs?
1: Grijs. Met een melange een beetje. Ja.
0: Ja. Nou zit er een gat in.
1: Ja.
0: Dus ik kan naar jullie toe, of wat ook, of thuis doen. Is het dan van belang? Een vierkant dingetje, een rondje? Of is dat allemaal?
1: Dat kan allemaal. Of je voorletter, of je achternaamletter. Of iets wat jou jou maakt.
0: Maar dat maakt niet uit. Het kan allemaal.
1: Het kan allemaal, ja.
2: Het mag allemaal.
1: Het mag allemaal.
0: Maar het is natuurlijk wel opvallend.
1: Het is zeker opvallend. Daardoor wordt het nog meer een verhaal, jouw eigen kledingstuk.
0: Ja, dus jullie vinden eigenlijk van als er een gaatje of wat ook is, jongens, niet weggooien, even repareren.
1: Even repareren, inderdaad.
0: He, voor het milieu.
1: Voor het milieu. Maar ook om jezelf, ook meer zelfexpressie. Je kan juist van dat gat nog meer vertellen.
0: Dat moet je me eens uitleggen.
1: Je kan duidelijk laten zien dat je ook dus voor reparatie of voor een groenere wereld staat. Door dus juist heel erg te laten zien dat je iets repareert.
0: Dat willen jullie eigenlijk wel bereiken van jongens, niet weggooien, maar repareren.
1: Ja, en hoe zichtbaarder die reparatie soms is, hoe meer je er een statement mee kan maken. Dat is
0: maar
1: niet per se het doel.
0: Is het dan van belang dat je zegt van nou, ik gebruik een stukje vilt. Of gewoon ouderwets met naald en draad. En ik ga het dichtmaken met een mooi kleurtje.
3: Oh, je mag echt van alles gebruiken. Alles waar je maar zelf blij mee bent dat het weer dicht is en dat je hem weer kan dragen. Want meestal heb je een gat erin en dan denk je, nou, hier zo kan ik niet naar buiten. Maar als je hem dan weer leuk met een borduurtje of met een stofje weer dicht maakt, dan kan je hem gewoon weer aan. Ja. En dan heb je ook een verhaal naar iedereen.
0: Ja, maar is het dan niet zo dat mensen zeggen, nou, dan lopen we allemaal lood. Dus, een stukje stof of wat ook, een beetje kleurtje garen erop.
3: Ja, dat zou kunnen, maar mensen denken zoveel. Je kunt ze ook uitdagen voor een gesprek. En het er eens over hebben. En zeggen van, hey, waarom heb ik dat gedaan? We hebben al zoveel kleding op de wereld. Het hoeft allemaal niet meer nieuw te zijn. Het
0: kan een beetje minder.
3: Het kan zeker een beetje minder, ja.
0: Ja, want wat gebeurt er met die broek als jij hem weggooit? Ja, bijvoorbeeld, hè? Als je een gat hebt, dan gooi je hem allemaal weg.
3: Precies, ja. En dat is een beetje de vraag natuurlijk. En meestal als er een gat in zit, gooit iedereen hem gewoon bij het restafval. En bijna niemand weet eigenlijk dat je hem ook gewoon in de textielbak kan gooien. En in de textielbak wordt hij nog misschien een beetje gesorteerd of iets. En dan gebeurt er nog iets mee.
0: Dat hopen we.
3: Dat hopen we, ja. Maar er is iets meer kans dan dat hij bij het restafval dan...
0: Ja, maar is het dan niet zo van, dat je dus zegt van nou ik leg er wat onder of boven en een strijkboutje eroverheen, dat het gat ook dicht gaat?
3: Ja, dat kan ook. Dat mag ook prima. Vinden wij ook echt helemaal leuk.
0: Dat kan ook.
3: Zolang je je kledingstuk maar redt.
1: Het mag ook minder zichtbaar, ja.
0: Het mag een onsje minder.

0: En mag ook? Mag. Ja, het mag allebei.
1: Ja, maar wordt het daar nog gedaan dat jullie weten? Dat je zegt van nou, dat stukje veld of wat ook eronder, even zielen en het gat is dicht.
2: Ja hoor, zeker. Ja hoor. Want ik heb ook hier in de Biep hebben we zo'n raad en draadcafé. Elke eerste vrijdag van de maand. En daar laten we ook mensen zelf hun kleding repareren of vermaken. En daar zijn we ook echt heel blij als we weer een kledingstuk redden. Dat is een beetje de reddingsbank van de kleding.
1: Ja, we hebben de kledingbank, maar dit is de redder van de kleding.
2: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Waar wordt daar nou zoveel gebruik van gemaakt dan? Dat mensen komen
2: het is een middag, zeg maar. En we zijn gemiddeld met 5 tot 10 man. Dus vrouw.
1: Die komen toch echt met kleding?
2: Ja, die komen gewoon met hun eigen projectjes, zeg maar. Zo van, ik heb hier een gat zitten, wat kan ik doen? Ik wil mijn broek korter maken, wat kan ik doen? Hij is te groot, wat kan ik doen? Nou, en wij helpen de mensen op weg.
1: Ja.
2: Dus dat is ook een manier.
1: Ja, je moet mijn broek zelf korter laten maken. Want alle broeken die ik heb, die zijn altijd te lang. Ja, dat heb je, als je klein bent en korte pootjes hebt, dan zijn alle broeken te lang. Hè? Dus die moet je korter laten maken.
0: Vrijdagmiddag, ja. Kom langs. Ja. En leer het zelf. Ja,
2: ja, precies.
0: In plaats van
1: dan ga ik achter het naaimachine zitten.
0: Ja, ja, dat achter
2: dat is het idee.
1: Ja, dat is jullie bedoeling wel om het te doen.
2: Ja, we zijn niet een gratis gouden naald, zeg maar, waar we kleding zelf repareren. We laten de mensen het zelf doen.
0: Ja,
2: dus want dan kan je het weer verder brengen. Dan kan je het weer doorleren aan iemand anders.
0: Geven skills.
1: Ja, dat is een tip. Ja, ik wist het nog ineens hoor. Maar dus, dat is vrijdags? Ja,
2: elke eerste vrijdag van de maand.
1: Eerste vrijdag van hier in de Biep?
2: Hier in de Biep. Beneden in het, op het maakpodium.
0: En het is gratis qua inlopen?
2: Het is gratis qua inlopen, ja. We willen wel graag dat mensen zich eigenlijk even aanmelden. Want als het ineens heel druk wordt, dan moeten we even...
1: Ja, want anders sta je in de rij.
2: Ja, precies. Maar ja, dat,
1: en moet je niet hebben.
2: Is, ja.
1: Want dat willen mensen nooit.
2: Ja, maar dan... Dat is.
1: Nou, ik zie hem al zitten achter het naaimachine.
2: Ja, nou kom langs.
0: Wij ook. Wij ook.
1: Wat verwachten jullie? Druk?
2: We hopen het wel. We zitten op een goede plek, boven aan de trap.
0: Ja.
2: Dus we denken dat de mensen ons wel kunnen vinden.
0: Dat denk ik ook.
1: We zullen het zien.
2: Ja.
0: Yes.
1: En we leven.
0: Yes.
1: Nou, ik wens jullie heel veel succes hiermee. En ja, toch misschien dat ik een keer kom, toch eens even die ervaring opzoeken van hoe is het daar achter de naaimachine.
2: We zien je verschijnen. Helemaal welkom.
1: Oké, okay. Nou, en succes ermee.
2: Ja, dank je wel.

0: Dit waren de London Beat met I've Been Thinking About You. Dan gaan we nu luisteren naar het gesprek wat ik had met Charlotte. Zij kan alles vertellen over de Fashion Academy Creative. Ik sta hier nu bij de Creative Fashion Academy. Goedemorgen, met wie heb ik het genoegen?
1: Ik ben Charlotte de Zong van Creative Fashion Academy.
0: Vertel eens, wat heb ik hier allemaal voor me? Ik zie helemaal lekkere stofjes,
1: ja,
0: kleding,
1: ja,
0: zelf
1: ja,
0: gemaakt.
1: Jazeker, jazeker. Met mijn bedrijf helpen we en kinderen, maar ook volwassenen, naaien en upcyclen. En dat is superleuk, want je kan eigenlijk best wel veel dingen doen en maken met kleding die je niet meer gebruikt. Bijvoorbeeld kleding die bijvoorbeeld stuk is, een spijkerbroek wat aan de binnenkant versleten is of gevlekt. Maar eigenlijk is het zonde om het weer weg te gooien.
0: Het is gewoon hergebruik.
1: Juist.
0: Daar komt het lekker op neer.
1: En wij noemen het upcycle omdat dat eigenlijk de waarde van het materiaal verhoog je. Omdat je hem dan bijvoorbeeld een spijkerbroek een leuke tas maakt. En dan kan je het weer gewoon gebruiken. Ja.
0: Ja, ik zie ze hier liggen, dus het kan allemaal. Stiksel erop. Je kan het fantaseren wat je wil.
1: Ja, jazeker. We hebben een rugtas, we hebben een toetas. We maken ook sleutelhangertjes. Deze zijn hartjes. En deze zijn gemaakt van de band van een spijkerbroek, de bovenkant. En dat is ook een sleutelhangertje. En dit zijn labellohoudertjes, ook van spijkerbroek.
0: En je maakt niet voor mobieltjes erin?
1: Ook mobieltasjes, ja. Die hebben we ook. Dat is
0: natuurlijk ook wel leuk wezen.
1: Ja, maar ook voor de kinderen maken dit, hè. Die komen ook met die ideeën. Dus dat is echt heel leuk. En we geven de workshops op basisscholen, middelbare scholen, naschoolse activiteiten, BSO's. En ja, we brengen eigenlijk de workshops naar de kinderen toe.
0: Komen er nog veel kinderen op af?
1: Ja, het wordt echt mee.
0: Denk je wel van de kinderen zijn daar bewust van geworden nu?
1: De meiden, vooral meiden zijn het wel, tussen de 8 en 14 jaar.
0: Krijgen jongens die mee?
1: Op scholen wel, ja. Dat is echt heel erg verrassend. Dan zeggen ze, dan moet je met kleding en zo. Maar op het moment dat ze bezig zijn of met de naaimachine of sowieso met kleding, dan maken de jongens echt wel hele gave dingen. En ja, vergeet niet, degene die zijn begonnen met kleding te maken en fabriceren, zijn mannen. De beste modeontwerpers zijn mannen.
0: Opvallend, hè?
1: En degene die de fabrieken hebben en runnen en de verkopers zijn mannen. Dus het lijkt een meisjesding.
0: Ja, waarom nou?
1: Geen idee, maar het lijkt een meisjesding. Maar ook jongens die vinden het heel leuk. En ik denk dat het meer een machineding is. Dat het is een.
0: Ja, maar zou het ook niet wezen als je bijvoorbeeld een Samoda's, Dior, noem maar wat, hè? De naam is Dior, maar er worden ook feitelijk intern door vrouwen gerund.
1: Ja, uiteindelijk wel. Maar degene die bovenaan staat, die niet
0: bepaalt. Dat is de naam.
1: Ja. En ik merk wel, als ik naar vooral middelbare scholen ga, dan zijn de jongens daar meer mee bezig. Met het verkoop, met marketing en zo van kleding. En dat is wel heel apart. Terwijl de vrouwen meer met het maakproces bezig is.
0: Van oudsher, dat zit erin waarschijnlijk.
1: Ja, dat zit erin. En de meiden van de jaren of 8, 9 beginnen al. Sowieso vinden ze het leuk om sieraden te maken. Tasjes, dingetjes, gewoon dingen. Leuk tekenen. Creatief zijn eigenlijk. En we merkten op scholen dat ze dat stukje naaien niet mee hebben gekregen. Niet op school, niet thuis. Heel veel moeders en vaders van mijn leeftijd, zeg maar. Wij hebben het niet meegekregen. Het is uit het systeem. Ja, daarom. Maar bij ons niet meer. Dus de volgende generatie heeft dat dus ook niet. Dus op het moment dat ik een meisje van 8 of 9 tegenkom, de kans is echt 9% dat zij het niet heeft gedaan. Gewoon nooit geprobeerd. Dus ze zijn geïnteresseerd. En ja, we bieden zoveel mogelijk kinderen tussen Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en nu ook Alphen.
0: Maar jullie nemen zelf dan kleding mee of stukjes mee? Of dat,
1: Wij nemen altijd materiaal mee. Maar hun mogen ook hun eigen kleding meenemen. En dan gaan we kijken van, goh, wat zou je met een t-shirt kunnen doen? Of wat zou je met een spijkerbroek kunnen doen? En in no time, echt waar. De kinderen maken de leukste dingen. En ik word er nog steeds geïnspireerd
0: van. Dus die zijn erg creatief?
1: Ze zijn super creatief. En ik hoop dat we zoveel mogelijk kinderen die mogelijkheid kunnen bieden. Om daar in ieder geval in aanmerking te komen. En als ze het leuk vinden bij ons Ja. Ja, ook om het leren.
2: Maar wat, nou zie ik hier, wat is dit?
1: Tasje, haken en haakwerk. Gebreid, ja.
2: Dat kunnen ze ook allemaal doen?
1: Nou, we merken wel dat kinderen breder gaan, zeg maar, interesses hebben dan alleen naaien. En dus dan is bijvoorbeeld haken, breien, beginnen kinderen tegen 10, 11 ook daar interesse voor zijn. Dus
2: je had eigenlijk veel meer moeten promoten, hè?
1: Op dit moment,
2: kinderen, ja. Weg bij het beeldscherpie.
1: Ja, dat is het ook,
2: bijvoorbeeld,
1: ja.
2: En dus creatief bezig met naald en draad.
1: Juist, en het grappige is, op het moment dat ze bij mij komen... en we zijn daar bijvoorbeeld, of school, dat kan ook natuurlijk... maar ook bij ons in de studio, in de Sterrenlaan... zeggen ze, is dat weer tijd? En dan zijn we 2-3 uren verder... Je bent er zo mee bezig, ook in de klas. Het zijn middelbare scholieren, je kent ze wel. Het zijn met een bepaalde verwachting, laat het zo voorzichtig zeggen. En dan denk ik, nou, volgens mij hebben ze er geen zin in. Maar na 10, 15 minuten, nou, je hoort ze helemaal niet. En dan zeg ik van, zijn jullie altijd zo stil? Het is een stuk of 25 kinderen. En dan zeggen ze, nee, we zijn nooit zo stil.
2: Nee,
1: maar dan zijn ze lekker bezig.
2: Als je creatief bezig bent en je vindt het al leuk. En het is ook dat de groep bezig is.
1: Ja.
2: Dat inspireert ook.
1: Ja, en vooral als je bij anderen kan kijken. Dus van, oh, die doet het zo. En bijvoorbeeld, nou, had jij zo nooit aan gedacht. Een van de dingen die ik echt super gaaf vond. Ik was in Bloemendaal. En het middelbare school. Superleuk. Iedereen was lekker bezig. En op een gegeven moment komen twee jongens van... ja, wij gaan deze etui maken. Kan jij die naaien? Maar op een manier zo van... ik ben degene die dus hier de productie doet. En super gaaf. En uiteindelijk zaten ze in hun eigen wereld van... ja, en dan gaan we miljoenen verdienen. En,
2: oh jee.
1: En dit zal helemaal uniek zijn.
2: Ze zien het er helemaal voor.
1: En dat zijn gewoon, ja, wat was het? 14, 15-jarigen. Dus dat, ja, ik hoop dat het dat hun geïnspireerd heeft. Dat je wel ook met stof, met kleding... ook gewoon een business kunt hebben.
2: Nou, ik hoop dat het allemaal lukt. Ik hoop dat je het heel goed kan overbrengen naar de
1: Redding.
2: Ja, en dat ze het oppakken.
1: Ja, dankjewel.
2: Succes ermee.
1: Dankjewel.

0: Heerlijke muziek van de Righteous Brothers, Unchained Melody. En ik had ook nog een gesprek met Gijs de Jonge. En die kon mij een heleboel vertellen over Shem. Nou, we nemen allemaal Shem, dus laat maar luisteren. Ik sta nu bij Gijs de Jonge. Goedemorgen, Gijs.
1: Goedemorgen.
0: Met allemaal potjes.
1: Ja.
0: En wat zit er allemaal in?
1: Shem, chutney en honing.
0: Zelf gemaakt?
1: Alles is zelf gemaakt, ja, behalve de honing dan.
0: Ja, die laat je doen.
1: Precies. Dat is een bevriende imker vanuit Frankrijk, maar wel allemaal biologisch.
0: Het moet bij jou allemaal biologisch zijn, hè?
1: Nou ja, probeer
0: dat is te proberen.
1: Dat is het hoge streven, ja. Ja.
0: Lukt dat?
1: Laat ik zeggen voor 90%.
0: Ja. Toch wel?
1: Ja. En je moet daar selectief in zijn. En ook een beetje streng voor jezelf. Ja. Maar net zoals biologische suikers, daar is niet aan te komen in Nederland.
0: Heeft dat een reden, denk je? Of?
1: Dat is gewoon niet leverbaar.
0: Dat is gewoon, we krijgen het niet.
1: We krijgen het niet. Nee. Daar is de fabricage in Nederland is daar niet toe bereid.
0: Dus je moet het allemaal uit het buitenland halen als je dat hebben wil?
1: Als je het daar al kan krijgen. Want de grootste leverancier is toch Nederland. Je kan wel in het buitenland krijgen, maar dan is het onbetaalbaar. En dan, ja, dan blijf je met al je potjes zitten.
0: Ja, dan komt het allemaal op het hoek kijken van de financiën.
1: Precies, dan is het gewoon onbetaalbaar. Nu is het redelijk betaalbaar. Omdat je toch probeert zo dicht mogelijk bij het biologische te blijven.
0: Ja, en biologisch is praktisch altijd duur, hè?
1: Is altijd duurder, maar daar kan je wel, als je daar creatief mee omgaat, dan kan je dat wel toch relatief zo laag mogelijk houden.
0: Ja, maar ja, er wordt dus niet vermengd met, hè?
1: Nee.
0: Het is allemaal wel puur.
1: Ja, precies. Ja, je hebt alleen je suikertoevoeging, omdat je het anders niet kan bewaren. Kijk, dan wordt het gewoon fruitsmurries of fruitsmoothies, zoals ze mooi zeggen. Maar dan moet je direct dat eten. En dan is het dus niet houdbaar.
0: Nou, kan je dat ook, wat je dan hebt, suiker toevoegen. Dat kan natuurlijk op een bepaalde manier. Dus veel, weinig, minder.
1: Ja, minder.
0: Het is allemaal minder zoet, hè? Zoals dat netjes dan op de potje staat.
1: Ja, klopt.
0: Dan wordt verder dan niks aan toegevoegd voor de smaak. Het blijft zoals het is, maar dan minder met suiker.
1: Ja, we zitten ongeveer tussen de 25 en 30% suiker. Want hoe minder suiker je erin doet, des te korter houdbaar het is. En je wil een bepaalde houdbaarheid wil je hebben. Dus we zitten tussen de 25 en 30. Want dan is het in ieder geval 3 maanden tot een half jaar is het houdbaar.
0: Hebben jullie nou ook pindakaas, dat je zegt, met minder pinda's?
1: Nee.
0: Of echte pinda's, zoals dat heet?
1: Pindakaas is geen jam, is geen fruit, is geen...
0: Maar ja, goed, is wel een pinda.
1: Ja. Maar dat is niet onze markt. Nee. Ik snap
0: maar verder zit hier bijna alles wel in wat jullie hebben.
1: Ja,
0: dus appel, peer, limoen.
1: Appelpeer, kweepeer, sinaasappel... kers.
0: Ja.
1: Dat zie ik nog meer. Framboos. Rabarber.
0: Ja. Maar je ziet hier nou bijvoorbeeld op het potje staan, hè?
1: Ja.
0: Houdbaar 31-10.
1: Ja, maar
0: is dat tenminste?
1: Dit is tenminste houdbaar. Maar dit is door de fabrikant, want wij doen al het glaswerk hergebruiken. Dus
0: deze is niet echt van.
1: Precies. Hier staat op. Dus tenminste houdbaar 1,27. Dus dit is sinaasappelmarmelade.
0: Ruim nog een half jaar is hij nog gewoon heerlijk te doen.
1: Precies, ja.
0: En daarna is het gewoon ruiken en proeven?
1: Ja. En vaak is het best... je ziet eigenlijk al aan de verkleuring of het product minder aan het worden is. De fruit gaat verkleuren als het niet meer... want dan heeft hij in feite zijn conserveringswaarde voorbij.
0: Ja.
1: Dus dan zie je een bepaalde verkleuring. Zeker bij helder glaswerk.
0: En dat geldt eigenlijk voor alles, hè?
1: Ja. Nou ja, chutney is veel langer houdbaar. Nee. Maar dat komt omdat er ook nog een keer azijn bij zit.
0: Ja, er zit wat meer toegevoegd.
1: Precies. Ja, maar azijn en een klein beetje suiker. Maar azijn doodt in feite de eventuele bacteriën.
0: Maar wat is nou voor jullie dat je dit hebt? Het potje gaat open.
1: Ja.
0: Je haalt het uit, potje gaat dicht en dan? Kan het nog gewoon in de kast? Echt in de koelkast?
1: Nee, dan moet je het in de koelkast moet je het bewaren.
0: Toch?
1: Ja, ja, ja, zeker. Ja, want anders. En je moet natuurlijk altijd met schoon gereedschap, dus lepels of vork, wat je eruit gaat halen. Je moet zorgen dat het altijd schoon, want alles wat als het een vuil mes is of vuil, een vuile lepel, dan zorgt ervoor dat er invloeden van buitenaf je product in feite minder wordt.

0: Ja. Dus, beste luisteraar, gewoon eventjes alles schoonmaken voor gebruik.
1: Precies.
0: Is beter voor...
1: Voor het product.
0: Voor het product zelf.
1: Ja, en is daardoor langer houdbaar en bruikbaar.
0: Ja, en dan kan tenminste al het vuil wat er mee gaat, en noem alles maar op bacteriën, moet allemaal weg.
1: Ja, daar wil je geen hinder van nemen, want dat gaat ten koste van je product. Ja, want als het open is...
0: Altijd, hè?
1: Als het open is, dan kan je het gewoon... Nou ja, hoe lang gebruik je het thuis als het open is? 2 tot 3 weken. Een beetje afhankelijk van hoeveel ik ervan nodig heb. Maar als het open is, vanuit de koeling kan je 2 tot 3 weken kan je gewoon het gebruiken.
0: Maar geldt dat voor alle schims of alle potjes of alleen maar van deze? Kun je zeggen, allemaal biologisch?
1: Nou ja, bij biologisch is in feite altijd korter houdbaar. Zeker als er dan ook minder suiker in zit. Dus als het helemaal stijf staat van de suiker, dan kan je het gewoon buiten de koelkast, kan je het gewoon open houden. En dan kan het een hele maand kan je het gewoon gebruiken. Maar dan komt er dat je eigenlijk suiker aan het eten bent. Een pak suiker.
0: Ja, die heb je toch alleen maar. Je proeft alleen maar suiker. En dan moet je niet hebben. Het product zelf proef je niet meer.
1: Nee, precies.
0: He? Dat is dus niet de bedoeling. Echt het fruit moet je proeven.
1: Precies.
0: Oké, laat het maar houden. Dankjewel. Hè. En succes ermee.
1: Eens gelijk. Dank u.

0: Dit waren de Gypsy Kings met Volare. En we gaan nu luisteren wat het gesprek wat ik had met wethouder, nog toen wethouder Gert van der Ham. En dan gaan we het over de inspiratiemarkt hebben. En bij me zit nu nog wethouder Gert van der Ham. Goeiem. Je hebt net de prijs uitgegeven van de biodiversiteitsquiz.
1: Ja.
0: Leuk?
1: Ja, heel leuk. Ik ben hier ieder jaar, als de Groene Inspiratiemarkt er is, en het is nu al behoorlijk wat jaren, heel graag, want er is veel activiteit, veel beweging, oud en jong. En ieder jaar weer op een andere manier geïnspireerd worden. Nu met een quiz erbij, biodiversiteitsquiz. Met heel veel complimenten voor de herenboeren, vind ik wel. Want dat is een club die echt verschil begint te maken.
0: Ja, goed bezig is.
1: Heel goed bezig is. In Leimuiden, behoorlijk wat grond inmiddels hebben, waar ze op kleinschalige manier heel duurzaam aan het landbouwen zijn. En de opbrengst gaat naar de deelnemers en hun gezinnen. En dat zijn er al honderden. En die werken allemaal actief daaraan aan mee, om dat tot een succes te maken. Heel erg knap. Dus superleuk.
0: Nou, ik heb het gezien toen ze net de grond hadden.
1: Ja.
0: Dus het was toch helemaal kaal. En dat moest dus echt van alles mee gebeuren.
1: Letterlijk en figuurlijk tot wasdom gekomen. Dus dat vind ik echt een hele prima en goede ontwikkeling.
0: Ja. Ja, het valt tegenwoordig niet mee om landbouwgrond te krijgen die daarvoor geschikt is.
1: Nee, dat
0: dus de boeren moeten meewerken of stoppen of wat ook. Want
1: ja. En je zou ze bijna willen uitnodigen, durven ook eens als je je bedrijf overdoet of stopt aan dit soort ontwikkelingen te denken. Ja. Ik denk dat het in heel veel opzichten alleen maar goed is.
0: Ja, zeker weten. Viel het jou mee wat dat je zegt van nou, doe de quiz en dat mensen veel weten, minder weten of...
1: Nou,
0: nogal wel mooie strikvragen.
1: Er waren strikvragen, er waren er 30. En degene die we de hoogste score hebben laten maken, of die de hoogste score hebben gemaakt, die kwamen boven de 20 uit. Vind ik knap hoor. Dat betekent dat je 2/3 van de vragen gewoon goed beantwoordt. En ik heb ze allemaal even zo... Ik heb niet meegedaan, maar stiekem toch...
0: Maar stiekem toch wel eventjes.
1: Ja, en dus af en toe denk ik, nou, misschien was ik tot de helft gekomen. Maar dat neemt niet weg. Het is de vrolijke noot die er een beetje bij hoort. En mensen op een andere manier weer even laat kijken. Dus dat is
0: dus ja, je haalt de kennis eruit. Dus kijk, je kan wel meedoen, maar sommige
1: moet een aanzetje zijn om je weer verder te gaan verdiepen. En dat is denk ik ook de bedoeling geweest van deze quiz. En dat was die ook. En dat gaat zeker lukken.
0: Ja, het zou eigenlijk meer moeten gebeuren.
1: Ja.
0: Denk je dan, hè?
1: Ja. Zeker. Nou ja, wie weet.
0: Nou, maar ja, dit was een initiatief van de herenboeren, hè?
1: Ja.
0: Dus de foto's en dergelijke die we gezien hebben, waren ook door hun gemaakt.
1: Ja.
0: Dus ja, echt daar op het land.
1: Prachtig. Heel erg content mee. Leuk. Maar neem niet weg dat er heel veel anderen ook buiten, hè, met kraampjes staan. Waar ze, van steenbreek tot vegetarisch...
0: Maar het was wel anders dan vorig jaar.
1: Is dat zo, ja?
0: Ja. Er zijn andere kramen. Ja, dus je moet een beetje diversiteit hebben, zeggen we dan maar in het geheel.
1: Ja, precies.
0: Dus je bent niet elk jaar met dezelfde kraam.
1: Nee, maar dat gebeurt ook niet. Want anders inspireert het op een gegeven moment.
0: Nee, daarom. Dus nou, staat weer dezelfde kraam.
1: Ja.
0: Ja, wat doe je met een lap stof bijvoorbeeld? Hè? Dan gaat je erin, dan gaat erin. Nou ja, creatief.
1: Zeker. Alles kan.
0: Alles kan.
1: Ja. Iets verder denken dan je gewoon bent te doen. En je handen uit te mouwen en je komt tot heel veel mooie dingen.
0: Ja, wat ook al veel is, toch de term het hergebruik.
1: Ja. Ja, ik bedoel, erg voor. Ik heb in die afgelopen jaren, als ik wel eens een beetje terugkijk, dan mag hè, stiekem. We hebben bijvoorbeeld zoiets als behoud. En dan behoud met een T gewoon aan het eind geschreven. Dus gewoon hout een tweede leven geven. Hè? Dus hout wat ergens uit een hal komt, die afgebroken wordt. Prachtige balken. Die vroeger eigenlijk zo verdwenen en niet meer werden gebruikt. Ja, die geven we weer een kans.
0: Ja.
1: Zijn we een aantal jaren geleden hebben we gelukkig als gemeente behoorlijk wat subsidie aan kunnen verstrekken aan zo'n initiatief. Ja, en je merkt gewoon dat het A gewoon werkt. Want ook professionals komen daar nu zo af en toe hun balk halen. Maar ook tal van particulieren die een bankje of anderszins van gebruikt hout willen, kunnen daar terecht. En je ziet dat ze educatief heel veel doen. Hè? Dus voor de jonge generatie.
0: Ja.
1: Op scholen een beetje besefbaarheid brengen dat circulariteit, hergebruik van middelen echt toe doet.
0: Ja,
1: en dat we daar ook best wel... wel meer dan we nu al doen het verschil in kunnen maken. Ja. Dus dat soort initiatieven vind ik ook typisch iets voor de gemeente om dat aan te jagen. En ik mag hopen dat dat in de toekomst, in de tijd dat er andere besturen in Alphen aan de slag zijn.
0: Maar dat was dat nou een initiatief van de gemeente?
1: Ja, het was een initiatief van de gemeente. Er waren wel wat mensen bij die zeiden, goh, we hebben daar wel idee bij. Maar in goed gesprek, in goed overleg.

0: is dat uiteindelijk zover gekomen. Er zat ook bijvoorbeeld een locatievraag bij. Van ja, waar zou het dan eventueel kunnen doen? Nou, bij een van de doemarkten, Piep, ik noem geen naam. Daar hadden we een gebouw staan, of hebben we een gebouw staan. En dat stond grotendeels leeg. En dat is uitstekend te gebruiken voor behoud. Nou, het is maar een initiatief. En er zijn er gelukkig veel meer. Hè, want kledingbank en een tal van andere partijen doen ook heel veel goede dingen. Kringloop. Ja, hergebruik is wel een thema. Absoluut. Ja, en dat, ik hoop dat dat ook door
1: nou
0: deze inspiratie
1: gaat in de gemeente. Dan is er toch wel heel veel wat er met hergebruik aan de hand is.
0: Zeker. Zeker, ja, heel veel. Ik bedoel, het zit echt standaard wel in ons beleid, ook als gemeente, waar we bezig zijn om in te kopen, om zaken te verbouwen of in te richten, om zoveel mogelijk daar met materialen te zijn die al een keer gebruikt zijn en nu weer een tweede leven kunnen krijgen in een nieuw project bijvoorbeeld.
1: Ja, want dat valt wel op, hè? Als je nou alles eens een keer gaat plussen,
0: ja.
1: Hoeveel initiatieven er wel niet zijn.
0: Ja, dat zijn heel veel initiatieven. En wat mij betreft komen er nog meer bij. Helaas lukte dat niet helemaal. Maar met Cyclus zijn we een tijd in gesprek geweest om te kijken of we tot demontage kunnen komen. Er komen grotere stukken, machines of grotere bankstellen of wat dan ook binnen. Die eigenlijk te groot zijn om ze zomaar weer even in een kringloop onder te brengen. Of daar niet de passende plaats vinden. Nou ja, haal die elektrische machines maar eens uit elkaar en probeer met die onderdelen die vaak nog heel erg goed zijn ook je voordeel weer te doen. Dus er zijn ook ontwikkelingen nog weer die lopen en waarvan we hopen dat die binnen nu niet al te lange tijd op de een of andere manier ook weer komen. Dus we doen al veel, maar nooit genoeg. We kunnen er nog veel meer bij.
1: Dat is altijd, hè?
0: Altijd, ja.
1: Oké. Bedankt voor zover en we spreken elkaar wel weer.
0: Absoluut. Dank je wel.
1: Okay, dank je wel.

Heerlijke muziek van onze Australische vriend Jason Donovan. When You Come Back To Me. De inspiratie heb doen in de wijktuin de Alphense Wetering. Op zaterdagmiddag 6 juni opent de wijktuin de Alphense Wetering Kerkenzaan het hekken voor bezoekers. En tussen 1 en 4 uur verzorgen vrijwilligers rondleiding door deze veelzijdige tuin. Openmiddag maakt deel uit van de Veld Ecotuindagen. Waar 12 jaar geleden nog een weiland was, bevindt zich nu een levendige wijktuin waar op biologische wijze groente en fruit wordt gekweekt. Oogstaandeelhouders komen er oogsten en scholen maken gebruik van de tuin voor moestuinlessen. In de loop der jaren groeide de tuin uit tot een veelzijdige ontmoetingsplek, met onder meer een kruidenspiraal en bloemen, pluktuin, bijenmuur, Zeeuwse hagen en heliosopkas. Vorig jaar is een inspiratietuin aangelegd met meer dan 50 meerjarige eetbare planten. En van deze gewassen kunnen bladeren, bloemen, zaden en wortels worden verwerkt in bijvoorbeeld thee, salade, jam en kruidenboter. Bezoekers ontdekken er verrassende toepassingen van bekende en minder bekende planten. En zo zijn de jonge bladeren en de bloemetjes van vrouwenmantel te gebruiken in salades, terwijl van het gedroogde blad thee kan worden gezet. Nou, de wijktuin Alphense Wetering die ligt dus het Kroospad richting het Archeon, schuin tegenover Afrikalaan 185. En voor meer informatie, groenalphen.com. En er zijn nog meer van deze ecologische tuinen in Nederland. Het is open voor het publiek. Wilt u dat weten? Kijk even op veld, maar dan met een t.nu, / ecotuindagen. Dus daar kunt u ook weer terecht.

Ja, je hoort de muziek van Dr. Hoek. En hij is op afgelopen 16 mei, afgelopen zaterdag was dat, overleden aan een nierziekte. Vandaar dat we dus deze muziek even drijven. Dr. Hoek, Baby, Make Your Blue Jeans Talk.

de mooie muziek van Dr. Who can maybe make your blue jeans talk. We zijn bijna weer gekomen aan het einde van het uurtje weer van Natuurlijk Alphen. Ik mag u nog even verwijzen naar de podcast die er allemaal op staan. Al deze interviews van vandaag, al die staan op de podcast. Kunt u allemaal terugluisteren. En er staan er nog een heleboel meer op. Dus heeft u een keer een tijdje podcast kijken Natuurlijk Alphen. En dat betekent ook voor Kerk Centraal bijvoorbeeld. Er staan ook allemaal weer nieuwe in. Dus reden genoeg om nog een keer te luisteren. Kijken naar www.studioalphen.nl naar de radio en dan podcast. En dat kunt u allemaal kiezen. Keus genoeg. We zijn aan het einde. Geert, weer bedankt voor de techniek. En onze volgende uitzending is op maandag 15 juni. Dan al. Dus dan zijn we er weer. Dank voor uw aandacht.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwelijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of zes is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeenten vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
3: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
2: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzi in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2x een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
3: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen. Zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
2: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwelijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
4: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
5: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd na de onrust rond de komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer ver langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuist in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrijkwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzi in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Sterk. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwese techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals. Onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
0: Studio Alphen.

0: Wolfen. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Katshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: studioalphen.nl.
1: Dit is Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.